Turns to Grey, Cliff Richard in the Shadows. Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. En voor degenen die het vorige uur niet hebben geluisterd, ik ben Klaas Mon, folks, en ik ga voor jullie de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We zijn begonnen in 1965 met Cliff Richard and the Shadows, met Blue Turns to Grey. En je raadt nooit wie dat nummer hebben geschreven. Ja, Mick Jagger en Keith Richards. We gaan verder met Robbie Williams met The Road to Mandalay.

Reason to Believe, Rod Stewart. Reason to Believe is geschreven, gecomponeerd en voor het eerst opgenomen door de Amerikaanse folkzanger Tim Harden. Dat was in 1965. Het is sindsdien door vele artiesten opgenomen, met name door de Carpenters op hun album Close to You uit 1970. En door Rod Stewart, voor het eerst opgenomen voor zijn magische album Every Picture Tells a Story. Dat was weer in 1971. En daarna is het op zijn live album Unplugged and Seated. En dat kwam weer uit in 1993. Andere artiesten die opmerkelijke coverversies hebben opgenomen zijn onder andere Karen Dalton, The Youngbloods, Bobby Darin, Glen Campbell, Marian Faithfull, Peter, Paul & Mary, Damita, Joe DeBlanc, Anne Murray en Wilson Phillips. Ja, ga zo maar door. Dan gaan we naar een top 3, of eigenlijk de favoriete 3, van mijn nicht Anneke. Jawel, Anneke getrouwd met Pok. We beginnen met de Seekers, met I'll Never Find Another You.

De tweede van Anneke, Moody River, van Doc en Richard Watson. Doc Watson en zijn kleinzoon Richard werkten samen aan het bekende folk blues album Third Generation Blues, uitgebracht in 1999. Deze samenwerking toonde de muzikale band tussen de legendarische folkartiest en zijn kleinzoon, waarbij ze samen traditionele en bluesnummers vertolkten. Het album is te beluisteren op platforms zoals Apple Music. En dan de derde van Anneke, dat is er eentje van de Cats. The Greatest Thing.

Flame of Love is een nummer van U2. Het is een ode aan Martin Luther King en afkomstig van het vierde studioalbum The Unforgettable Fire. Ja, je probeerde eerst het nummer op te nemen op een cassettebandje. Ja, daarna ging je toch LP's kopen, op vinyl natuurlijk. Ja, en in 1991 werd het nummer nog eens verkocht op CD. Dan had je een kast vol vinyl LP staan en dan ging je de CD's kopen. Ja, dat ging dubbel op. Dan gaan we verder met een prachtig mooie zanger. Roger Whittaker, New World in the Morning.

Everybody Knows is een nummer van de Dave Clark 5, soms afgekort tot de DC 5. Het was een Engelse popgroep opgericht in Noord-Londen. De Dave Clark 5 was na de Beatles de tweede groep van de British Invasion die mocht optreden in The Ed Sullivan Show. Dan gaan we naar twee nummers uit de stenen tijdperk. En dan beginnen we met Fever. Het nummer is geschreven door de Amerikaanse songwriters Eddie Cooley en Otis Blackwell. Het nummer is voor het eerst opgenomen door de Amerikaanse rhythm and blues zanger Little Willie John voor zijn gelijknamige debuutalbum uit 1956. Het nummer is sindsdien tientallen keren gecoverd, waaronder ook vooral deze, de versie van Peggy Lee. Ja, en dat was in 1958. En hier komt ze met Fever.

Young Love. Dit nummer werd uitgebracht in 1956 door de Amerikaanse rockband Rick Carty with the Jivatones. Ja, ik ken ze niet hoor. In de loop der jaren werd het nummer meerdere keren een hit. Met bijna drie gelijktijdige versies die in 1957 werden uitgebracht door de Crew Cuts, Tab Hunter en Sonny James. Later werd het nummer nog gecoverd met hitversies van Leslie Gore in 1965 en Donny Osmond in 1973. In elk geval hebben we net de versie van Sonny James gedraaid. Dan gaan we verder met een Engelse band die vooral in de jaren 80 zeer succesvol waren. En daar hoorde zeker Spandau Ballet bij. Hier is True.

Standing and Staring, een nummer van The Shoes. Een Nederlandse nederbeatband uit Zoeterwoude. Die vanaf 1966 een reeks hits scoorde. De groep werd in 1963 opgericht als The White Shoes. En ze treden nog steeds op. Nou, wij hebben Theo van S een paar keer zien optreden in de band van Johan Derksen. Maar hij heeft nog een megastem. Echt waar, niet te geloven. Volgende nummer is Viva La Vida van Coldplay. Het gaat over diverse onderwerpen betreffende een naderende einde door de dood en hoe op het leven van de persoon terug wordt gezien. Dit vanuit de Bijbelse en de wereldgeschiedenis. De onthoofding van Johannes de Doper, Petrus bij de hemelpoort, Lot die omkeek naar de puinhopen van Sodom en Gomorra, of de macht van Napoleon. Het is een oproep om het leven te vieren, omdat alles voorbij gaat en relatief is. Hier komt Viva La Vida!

Met Coldplay zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Terug in de Top 40. Je kunt hem vannacht nog een keertje beluisteren als je wil. En dat is van 1 tot 3. Maandag ben ik er weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond. En vandaag sluit ik dan weer af met een nummer van een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat is vandaag Van Morrison. Met het prachtig mooie nummer And It Stoned Me. Doei! Ja,

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat Flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
4: Hemmeland Live op donderdag 14 mei, het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940. Of Nicodemus.nl.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: warmte hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
5: Wat zei jij nou?
4: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Welkom luisteraars, we zijn er weer. Evert is er weer en Roy is er nog. En na de 2 minuten stilte voor de dodendenking begonnen we met de laatste single van Nick Schilder, Cold, die 6 maart uitkwam. De nieuwe single heeft duidelijke house-invloeden. Het nummer vormt de eerste nieuwe muziek na de EP Reflections. En Nick werkt ook aan zijn nieuwe album. Het nummer Cold is een uitnodiging om even te vertragen en stil te staan bij wat of belangrijk is.
1: Vandaag is het dus dodenherdenking en morgen is het bevrijdingsdag. En te hopen is dat het allemaal met respect wordt herdacht. Zoals het nu in de wereld gaat, gaat het echt de verkeerde kant op. En er wordt gevreesd voor nieuwe oorlogen, waarbij AI, op zijn Nederlands, oftewel kunstmatige intelligentie, een rol kan spelen. Soldaten worden niet meer de helden. BZN kwam in 1979 met het nummer Marching On. Een nummer met een serieuze melancholische ondertoon. En dat gaat over oorlogen, soldaten, de ontberingen, vermoeidheid, de kou en de regen en de rauwe realiteit van de oorlog. Angst en dood, dus de fatale afloop. BZN met Marching On.
2: They walked along the lonely roads with rusty guns and dirty clothes. The last report a bugle calls, once proud but soon they'll have

Het nummer Dance Dance werd geschreven door Neil Young in 1969. Het stond op de LP Everybody Knows Is This Nowhere van Neil Young en Crazy Horse. Neil Young zingt het nummer niet op de originele versie van Crazy Horse, maar drummer Ralph Molina. En de Cats coverden dit nummer en zetten het in 1971 op een album Echo. Het werd ook als single uitgebracht met redelijk succes. En in 2013 stond dit nummer op plaats 333 in de Volendammer Top 1000. Hier zijn de Cats met Dance Dance.

Twee weken geleden, met Record Store Day, kwam de nieuwe single van Jan Smit uit. En dit samen met Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam. En de titel, Zij hoort bij mij. Maar in Jans situatie een tekst waar je even op je hoofd krabt. In het nummer is door Chris Cross Amsterdam, Als de morgen is gekomen van Jan Smit en Heb je even voor mij van Frans Bauer verwerkt. En de single is fysiek te koop. En onze kennis Wim Greuliker wist voor mij in ieder geval een exemplaar met handtekeningen te versieren. En ik dank hem daarvoor. En u gaat luisteren naar Chris Cross, Jan Smit en Frans Bauer met Zij hoort bij mij.

Annie Schilder heeft tijdens haar solo-carrière verschillende duets gezongen met toch wel beroemde zangers. Ze begon met het goede doel en Kinderen van Kinderen in 1984 en daarna met Dave in 1990. In 1993 met Piet Veerman, 1995 Demis Roussos, in 1996 Roger Whittaker en veel anderen. In 2009 bracht ze een single uit met José Uwe. Een Engelse en een Nederlandse versie. En wij kozen voor de Engelse versie, José en Annie met Be My Day.

De aard van het beest. Het album van Drieës uit 2020. En de band had het zelf geproduceerd en omschreef het als een popalbum. Een half jaar later kwam er een luxe versie uit met 4 bonusnummers. En dit met het Red Limo Quartet. Het strijkorkest waar zij in 2024 mee op tournee waren. En dit voor 35 concerten. Van Aard van het Beest kwam ook een LP uit in een oplage van 500 stuks. Maar u gaat luisteren naar Mensen.

24 april kwam Niels Buijs uit met zijn nieuwe single The Professional. Het was 2 jaar geleden dat Learning Still uitkwam. En het is 1 jaar geleden dat we de studio ingingen om aan iets nieuws te werken. En Niels is blij om te zeggen dat het onze kant op komt. Niels werkt samen met Jan de Witte aan nieuw materiaal en misschien wel een nieuw album. Hier is Niels Buijs met The Professional.

Vrijdag 24 april was er de bekende lintjesregen. In Nederland kregen ruim 3600 mensen een lintje. En 95% was daar vrijwilliger van. In de Jozef in Volendam kregen 12 inwoners van de gemeente deze opgespaald. In verband met mijn broer Simon, die ook een lintje kreeg, was ik daar aanwezig. En als je dan hoort wat deze mensen allemaal hebben gedaan, is dit een terechte waardering. Herman Sier, de man van Carola Smit, was er ook een van. Carola zelf kreeg deze in 2005, samen met andere leden van BZN. En Jan Keizer had hem al eerder in 1997. Het project Letter voor Letter, dat was opgezet door Drentse Bibliotheken. En dit met medewerking van René Karst, Dick Plat en Carola Smit. En dit voor mensen die niet of slecht kunnen lezen. En u gaat horen een nummer van Abel. En dat is...

Jaap Veerman, Jaap Korn, speelde tot 2000 in Canyon. Door de cafébrand kon Jaap het niet meer opbrengen om feestelijke muziek te maken. Maar dankzij zijn zoon Martijn ervond hij zijn liefde voor muziek. Jan Muren zorgde ervoor dat hij voor het eerst weer op het podium stond tijdens het Concert van de Eeuw in 2004. Jaap schreef nieuw werk en bracht in 2011 een album op de markt. En op dit album stonden 10 nummers in de Volendammer Top 1000, waarvan het volgende nummer op plaats 667 kwam. Hier is Jaap Korn met Gebroken Droom.

0: Aanstaande vrijdag geeft Mal in Vintage Future een concert in Purmerend. En de titel van de tour is Echoes of My Mind. Dan komen er liedjes voorbij die zij zong in tv-programma's zoals De Beste Zangers en Linda's Wintermaand. En ook aangevuld met nummers van hun eigen albums. Er staat voor 100% vast dat de volgende nummer voorbij zal komen in deze show. En het verbaasde me dat er zelfs nog enkele plaatsen vrij zijn daar in het theater. Dus pak uw kans. Mal met Vintage Future, Love and Whiskey.
1: Well, if you leave in dusty twilight, baby, that's okay.

Ja, als Arme Veerman een lied schrijft, komt het soms uit de kleinste dingen. Zo ook op de cd 1,5 meter sessies die Simon Stijn uitbracht tijdens de covid-tijd. Cd met 12 nummers en 12 verschillende artiesten. Arme zong het lied Willow Willow dat hij maakte over de willige boom die tegenover zijn huis stond aan de andere kant van de sloot. Hier is Arme Veerman met Willow Willow.

Bij de luxe versies van de albums van Nick en Simon, daar zat altijd wel een extra cd of dvd bij. Hierop vaak covers van andere artiesten. En die wilde natuurlijk niet alleen de bekende nummers draaien. En het volgende nummer, dat vond ik wel goed. Een cover van Counting Crows. En de vraag is dan natuurlijk, wie koos deze uit? Nick of Simon? The Angels of the Silence.

Great Scene bestond uit Theo Kroon, Charles Lautershoots, Patrick Hustrum en Martijn de Wit. En de meeste muziek werd geschreven door Martijn de Wit. Ze hadden het op 2 cassettebandjes gezet en wij hebben het op een cd gezet zodat we het kunnen laten horen uit 1998. Hier is Great Scene met Wedlock.

0: En dit was de laatste plaat van Muzikaal Volendam. Het was een speciale dag, bevrijdingsdag. En wij danken Roy natuurlijk voor de techniek. En Gerard, het ging goed vandaag?
1: Ging prima.
0: Het ging prima. En speciaal voor vanavond, BZN met Wil Halms.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws.
10: Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
13: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de 2 activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De 2 werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. 2 laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de 2 banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: LOVE Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: U luistert naar Love Radio. Dit is Love Classic met Peter Jonk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Opera, operette, musical, filmmuziek, klassieke muziek van de barok tot en met de romantiek en easy listening staan. Deze week weer gewoon op het repertoire bij Love Classic, de LOVE, op zondag van 9 tot 10 uur. U luisterde naar de Troisième Opédie nummer 1 van Erik Satie met aan de piano Peter Dixon. En we gaan meteen verder met opera. En dit komt uit de opera Le Cid van Massenet. En de aria is De cet affreux combat. Pleurez, pleurez mes yeux. Angela Giorgio als Jimène. En Jimène, dochter van de graaf Don Comes, is verliefd op Don Rodrigue, zoon van edelman Don Diego. En die liefde is wederzijds. De infante Jimènes hartsvriendin is stiekem ook verliefd op Rodrigue. Maar ze is van veel hogere adel en houdt haar liefde daarom geheim. Het is een emotioneel stuk waarin de personages Jimène verscheurd worden door verdriet, liefde en plichtbesef. Het conflict, Jimène is dus wanhopig omdat haar geliefde Rodrigue Le Cid haar vader heeft gedood in een duel. De innerlijke strijd, ze staat voor een onmogelijke keuze, haar liefde voor Rodrigue of de noodzaak om de dood van haar vader te wreken. En de aria, ze zingt daar dat haar ziel gebroken is. L'âme brisée, na dit verschrikkelijke gevecht in pleurez, pleurez mes yeux, huil, huil mijn ogen, smeekt ze om haar tranen en haar verdriet te verwerken. Daar gaat hij, de cet affreux combat, pleurez, pleurez.

Zo, dan heeft u even tijd om bij te komen. En ook het duurde een paar seconden nog. Maar in ieder geval, prachtig natuurlijk wel weer, deze aria. Het is wel super dramatisch. Maar ja, dat is opera ook heel vaak. Het is bijna nooit, loopt het goed af. Dus dat is de moeite waard natuurlijk. En ik zou zeggen, ik heb geen besef gehad dat het natuurlijk vandaag toch moederdag is. Voor alle moedertjes. Maar het is niet allemaal dramatisch vandaag, hoor. Het komt ook wel een beetje romantiek in voor. Dus het zit wel goed vandaag voor u. We gaan verder met Giuseppe Tornatore Suite, een muzikaal eerbetoon van de componist Ennio Morricone aan de gelijknamige Italiaanse regisseur, vaak uitgevoerd door de cellist Yo-Yo Ma. Het bevat iconische thema uit samenwerkingen waaronder Cinema Paradiso, Malene en The Legend of 1900. Novecento waarschijnlijk. Ennio Morricone samen met de cellist Yo-Yo Ma is een Chinees-Amerikaanse componist, Yo-Yo Ma, en virtuoos cellist die reeds meerdere Grammy Awards won. En hij werd geboren in Parijs uit Chinese ouders die oorspronkelijk uit Shenyang kwamen en hij werd opgevoed met muziek. Zijn moeder was zangeres en zijn vader was dirigent en componist. Daar gaan we.

Ja, we kunnen echt wel zeggen dat deze natuurlijk al vandaag voor de moedertjes was. En er zijn zoveel leuke moedertjes. En als ik nou die stem van die man hoor, Julio Iglesias, natuurlijk Two Lovers, dan denk je bij je, jij kon toch elke vrouw krijgen die maar op de aardbodem was, omdat iedereen helemaal gek van die man was. Dan zullen al die verhalen niet helemaal bij iedereen op zijn plaats zijn, zullen we maar zeggen, denk ik. Maar oké, ja, als je zo beroemd bent en iedereen komt je af, het is ook wel moeilijk om dan... Dan moet je wel hele sterke veters hebben, laat ik het zo zeggen. Laten we niet gaan nonsens gaan zeggen, want dat zijn we natuurlijk niet voor vandaag. We zijn voor Emmerich Kallmann en de operette De Kaiserin Josephine. En de aria of het lied is Mein Traum, Mein Traum. En dat is Greta Bratmann, als ik het goed uitgesproken heb. Daar komt-ie.

Ja, Emrich Kallmann was dat dus. Keizerin Josephine, mijn droom, Greta Bradman of Bradman. Oké, u luistert nog steeds naar de LOVE en dit is Love Classic. Mijn naam is Peter Jonk en we gaan verder met James Bond, You Only Live Twice en de klanken van deze prachtige film.

Dat was dan Even Star uit The Lord of the Rings. Die prachtige film natuurlijk, die hele cyclus was schitterend. Oké, dan gaan we naar Maria. Maria uit The West Side Story. Angel Elgort. Weer eens een andere zanger.

Dat was Jewels of the Madonna, een prachtige muziek. En deze aria is ook al heel erg mooi. Die uit L'Arlesiana van Francesco Cilea e La Solita Storia. Gezongen door John Vickers. Ik heb het wel eens eerder laten horen, maar het is zo mooi dat we het natuurlijk nog weer eens een aantal keren moeten laten draaien. Italiaanse opera in drie oorspronkelijke vier bedrijven van Francesco Cilea. Gebaseerd op een stuk van Alphonse Daudet. En het vertelt het tragische verhaal van Federico, die waanzinnig wordt door zijn obsessie voor een onzichtbare vrouw, het meisje uit Arles. De opera uit 1897, vaak geassocieerd met het verismo, is een laat 19e eeuwse Italiaanse kunststroming die streeft naar een rauwe, realistische weergave van het dagelijks leven, zonder idealisering. Voortkomend uit het naturalisme en focust verisme op de rauwe werkelijkheid, vaak van de lagere klasse, en is bekend in de literatuur. Mocht u er nou niet uitkomen, het is helemaal niet erg. Het is zo mooi, gaat u maar lekker naar luisteren. En dat is het belangrijkste. Daar komt-ie.

Waar zijn we gebleven? Het is vandaag natuurlijk moederdag, dus dan moeten we natuurlijk iets hebben wat toevallig, ik had er niet over nagedacht, maar daar staat hij dan toch nog. Mama van Il Divo. En ja, alle lieve moedertjes onder ons, we zijn er helemaal gek op, de moedertjes. Dus, daar komt-ie.

Ja, mijn moeder is gelukkig nog 90 geworden. Is al een aantal jaren overleden natuurlijk. Maar in ieder geval, ja, je mist je moedertje altijd natuurlijk. Al ben je zelf 100, je mist je moeder. En je moeder is altijd nummer 1 op de hele wereld. En dat zeg ik ook wel elke keer als ik dan wel eens mama zing. Dan zeg ik altijd, maar moeder is nummer 1. Oké, nou, dan komen we nog wat iets anders. Wat hebben we nog voor het eind? Want we hebben nog een minuut of 6. The End Title of From the Age of Innocence. Compositie van Elmer Bernstein. The City of Prague. Philharmonic Orchestra. Onder leiding van James Fitzpatrick. Nou, daar komt hij dan.

dat is weer voorbijgevlogen het uurtje op deze moederdag. En ja, wat zou ik zeggen? Ik ga dan straks maar vanmiddag naar mijn schoonmoeder toe. Dat is dan ook weer leuk. Mijn schoonvader en moeder, maar het is toch tenslotte moederdag. Maak er een leuke dag van allemaal thuis. Fijn dat u nog steeds heeft geluisterd naar het prachtige programma. Als u het goed vindt. Jaap en Johan. Johan is er ook weer. Die is vandaag iets later natuurlijk, want die komt altijd op het laatste moment binnen wandelen. Maar die hebben natuurlijk met z'n tweeën, Jaap en Johan, One Way Wind, een prachtig programma. En iedereen doet hier altijd zijn best. Anders worden we natuurlijk niet uitgenodigd bij de LOVE. Ik zou zeggen, geniet ervan en blijf gezond. Tot volgende week. Oh, daar gaat-ie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hanta-virus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hanta-virus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdikste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
10: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraanverhuur Volendam.
11: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Wagen.
1: Ja, ik vind het mooi hoor. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken en Wailing en René Vroeger gingen op het Nederlandse pad met Hoe de Liefde Gaat. Een hele mooie plaat die onlangs is verschenen op de streamingsdiensten. En daarvoor hoorde je Django Wagner met Als Jij Niet Kiezen Kan. En daarmee ben je beland in de ochtendshow. Elke zondagmorgen tussen 10 en 12 uur heb je hier allerlei mooie muziek uit het heden en uit het verleden. En met die nodige informatie erbij. Jaap, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Johan Tol.
1: Ja, een moederdag vandaag.
2: Moederdag en ik zit voor de 150ste keer naast jou.
1: Nou, ja, dat meen je niet.
2: Ook weer een jubileum.
1: Is dit de 150ste keer?
2: Ja, 150ste keer.
1: Jeez, wat blijft de tijd heen.
2: Heb je wat aangedaan? Hoor.
1: Nou, jezus, dat kunst in vliegwerk over die knop heen met je buik.
2: Ja.
1: Naar al die knoppen. Oh, jezus. 150 keer. Nou, gefeliciteerd. Ja,
2: dan zit jij in totaal iets van 160 keer zeker?
1: Ja, iets van 160 keer. Maar ik heb daarvoor ook hier 13 jaar op de stoel gezeten.
2: Maar dat verleden, dat nemen we niet meer mee.
1: Oh, dat nemen we niet meer. Oké, dat is dan dat mee. Oké, dat maakt niet uit.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, nou ja, het is moederdag vandaag. Dus af en toe draaien we een plaatje voor de moeders hier ook natuurlijk. En voor de rest, wat ik al zeg, die vaste ingrediënt, die kom je vast wel weer tegen dit uur. In het andere uur ook, met die schatkistplaat natuurlijk. De originals en nog veel meer. Nou, in ieder geval, we gaan lekker beginnen. Deze is om te beginnen al voor al die moedertjes. He? Iets van de classics en komt uit de jaren 70. En die komt recht jouw radio uit. En daarmee zijn we begonnen met de ochtendshow.

0: Ja, ik vind het fantastisch wat je hier hoort met die grijpers. Het is gewoon begonnen als een grapje. En beide natuurlijk absoluut de liefde voor de Jordaanese muziek. Jan Dulles en Joop Bouwman. En Joop heeft zelfs zijn roots zitten in die Jordaan. En hij kon vaak in Café Louietje, onze grote vriend Joop Bouwman. En daar draaien ze de grijpers natuurlijk ook. Want het is gewoon echt Jordaanees. Je kan het ernaast liggen.
1: Ja.
0: En dan vragen ze zich eigenlijk af daar in Louietje van wie zijn dit nou? Hoewel Joop daar gewoon 5 keer per jaar aan het tafeltje zit. Dat is prachtig mooi. Maar in ieder geval, die grijpers die kunnen er een verzamelalbum op nahouden. Ja, want ze hebben mega veel mooie liedjes gemaakt. En de kermis, deze, elke keer zit je weer te wachten van wat hebben ze nu weer op de kop weten te tikken. Tijdens onze mooie legendarische kermisuitzendingen op het Slobbeland. Hebben wij natuurlijk ook af en toe Jan Dulles die voorbij loopt daar. En met name in die tijd dat die grijpers zo populair waren, schoof hij even aan de desk bij ons. En ik zeg, hoe is het grijper? Zeg ik tegen hem. Hij zegt, ja, mevrouw is toch niet zo blij als je zegt grijper. Dat vond ik dan wel weer grappig.
1: Maar het mooie ook in dit liedje, als je dan het eind hoort, dan die accordeon, die gaat dan...
0: Ja, je wordt er vrolijk van. Het is absoluut prachtig mooi. Die grijpers, dat is gewoon een hit.
1: Ja,
0: maar goed.
1: Opgenomen in de Jan Koning in de Royal Studios.
0: Absoluut. Jan is een vakman. Ja, hoe heet het?
1: De Royal Studios.
0: De Royal Studios van Jan Koning. Ja, absoluut. Mag wel genoemd worden een keer. Want die doet al die kermis-cd's.
1: Ja.
0: Dus naast Jaap Tol de Bok en Mark Tol de Bok heb je natuurlijk Jan Koning. En daarin zitten weer Joop Bouwman en Jan Dulles. Die het dan weer regelen voor de rest.
1: Want dan heb je zo'n blikkendag van Likkepijp. Maar dat is toch even wel geproduceerd door Jan Koning.
0: Ja, ja.
1: En dat moet ik hem nageven, want daar heeft hij fantastisch gedaan.
0: Ja, dat heeft hij goed gedaan. Absoluut. Maar Jan draait al een tijdje mee.
1: Ja.
0: Dus dan dat uren maken is ook een dingetje.
1: Ja.
0: Je moet uren maken, wil je wel goed kunnen doen. Of je bent een multitalent die het gewoon zo... Maar dat komt niet zo veel vaak voor.
1: En het is moederdag, maar hij heeft een hele lieve vrouw. Want hij zit vaker in de studio dan bij zijn vrouw.
0: Ja, absoluut. En het zal vandaag wel anders zijn. Goed, Fast Countenance, Fast Countenance moet ik zeggen. Die vieren 2 jaar terug hun 25-jarig jubileum. En dat deden ze met een hele mooie EP. Met een aantal liedjes erop. Ze hadden natuurlijk al heel veel mooi succes met die Leonard Cohen situatie. Waar ze in het park heel veel succes hadden in Hoorn. En vervolgens zoveel succes hadden dat ze het nog een keertje overdeden. En het helemaal lieten opnemen. En het is op cd uitgebracht. Een hele show met Fast Countenance met Leonard Cohen. Maar dit was iets later. En dit was tijdens het 25-jarig jubileum. Een hele mooie plaat. Time is on our side. Fast Countenance.

0: gorgeltje. En wederom beland je dan in Amsterdam.
1: Ja, en ik heb deze groep ooit een keer gezien in de Sint-Jozef bij ons.
0: Oké, dus 70 jaar.
1: Ja, maar wat een topgroep zeg.
0: Ja.
1: En er zat maar 50 man in de zaal, vond ik wel een beetje beschamend.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik kan het nog herinneren.
0: Ja.
1: Zo goed.
0: Goed deze voor de geest houden nog. Ja. Ja. Nou, dan is het vast heel goed geweest. Ja.
1: Ja.
0: Deze band die in midden jaren 70 een beetje voet aan de aarde kreeg. Want eigenlijk was het een bandje die in het verleden in de jaren 60 al bestond. Ze waren drie kindersterretjes, om het zo maar te zeggen. Deze drie dames van Pussycat. En die namen bij de Vleet demo's op. En die Lou Willet. Dat is dus de latere man van Willy. Willy Louet, zeg ik het goed? Nee. Niet Tony Willet. En die had die bandjes in die opnames allemaal opgestapeld. En in een doosje gelegd, in een kast gezet. En het wilde maar niet lukken met Pussycat. Dus hij dacht op een gegeven moment, op een regenachtige middag, ik ga die tapejes allemaal weer eens eventjes draaien. Wat we nou eigenlijk al die jaren hebben opgenomen. En dan kwam hij bij een bepaalde twee of drie liedjes waarvan hij dacht, nou god, laat ik dit nou eens naar een platenmaatschappij toe sturen.
1: Ja.
0: En kijken wat er wat van wordt. En zodoende kreeg Bovema dat in handen. En die Eddie Wilbers, die producent van Bovema op dat moment, die is daarvoor gaan zitten en die heeft daar werkelijk iets prachtigs van gemaakt.
1: Ja, absoluut.
0: En daar kwam Mississippi uit. En Mississippi, dat denderde door
1: de wereld.
0: Ja, door de wereld. En in ieder geval, een leuk wetenswaardigheidje is daar nog bij. Dat country in het country. En dat er nog iemand op de valreep de opnames beluisterde. En die zei van, goh, wil je dat nog wel even veranderen? Dat country en dat country. Want Tony had country ingezongen. En dat is natuurlijk helemaal geen woord, country.
1: Nee, dat is een land.
0: Dat is een land. Dus ja, toen hebben ze dat nog op de valreep weten te fixen. En zo is Mississippi op vinyl gedrukt in de wereld overgegaan. En het is volgens mij goud geworden in 15 landen.
1: Ja,
0: nou, in dat is dan mede ook weer de pech van zo'n band die dan begint met een wereldhit, dan kan je alleen maar zakken.
1: Ja.
0: Marco Borsato zei het ooit voor The Voice: je krijgt een podium, je krijgt een platform.

Muren die daar een partij bij zocht. En toen kwam je bij Harme Veerman terecht en bij Annie Kras. En later is Piet Schilder ook nog bij het project gekomen. In ieder geval, die hebben de uitdaging, zijn die aangegaan. En in studio Arnold Muren hebben ze daar een prachtig album gemaakt. Wat blijkt na twee singles? Wordt het album opgenomen, wordt gedrukt en wordt door een fout wordt dat vernietigd. Zodoende is het album beperkt uitgekomen. Maar niet tot, of tenminste tot deze dag, want onze eigen grote vriend Hans van Vuren heeft daar een stokje voor gestoken en heeft het opnieuw op de streamingsdiensten gezet. Lover's Line, met de gelijknamige titel. Twee liedjes draaien we ervan, Everyday in Love, en dat doen we dan met de singleversie, en For You, maar dan niet de akoestische versie, maar gewoon de normale versie.

0: Ja, niks te veel gezegd.
1: Nee, helemaal niet. Een fantastische plaat die in dit wat je zegt, Jaap, helemaal niet gedateerd. Of,
0: nee, totaal niet.
1: Of het zo splinternieuw is uitgebracht.
0: Ja.
1: Maar het is tenslotte, is het, wat zeg ik, 36 jaar terug dat dit is opgenomen. Ja. Dus dat is een hele lange tijd terug. Je hoorde Lover's Line met Everyday in Love en For You. Een heel mooi plaatje van Piet Schilder die daarbij is betrokken. Dus opnieuw gestreamd. We gaan verder met Corrie Konings naar het jaar 1982. En zij piekte dat jaar met deze plaat nummer 7 aan in de Nederlandse top 40. En had daarmee een dikke hit te pakken, onze eigen Corrie. Ze slingerde het op vinyl en maakte wederom furoren. Net zoals ze dat in de jaren 70 deed.
2: Ik

0: Het verscheen in 1973, dit Jolene. En ja, het was niet haar eerste echte grote nummer 1 hit, dat was haar tweede. En in 1973 werd het gelanceerd in Amerika en Canada. En later in de jaren 70 en met name in 1976 kwam het UK binnen en Ierland en dat soort landen. En in Europa was toen aan de beurt. In Nederland kwam het nooit in een lijst van de best verkopende platen, helaas. En dat is heel raar. Als je een nummer 1 hebt over de oceaan. En hier heb je er helemaal geen notering van. Maar goed, dat gebeurde dus Dolly Parton. En het liedje is eigenlijk een beetje autobiografisch. Want Dolly schreef het. Het plaatje gaat eigenlijk over een hele mooie vrouw die bij haar of bij diens echtgenoot de man weghaalt. En dat gebeurde in Dolly's leven ook. Die had een man, die heette Carl Dean. En die man die werd bijna gekaapt door een mooi roodharige vrouw. En Dolly die moest daar nog pittig voor in de weer om dat ongedaan te krijgen. En zodoende schreef ze Jolene. En dat gebeurde in 1973, zoals gezegd. Deze prachtige vrouw die onlangs, hoor ik net van mijn collega Jaap Mol, een hele mooie documentaire staan heeft op dit moment om na te kijken op tv.
1: En bij het Uur van de Wolf.
0: Bij het Uur van de Wolf, ja. Nou, Dolly Parton dus. Jaap, jij hebt natuurlijk elke week iets prachtigs meegenomen uit de Bluegrass kist. Wat heb je deze week meegenomen?
1: Ik heb dit keer een nummer meegenomen, Darcy Farrow. En Darcy Farrow, dat is een nummer geschreven door de tekst in ieder geval door Steve Gillette. En die zag zijn zusje eigenlijk rennen. En die bracht die paarden de kraal in. Dat is zo'n stuk grond waar hekken omheen staan. Hup. En die meid krijgt een klap of een trap van zo'n paard. En valt op de grond. Gezicht beschadigd, jukbeenderen, gebroken. Maar dat inspireerde hem naar een tekst te schrijven over een echtpaar, een liefdespaar dat verongelukt. En zij raakte overlijd. En de man die neemt de heft in eigen hand. Heel tragisch verhaal. Maar oké. Hij nam een song van Tom Campbell. Die had een beetje muziek geschreven. En daar maakte ze dus dit liedje van Darcy Farrow. Maar omdat het eigenlijk, hij pakt die hele omgevingen bij. De Walker River. Alles wat er omheen zat, is daar. Alleen het gebeurtenis is niet echt waar. Maar dat ging wel een eigen leven leiden. Ja. En daardoor kreeg iedereen in dat gebied van, nou heb je het gehoord.
0: Ja.
1: Twee geliefden daar. En de een is verriel van het paard af. En de ander heeft zijn eigen van het leven genomen. Zo verschrikkelijk zielig.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, het liedje dat is wel 300 of 400 keer gecoverd. En John Denver nam het zelfs 3 keer op.
0: Zo.
1: Maar de allermooiste versie die ooit gemaakt is, is eigenlijk wel door de Rice Brothers. En de Rice Brothers, dat is een familie van Tony Rice en Larry Rice. En dan samen met Wyatt Rice. En dan nog ook Ron Rice erbij.
0: De hele familie.
1: Hele familie. En dan maakt het subliem. Maar het allermooiste is hier de dobro-spel. En op Volendam kennen we hem allemaal. Van Jerry Douglas. En die speelt hier de dobro op. En die haalt alles wat tranen in je lichaam zit, haalt hij wel naar boven. Nou. Luister naar het prachtige vertolking. Zeer van het prachtige verhaal. Darcy Farrow. The Rice Brothers.

0: zonder meer een fantastische uitvoering.
1: Hele mooie plaat, Jaap. Uit die grote bluegrass bakkist. Zo maar te zeggen. Ja, mensen, dat is elke zaterdagavond op de lokale omroep hier bij ons. Daar zit de Muziek BV. En die presenteert alles wat rond en om die bluegrass heen leeft. 2 uur lang op de radio voor u. Van 7 tot 9 uur. En als je dan denkt van, goh, ik heb het gemist. En ik wil dan toch nog een flarde van de show terug horen. Want die krijg je dan natuurlijk zonder de stem van Jaap Mol. Dan kan je op de Spotify-diensten kan je kijken voor de Muziek BV en de datum erbij. Ja. En dan zie je de hele playlist daar weer terugkomen. Die hij op die zaterdagavond heeft gepresenteerd. Je wordt in een warm bluegrass bad gedompeld, Jaap, eigenlijk. Ja. Hè?
0: En daar staat dit nummer ook weer op die lijst. Dus je kunt rustig even kijken van verdomd, middag hier mooie muziek.
1: Ja, absoluut. En daarbij bezit Jaap over een van de grootste collecties bluegrass muziek. En ik denk van wel heel Nederland. En dus je kan eigenlijk niet om nee komen in deze show. Op elke zaterdagavond tussen 7 en 9 de Muziek BV.
0: Maar even heel wat anders. Hoe zie je het vanmiddag? Jij hebt nogal een voorspellend gevoel.
1: Ja, we hebben het over de FC Volendam, neem ik aan. Ik vind het FC Volendam de laatste 2 jaar enorm veranderd. En vorige week mocht het niet baten tegen een sterke Heerenveen. Maar als je die tweede helft gewoon 2 goals zet, is het helemaal niet raar.
0: Nee.
1: Die was in vorm en die was heel erg aanwezig. En ik denk dat ook vanmiddag wel, al is het een hele grote opgave bij Excelsior daar in Rotterdam. Maar ik denk dat het wel goed komt.
0: Oké, ik hou je eraan.
1: Ja, oké. In ieder geval tikken wij af naar de klok van 11 uur. Gaan boodschappen doen, even naar het nieuws luisteren. En daarna zijn we terug met een heel uur ochtendshow.
2: One Way Wind, de ochtendshow. Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE.
3: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
4: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
7: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. 3 opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
11: Wat zei jij nou?
10: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
12: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

op dit moment de theaters zitten ze te spelen. Deze Sure He's a Cat Tribute to the Cats Band. En ja, dat doen ze hartstikke goed. Ik geloof dat tot en met 30 mei dat ze daar spelen. En doen daar al die oude klassiekers van de Cats in een eigen tijdsjasje stoppen. En zodoende krijg je weer nieuwe arrangementen, nieuwe liedjes. Zo lijkt het tenminste. En dat willen ze bewijzen, deze band. Dat de liedjes die in 1968 zijn opgenomen nog als een kaarsrecht staan in 2026. Dus ga heen naar de theaters. Dat is hartstikke mooi. En daarvoor It's Good to Be Back Home van de BZN. Ze maakten het in 1978 en kwam op de B-kant te staan van The Clown. Dat we het allemaal nog weten. Op het album You're Welcome. En werd pas op LP gezet. Hè. Het werd dus niet op You're Welcome gezet. The Clown wel, maar die niet. Maar daar in 1980 zetten ze het op de grootste hits van BZN. Waar ook Pearly Dam op kwam. En dat ging als een trein, die LP. Op cassette werden er zelfs 100.000 verkocht van BZN in 1980. Dat is It's Good to Be Back Home. En mocht je geïnteresseerd zijn in nog meer Volendammer muziek, 12 juni in het Volendams Museum kan je lekker terug in de geschiedenis met 125 jaar Volendammer muziek. En dan kan je lekker een biertje nuttigen, een kopje koffie nuttigen en 2 uur luisteren naar prachtige muziekfragmenten en verhalen rond 125 jaar Volendammer muziek. Goed, het is moederdag. De volgende

Connie Francis in de ochtendshow hier. Elke zondag van 10 tot 12 zit je midden in de ochtendshow. En dat doen we met heel veel mooie muziek natuurlijk. En allerlei leuke vaste items. Zoals hebben we straks zo weer een lekkere schatkistplaat. En we hebben de originals zo dadelijk. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we nog een hele mooie klassieker uit 1974. The Cats, namelijk Be My Day. Vorige week kregen we een telefoontje van Richard Meijer. Die wilde heel graag Be My Day horen van The Cats. We hadden geen tijd meer om die te draaien. Vandaar heb ik hem opgeschoven naar deze week. En een prachtig verhaal natuurlijk van dat Be My Day. Dat in 1974, januari 74, wordt geboren in de Larrabee Studios in Los Angeles. En die wordt geschreven door Larry Murray. En Larry Murray was een man die in dienst was van dit fantasy label. En schreef meerdere liedjes voor de Cats. Namelijk The Lights of Magdala, wat op het kerstalbum staat. Hij schreef Like a Spanish Song, dat in 75 nummer 9 in de top 40 werd. En dan schreef ook nog de titelsong van het album Hard to be Friends. En zodoende was zijn totaal aantal liedjes op 4 gedaan voor de Cats. En dat Be My Day, dat werd natuurlijk het grootste succes. In Nederland werd het nummer 1. En daarbij het grootste Nederlandse succes voor de Cats. Maar in september of augustus 1974 moeten de Cats terug naar Los Angeles. En daar gaan ze filmen voor een special 10 jaar Cats. En hoe leuk is het dan om in die studio nog één keer het kunstje over te doen, het laten opfilmen en dan dat in die special stoppen die in september 74 werd uitgezonden. Nou, dat hebben ze gedaan. Alleen de cameraman Lanos Kalanos, die had een zestal lampen bij hem om het allemaal op te filmen. En de voltage hield het niet vol van de studio. Dus alles klapte eruit, stroom weg, alles weg. En toen was er natuurlijk lichte paniek. Dus toen moesten de Cats en consorten bij de buurman stroom vandaan halen om daar in die Larrabee Studios gewoon lekker die hele film te mogen maken. En dat deden ze met veel liefde en veel succes. In september werd de special uitgezonden. En 10 jaar Cats werd een ware hit op de tv. Uitgezonden.

0: Be My Day, 1974, een hele lange tijd terug. Voor jou waarschijnlijk, Jaap, vrij vers nog in het geheugen, deze Be My Day. Ondanks dat het 50 jaar terug is. Ja. Jullie zaten hier middenin destijds. Dus ik kan me voorstellen dat je het nog wel vrij dichtbij kan pakken, zeg maar.
1: Absoluut.
0: Ja, zeker. Dat is een mooie tijd geweest.
1: Mooie tijd, ja.
0: Absoluut.
1: Onverwacht, ook weer gewoon onverwacht dat dit nummer uitkomt en dan zo'n grote hit werd.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Helemaal als je de voorgeschiedenis weet. Hoe het dan tot stand komt en hoe dat dan toch weer zo'n boost krijgt.
1: Ja, en dat dan opeens van, wat hebben we nou weer? Oké, daar zijn de Cats weer.
0: Ja, ongelooflijk, ja.
1: En daarna doen ze dat nog een keer met dat liedje van voor die disco wat hij geschreven had. Of wat ze gemaakt hadden.
0: Disco.
1: Ja, voor disco-eigenaar in Limburg.
0: Oh, ja. De La Diligence.
1: Ja, nou, dat ook weer zoiets. Bam, op nummer 6 of zoiets.
0: Ja, nummer 11. Ja, een heel groot prestatie, inderdaad. Nummer 11 in de top 40. Nou goed, er waren de Cats hier in de ochtendshow. We hebben elke week hebben we natuurlijk een leuke original te pakken. Die we koppelen aan een cover. En dan gaan we kijken welke het leukste is. Of het leukst, welke het bijzonderste is. Of welke wij denken die we moeten draaien. En dan ga ik eventjes terug naar 1980. Want op dat moment zit Piet Veerman aan de bar in Bar Het Winkeltje in Volendam. Henry Runderkamp, bijgenaamd en in de volksmond hier de worst genoemd, stond achter de bar. En die stond bekend om zijn prachtige mooie liedjes die hij daar in die winkel, zo heette de kroeg, te draaien. En menigeen ging daar naartoe alleen al om de muziek. En op een gegeven moment zaten daar Nick en Simon achter aan de bar. En Jan Smit. En die wilde dan de muziek horen van die worst. Want die had die verschrikkelijke mooie, unieke plaat in zijn kast staan. En dat deed hij dan vaak nog op cassettebandjes draaien en op LP's draaien. Hoewel in die tijd, nu is het weer helemaal terug, maar in die tijd dat helemaal weg was. Nou, een hele lange tijd daarvoor zit Piet aan die bar in die mooie bruine kroeg. En hij ziet de worst, ziet hij een LP in zijn hand hebben van Billy Fury. En hij vraagt aan de worst, zeg, wat heb je daar voor album in je handen? Mag ik dat eens bekijken? En hij pakt de albumhoes van Billy Fury. En wat blijkt, nog geen half jaar later komt het album van Back to You uit van Piet Veerman. En daar staat dit liedje op.

En dat was natuurlijk Billy Fury, wat hij in zijn hand had. De hoes van Billy Fury, The Best Of. En daar nam hij twee liedjes van op, Don't Worry en deze Halfway to Paradise. En die Billy Fury, dat was een man die kwam uit Liverpool. En hij heeft een heel groot standbeeld daar in Liverpool. Want hij is heel jong overleden. Maar hij was eigenlijk een van de eerste echte grote acts die uit Liverpool vandaan kwamen. En on tour, helemaal in het begin jaren 60, moest hij ook een begeleidingsband hebben om hem te begeleiden door het land heen. En dan moest er in een soort café moest er dus auditie worden gedaan. En daar stonden de Silver Beatles auditie te doen om met Billy Fury op tour te gaan. En vervolgens hebben ze dat niet gewonnen, die soort talentenjacht of wedstrijd. En ging Gary in de Pacemakers er vandoor als begeleidingsband van Fury. En er is nog een mooie foto gemaakt als John Lennon nog een handtekening vraagt aan Billy Fury. Mooie nostalgische beelden zijn dat. Maar deze Billy Fury die heeft dus een prachtig mooi album gemaakt. En met name die twee liedjes heeft Piet daarvan afgekopieerd. En op een eigen wijze op een fantastische manier op Back to You gezet. Maar wij gaan de versie van Billy draaien. Deze Halfway to Paradise.

0: met het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
1: Ja, Corine van Vaccari die heeft voordat zij echt platen ging maken of cd's ging maken. Natuurlijk was zij actief bij Tol en Tol. En in 88, 89 zat zij daarmee in de studio. En inderdaad, het album Tol en Tol deel 1, daar kwam uit op vinyl. En de hitsingle Eleni werd een grote hit waar Corine een grote bijdrage aan heeft geleverd. Maar daarna op eigen naam maakte ze niet zoveel, bracht ze niet zoveel uit op cd of op andere geluidsdragers. In ieder geval deed ze wel veel in de studio. En die dingen die toen in de jaren 90 in die studio zijn opgenomen, die zijn eigenlijk nooit uitgebracht. En dat zou ze eigenlijk wel gewoon moeten doen. Maar ja, die zijn in de kast blijven liggen. En zo is er ooit eens een Griekse medley voorbij gekomen uit die schatkist vandaan. Maar Corine had veel meer te bieden natuurlijk. Ja, op zijn Grieks, om het zo maar te zeggen. Gewoon een prachtige taal met een heel mooi stemgeluid die dan solo in de studio verzeild raakt en daar de meest mooie dingen opneemt. Nou, wij hebben er eentje uit die schatkistplaat of uit die schatkist gevist. En Tout Tango Tis heet dat. En daar gaan we even naar luisteren. Corine van Vaccari in de schatkist

Terwijl de mensen rijkhalsend uitkijken naar, ja, naar Piet Veermans album dat in 1980 uitkomt. En daarnaast BZN afreist naar Schotland om daar een album op te nemen en daar natuurlijk een mooi special te maken. Ja, en dan zo'n Jaap Schilder die de studio induikt om een jaar later zijn tweede soloplaat op te nemen. Zo zijn er allerlei dingen waar de mensen naar uitkijken in 1980. En in de tussentijd komt Next One met een prachtig mooi liedje dat heet I Love You So. En ja, in een periode dat ze werken met een zangeres. Natuurlijk in 1978 was Esther Herbert daar al in de band. Maar ging er weer uit. En zo hebben de heren van Next van Jeannette Koning weten te strikken. Om twee singles te doen met ze. En dat gebeurde allemaal in 80-81. Waarvan akte. In ieder geval gaan we verder met andere mooie muziek hier in de ochtendshow. Want we hebben Nick en Simon hebben we nog in het laadje liggen. En we weten allemaal hoe Nick voet aan land heeft proberen te krijgen hier om de business in te gaan. Hè. Hij is dat via de weg van Idols heeft hij dat geprobeerd. En ja, hij dat lukte niet. Eigenlijk maar geluk. Want met het liedje She's Always a Woman to Me deed hij auditie. En dat deed hij eigenlijk hartstikke goed. Het brak door, kwam door de rondes heen. Ging die show in. En vlak voor de live shows werd hij eruit geknikkerd. En dat werd op papier werd Nick dus 11e. Dus zodoende kon hij met Nick en Simon had hij een vrije weg, contractueel. Want als je dus binnen die 11 zat bij Idols, zat je vast aan allerlei contracten. En dat had Nick niet, gelukkig. Dus met Nick en Simon ging hij dus een beetje een bandje oprichten. Een duo oprichten. Ja, Buis dacht, hey, dit hebben we nog niet op Volendam. Dit kan ik nog wel eens nog een laatste kunstje.

de hand haal. Zo kwamen Nick en Simon bij Jaap Buijs terecht. In eerste instantie wilden ze verder gaan onder de naam Prepare. En Prepare vonden ze toch bij nader inzien toch niet helemaal een lekker dingetje, dat die naam. Dus toen werd al gauw Simon en Nick geopperd. Maar Simon en Nick, dat bekt niet lekker. Dus dachten ze, laten we het dan omdraaien naar Nick en Simon. En zodoende werd de band geformeerd, het duo. En gingen ze de studio in. En de bühne op met name. En dat deden ze heel veel in die beginjaren. Nou, natuurlijk een liedje wat dan zo voorbij komt in een van die grote shows is natuurlijk die auditie van Nick. She's always a woman to me. En die gaan we dan ook even draaien. Uit zo'n live situatie van Nick en Simon hoor je She's always a woman to me.

0: Ja, hij doet niet vaak mee, en Johan, als hij dan in De Beste Zangers presenteert als zanger.
1: Ja.
0: Maar ditmaal, ja.
1: Ja, dat was een beetje een wens van Paul de Leeuw. Iets.
0: Ja.
1: Paul de Leeuw wilde dat graag, maar hij, ja, hij is natuurlijk, Jan is een man die enorm professioneel is. Dus hij ziet daar dan zijn functie als beste zangers, ja, presentator niet om in de picture te staan als zanger. Dus dat heeft hij tegengehouden. En dat is logisch. Maar aan het eind van die shows, toen kon het dan wel. En ook toen werd het nog niet meteen uitgebracht als single. Want hij had een hele mooie single gemaakt. En hij zegt, ik wil niet dat elkaar in de weg zit. Dus dat, ja, deze segment, die mee, die moest eventjes op een zijspoor gezet worden om vervolgens zijn eigen ding even te laten doen. En daarna is het uitgebracht. Een geweldige prestatie.
0: Prachtig duet met Paul de Leeuw.
1: Absoluut.
0: Hartstikke leuk dat hij het deed.
1: Ja, dat hij het deed. En ik vind het des te knapper van Paul de Leeuw dat hij denkt dat hij het ook echt weliswaar echt een top duet zou worden. Want dat werd het dus ook gewoon.
0: Ja.
1: Dat zag hij al waarschijnlijk.
0: Ja, dat.
1: Ja. Goed, van Jan Smit en Paul de Leeuw gaan we met de ochtendshow terug naar 1983. En dat doen we met een heel mooi liedje van André Hazes. Op dat album Voor Jou staan nog twee singles. Zondag in Geef Me Je Angst. Maar de grote kraker die daar helemaal bovenuit vandaan komt, is dit Kom Terug. André Hazes 1983 in het leukste programma van de lokale omroep. Dit is de ochtendshow.

0: Het is onvergetelijke liedjes wat op donderdagavond op de tv komt. En het is al een aantal seizoenen geweest. Ik weet niet of er nog een vervolg komt. Maar dat wordt gepresenteerd door Simon Keizer. En daar worden bands benaderd en gevraagd of er nog wat op de planken ligt qua liedjes. En die liedjes die dan nog op een plank liggen, die worden gekoppeld aan een artiest. En die moet daar dan zijn eigen versie van maken. Hartstikke leuk forum, zeg maar. In ieder geval, Simon heeft daar een prachtige reeks van die uitzending gepresenteerd. En zo werd Jan Smit aan iemand gekoppeld. En zo werd Mel aan iemand gekoppeld. En maar ook de drie J's. En die werden aan broederliefde gekoppeld. En die kregen een soort een los vast liedje in hun schoot geworpen. En daar hebben die drie J's hebben daar een hele mooie versie van gemaakt op een reggae-achtige manier. En dat ze toen klaar waren met die shows, toen hebben ze het besloten op single uit te brengen. En daar zijn ze nog een keer met broederliefde in de studio gegaan om het nog eens te perfectioneren. Nou goed, het was drie J's, los vast het liedje. We hebben nog een paar mededelingen. Hoewel we zachtjes de muziek alweer onder ons horen komen. Dat is namelijk volgende week zondag hier op dezezelfde plek hebben we Thomas Tol te gast. Want Thomas die zit op 6 juni staat hij te spelen in de PX. De bijdrage van Muzikaal Volendam, dat was My Friend Joe van de Shore He's a Cat Tribute Band. En afgelopen vrijdag hadden we hier de aftrap in de studio. En die was heel bijzonder. Een ode aan Piet Veerman, Jan Muren die daar zijn laatste kunstje, Pietse laatste kunstje, zong met Jordy Type als begeleiding. En dat was Help Me Make It Through the Night, de single die er nog aan zit te komen. 12 juni Volendams Museum, de laatste dan van deze mededelingen. Lezing in het Volendams Museum, aanvang 7 uur. Kopje koffie bij entree. Vervolgens 2 uur lang luisteren naar fragmenten en verhalen over 125 jaar Volendammer muziek. En daarna een biertje en een happy om even na te praten. Een hele mooie avond. Aanmeldingen kan gedaan worden bij Volendams Museum. Jaap, bedankt voor jouw techniek.
1: Ja, en let op, hè, volgende week mastercomponist Thomas Tol hier in de studio. Live.
0: Onvoorstelbaar. Volgende week, 17 mei, Thomas Tol hier in de studio. Alles over 6 juni in de PX. Ik wil u bedanken voor het luisteren. En tot de volgende week bij een hele nieuwe ochtendshow. Dag.

0: One Way Wind, de ochtendshow. Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
10: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Zo luisteraars, hartelijk welkom hier bij Muziek van de Straat op deze 10 mei, het jaar 2026.
1: En het is natuurlijk moederdag vandaag.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Dus bij deze alvast alle moeders van harte met deze prachtige dag. En we willen natuurlijk ook altijd even stilstaan bij mensen die graag moeder hadden willen worden, maar dat om welke omstandigheden nooit hebben kunnen worden. En alle mensen die natuurlijk vandaag hun moeder moeten missen. Want die heb je er ook
0: Ja, dat
1: tussen.
0: Zeker. Ja, oké. Okay. Hey, goed, maar welkom luisteraars hier bij Muziek van de Straat. Wat gaan we allemaal doen? We hebben ook zometeen Peter hier op.
1: Die heeft weer een hele leuke column. Eentje waar ik altijd om sta te springen. Want het gaat weer over de diertjes. Ja.
0: Ah, de diertjes. Ja, dat kan hij best wel goed volgens mij ook. Hè?
1: Ja, ja, ik hou ervan. Ja, ja. Ik ben een dierenvriend.
0: Okay. En natuurlijk in de tweede uur, luisteraars, jullie weten, de Love Lieveling.
1: Weer lokaal. En we blijven voorlopig ook nog wel even lekker lokaal doorgaan. Dus,
0: Goed. Je hebt alweer wat binnen alweer.
1: Nou ja, er staan er nog steeds een stuk of 2, 3 in de wacht. Okay. Dus we gaan gewoon lekker gestaag door met de lokale lovelievelingen.
0: En de oude meuk?
1: De oude meuk, ja, die is dit keer ook wel een beetje speciaal. Ah, het heeft iets met een eeuw te maken.
0: Ah, oké. Okay. Maar goed, ook de Heelse muziek niet te vergeten.
1: En we gaan meteen terug naar de jaren 70. Naar 1978 om precies te zijn. Hier is Wings with a Little Luck.

0: Cloud was dit en Shaptitude uit 1977. En goed, we gaan nu over naar de agenda van deze week.
1: De muziekagenda wel te verstaan. En we beginnen in de kerk van Kwaadijk met een optreden van Bodhi en Titus. En dat is een optreden van entertainen en zingen. En dan vooral meezingen. Van Ierse en Schotse ballads tot bekende popsongs. Met veel passie en enthousiasme gebracht en waar het plezier vanaf straalt. Alles in de sfeer en gezelligheid van een echte Ierse pub. Bodhi zingt en begeleidt zichzelf op gitaar. En daarnaast speelt zij op de bodhran. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat is een Ierse trom en spoons. En Titus zingt met onvervast Iers accent en begeleidt op gitaar, Ierse bouzouki, banjo en mandoline. Zondag 17 mei, dit duo dus tussen 3 en 5 uur in de kerk van Kwaadijk. Kaarten kosten €15 en zijn te bestellen door te mailen naar info@kerkkwaadijk.nl. En dan hebben we ook nog een optreden in de Harmonie Edam. En wel van Quintos del Sur. En tijdens het optreden van het kwartet Quintos del Sur, onder de bezielende leiding van zangeres Esther Veldhuis, scheert het publiek in een vogelvlucht langs de kusten van Zuid-Spanje voor vurige flamenco. Over de daken van Lissabon vol melancholische fado tot diep in de hartslag van Latijns-Amerika. Van de uitgestrekte Argentijnse pampa's tot de dampende clubs van Havana vervaagt bij elke noot de afstand tussen wat je hoort en waar je bent. Door de oorspronkelijke teksten in poëtische Nederlandse vertalingen te verweven met spoken word wil Quintos del Sur het publiek deelgenoot maken van universele thema's als verlangen, heimwee, zodade en levensvreugde. Een mozaïek van klank en woord zal zonder taalbarrière de luisteraar in vervoering brengen tot de laatste snaar geklonken heeft. En dat doet Quintos del Sur dus op donderdag 14 mei om 4 uur 's middags aan de Voorhaven 94 in Edam. En voor meer informatie en kaartverkoop kun je terecht op www.harmonie-edam.nl. En we gaan ook naar haar luisteren. Hier is Esther Veldhuis met Conmigo. MUZIEK

0: Ja, je hoorde de drie J's en Cuca Rosetta en E. Lisboa en Nombarar. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
1: Bijna.
0: Bijna.
1: Het is Anomarar.
0: Ah, kijk, ja,
1: maar
0: okay, ja.
1: Hey, ja? Applaus. Want
0: ja, vind je dat fantastisch?
1: Ja, ik weet hoe pittig jij dat altijd vindt,
0: ja, dit soort
1: die
0: dingen,
1: vreemde talen
0: nee,
1: en zo.
0: Nee, maar goed, dus... ja, oké. Okay. Nou, het ging,
1: het ging goed.
0: Het ging, ja, het ging weer goed zo, ja. Ja.
1: Hé, hey, maar even over naar iets serieuzers. Want het is dit jaar 25 jaar geleden dat tijdens Oud en Nieuw brand uitbrak in Café Het Hemeltje. Hierbij kwamen 14 jonge mensen om het leven en raakten ruim 200 mensen gewond. En ja, dat heeft behoorlijk zijn sporen zo nagelaten in Volendam. Rond de 25-jarige herdenking was er opnieuw veel aandacht voor de brand. Er zijn herdenkingen geweest. In het Volendams Museum is er een expositie aangeweid, getiteld Onderbroken Tijd. En er zijn diverse podcasts over gemaakt. En een van die podcasts is Het Meisje op de Brancard, waarin oud-politieagent Linda op zoek gaat naar een slachtoffer dat haar nog altijd bezighoudt. Deze podcast, gemaakt door Geri Smit, maakte behoorlijk wat los. En Geri kreeg er ook best veel reacties en vragen op van hulpverleners. Maar ja, ze wist eigenlijk niet zo goed hoe ze daarop moest reageren. Nou, Denise Biesterveld die is haar toen te hulp geschoten. Biesterveld is ervaringsdeskundige op het gebied van posttraumatische stressstoornis. En zij bood een luisterend oor aan. Maar ze besloot meer te doen. Namelijk een bijeenkomst te organiseren speciaal voor hulpverleners die er toen op welke manier ook bij betrokken zijn geweest. Om zo elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen of gewoon te luisteren. De bijeenkomst vindt eind deze maand plaats in het Krasstadion. En wil jij hier nu meer over weten of was je er als hulpverlener bij betrokken? Twijfel je misschien nog of je wel of niet bij de bijeenkomst aanwezig wilt zijn? Schroom dan niet om contact op te nemen met Denise Biesterveld. En dit kan door haar een bericht te sturen via haar LinkedIn-pagina.

0: En dat was Niels Buis met Arcadia, een nummer uit 2024. En daarvoor hoorde je Maroon 5 met het prachtige Memories uit 2019. En we gaan nu over naar het weer met Richard Toornstra.
1: Ja goed, dus gaan we eens even kijken, luisteraars. Want vanmiddag blijft het droog met het afwisselen van wolken en zon. De matige tot aan zee krachtige wind uit het noordoosten tot noorden veroorzaakt flinke temperatuurverschillen. Het wordt maximaal 12 graden op de Waddeneilanden en een graad of 18 Overijssel en 20 graden in Brabant en Limburg. Vanavond is het wisselend bewolkt en vooral in het zuidoosten in Nederland is kans op een bui. We gaan over naar Monique met het verkeer.
0: Tot vrijdag 5 juni vinden er ter hoogte van Kwaadijk 95 in het gelijknamige dorp wegwerkzaamheden plaats. Er worden laag- en middenspanningskabels aangelegd en het transformatorhuisje wordt klaargemaakt voor de toekomst. De werkzaamheden vinden plaats in de berm, dus de weg blijft toegankelijk voor verkeer. Vanaf 11 tot en met 13 mei is de weg voor de helft afgesloten. Er zijn dan verkeersregelaars aanwezig voor een goede doorstroming van het verkeer. En dan de laatste loodjes wat betreft de werkzaamheden aan de N247. Tot maandag 18 mei, 5 uur 's ochtends, is de N247 tussen Broek in Waterland en de afrit Bernardlaan naar Monnikendam in beide richtingen nog volledig afgesloten voor verkeer. Voor weggebruikers die normaal via de A10 de N247 oprijden en ten noorden van één van de afsluitingen moet zijn, geldt een omleiding via de A10, A8, A7 en de N244 en andersom. Nood- en hulpdiensten en bussen kunnen langs het werk. Fietsers kunnen gewoon langs de N247 fietsen. Bij Monnikendam is de fietstunnel bij de Bernardlaan dan wel afgesloten, maar fietsers hebben daar een lokale omleiding door Monnikendam Noord.

0: Ja, Miss Montreal was dit en Schuilen. Het was een nieuwe single ook. En wat ook een nieuwe single was, was Tino Martin. En Jong en Dom heeft hij het over.
1: Ja, en we weten dat Steven uit Velsenbroek, die is wel een beetje fan van Tino Martin. Ja. Dus deze draaiden we speciaal voor hem.
0: Helemaal happy.
1: Die is weer helemaal happy.
0: Maar goed, is Peter hierop ook happy, denk jij?
1: Nou, hij was in ieder geval blij dat onze uitzending vorige week niet doorging.
0: Oké.
1: En dat heeft dan weer alles te maken met een hele hoop huisdieren.
2: Afgelopen week moest uw favoriete radioprogramma wijken voor het voetbal. Het andere oranje probeerde tevergeefs in de achtertuin van de studio de punten van Heerenveen af te snoepen. Het verlies van 0-2...

dompelde de club in rouw. Want de 16e plek betekent spelen van de nacompetitie. Dus vandaag moeten ze weer vol aan de bak tegen Excelsior, de concurrent die 3 punten meer heeft. Telstar, de club uit Velsen, staat gelijk met Volendam, maar speelt tegen het al gedegradeerde Heracles. Als Excelsior wordt verslagen, wacht volgende week de ultieme klapper, de laatste wedstrijd tegen datzelfde Telstar, de promovendus van vorig jaar, die best wel indruk maakte met bijvoorbeeld 2 keer winst op kampioen PSV. Maar ik was wel blij dat de uitzending niet doorging. Waar de 1,5 week een logier over de vloer. De hond van onze dochter kwam logeren. Dochter was met man en kind afgereisd naar Sicilië. Een last minute reisje in de meivakantie. We hadden ze weggebracht naar een klein vliegveld in Duitsland en meteen wat inkopen gedaan bij onze favoriete drogisterij en supermarkt. De honden bleven die dag thuis. En dat is meteen een dingetje, want hoewel dat vliegveld niet zo erg ver weg is, ben je alles bij elkaar toch flinke tijd van huis. Gelukkig hebben wij buurman Jeroen. Hij heeft ook een jong hondje en zit af en toe ook met het uitlaten. Heather zijn vrouw was naar Amerika om een paar weken voor haar vader te zorgen. En als Jeroen dan de hele dag van huis is, zit Luca met geknepen billetjes voor het raam. Elkaar helpen wordt dan een win-win situatie. En dus was er, voor het vertrek naar het vliegveld, een ontmoeting tussen Jeroen en Moof, de hond van onze dochter. Moof is een grauw-grijze keeshond. Ik heb al eens over haar verteld in mijn jubileumcolumn nummer 700. Moof, niet genoemd naar de failliete fietsenmaker, maar naar de hond uit Dagboek van een Poes van Remco Kampert. Van de aandoenlijke pup uit die tijd is Moof opgegroeid als een forse hond van het formaat Wolf en ook een beetje met die uitstraling. Moof heeft veel haar. Heel veel haar. Met een pluimstaart die de omvang heeft van 3 grote plumeaux. En het haar zit niet al te stevig vast. Een uurtje in huis en de stofwolken vliegen je om de oren. En dat zijn we helemaal niet gewend, want Badger, onze kernterrier, die valt helemaal niet uit. Dus 3 keer per dag stofzuigen, het houdt je van de straat. En hoewel Moof een kleine 30 kilo zwaar is, heeft ze het idee dat ze elke keer op schoot moet zitten. Voordeel is dat ze een beetje lui is. Ze springt dus niet zomaar op je, maar doet halfbakken pogingen om erop te klimmen. En dan kijkt ze je aan met zo'n blik van, zou je niet eens helpen? Ik dacht het niet, Moof. Beteuterd druipt ze af, kijkt nog eens verwijtend en gaat naast me op de grond liggen. Om 5 minuten later haar kop tussen de leuning door weer op je been te leggen in een nieuwe poging. 'S Morgens als ik beneden kom, dan ligt Moof in de leunstoel. Ze springt eruit en ze is heel blij me te zien. Ze kwispelt zo hevig dat de hele achterkant heen en weer schudt. Met 1 hand aai ik haar over de kop om met de andere Badger op een afstand te houden. Want die is wat jaloers en duwt zijn kop er steeds tussen om de aandacht te grijpen. Volgens mijn ene zusje kunnen je honden niet jaloers zijn, maar daar heeft Badger kennelijk geen weet van. En dan het uitlaten. Ik zei al, ze is een beetje lui. In een vertraagd tempo schokt ze met je mee. Voordeel van haar is dat ze maar 1 keer plast. En ook het poepen is voorspelbaar. Maar dat sjorren aan die lijn, je krijgt er een schouderverrekking van. En 2 honden tegelijk is al helemaal geen optie. En als je dan ook zo af en toe Luca van de buurman meeneemt, dan voel je jezelf net een hondenuitlaatservice. En dat is duidelijk een vak waarvoor ik niet in de wieg ben gelegd. Luca had wel een stimulerende werking op Moof. Ze renden samen om de salontafeltjes heen met een snelheid die het risico op blijvende schade serieus vergrootte. Dus na 3 keer net op tijd de kandelaars te hebben behoed voor het ter aarde storten, heb ik Luca maar weer even afgevoerd naar zijn eigen huis. En bij al dat geweld keek Betje met zo'n blik van, wat een uitslovers. Hij ging in zijn mand liggen en deed zijn ogen dicht. Op vrijdagavond kwam Knoet bij ons. Knoet is een kruising tussen een kooikerhondje en een markiesje. Onze andere buren gingen naar een concert en waren heel blij met ons. Ook Knoet is een makkelijk beestje. Maar 3 honden bij elkaar, dat zorgt toch wel voor wat onrust. Het blijft een beetje om elkaar heen draaien. Het speelt wat met ballen die her en der over de vloer liggen.
en ga je dan hoopvol aankijken zonder dat je een idee hebt wat ze daarmee bedoelen. Alleen Betje had zijn eigen belang goed in de gaten. Als het tijd wordt voor een drankje, staat hij vooraan om ons eraan te herinneren dat hij zijn kleine hondenworstje verwacht. En die twee anderen mochten best een stukje, daar deed hij niet moeilijk over. Maar wel vlot een beetje. Daarna uitlaten dat spul. Knoet eerst en die vervolgens geparkeerd in zijn eigen huis. De baasjes waren onderweg na, zoals ze schreven, een fantastisch concert. Dus die missie was geslaagd. Vervolgens Betje een rondje om de kerk en als laatste Moof. Moof sjokt op haar dode akkertje mee naar het grasveld. Even zoeken naar de juiste grasprieten en hup, daar gaat de kont omlaag. 10 seconden later is ze klaar. En kennelijk was het genoeg voor haar, want in hetzelfde bedaarde tempo liep ze terug naar huis. De volgende dag rond het middaguur kwam haar familie door de poort de tuin binnenlopen. Opgehaald door de andere vader. Moof was helemaal door Dolle heen. En wij hebben de hondenopvang gesloten.

0: smooth. Jackie was dit en Boombastic uit 1995.
1: Nou, dat was toen een behoorlijk grote hit.
0: Jazeker, jazeker.
1: Ik heb er nogal op gedanst.
0: Echt?
1: Ja, toen was ik nog een stukje slanker. Dus toen zag het er ook nog allemaal goed uit.
0: Oké, nou goed. Ja, dat wil ik dan weer niet zeggen. Nu zal ik dat niet meer zo snel doen.
1: Want dan gaat... Nou. Nee joh, dat vet van mij gaat alles alle kanten op, joh. Nou, ja, goed, het is geen gezicht meer.
0: Nou goed, ik win het van je. Nou goed, luister als dit nog steeds muziek van de straten.
1: 3 juli aanstaande verschijnt overigens het nieuwe album van Madonna. Getiteld Confessions 2. En op dit album vinden we ook een duet met Sabrina Carpenter. En met Bring Your Love hoopt Madonna een beetje verzoening de wereld in te rollen. Nou, hier in onze thuisstudio, nou, we lachen nog steeds. Is het gelukkig al peace en vrede. Maar wij rollen graag met Bring Your Love naar het nieuws.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
12: Ladies and gentlemen.
13: Dit is muziek van de straat. Richard Toornstra.
14: Oh my god!
13: Monique Bonneveld.
15: Oh yeah!
16: Now, here comes the music.

0: Wat een heelke muziek dit hoor. Fleetwood Mac was dit en Everywhere. En daarvoor hoor je Pet Shop Boys Heart. Uit 1988 waren deze.
1: Alle twee.
0: Heerlijk. Heerlijk muziek dit.
1: Ja, Fleetwood Mac is ook wel een favoriet van mij. En jij bent dan weer net iets meer van de Pet Shop Boys.
0: Ja, klopt inderdaad, ja.
1: Dus dat komt mooi uit.
0: Ik heb nog niet zo'n zwaailicht op mijn hoofd. Net als die Gerard Ekdom. Ja.
1: Dat heb je ook niet nodig, want je bent aardig rood.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb een kleurtje gekregen. Ik heb gisteren heb ik verkeer geregeld, zeg maar, hier in Warder.
1: Ja, want dat was bij de rommelmarkt, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja. Het was best wel behoorlijk druk, ja.
1: Ja, en dan sta je in zo'n veld.
0: Ja, er moest echt
1: in
0: het veld op.
1: Zon,
0: ja.
1: Dus geen boom te bekennen.
0: Ik ben toch wel blij dat ik mijn petje mee had genomen.
1: Nou, en dat je je ingesmeerd had.
0: Ja, precies. Ja, we waren wel heel goed verzorgd. Drinken, eten, alles hoor. Dat moet ik wel zeggen.
1: Maar volgend jaar weer?
0: Nou ja, als dat gevraagd wordt, wil ik het dus doen.
1: Nou, oké.
0: Ja, toch? Ja.
1: En andere vrijwilligersorganisaties, heeft u een verkeersregelaar nodig?
0: Nou.
1: U kunt zich altijd melden in Warder.
0: Nou, oké. Even wat anders. Dit is muziek van de straatluisteraars. Ze had ook welkom hier weer 2 uur. Wat gaan we doen? We hebben zometeen de Love Lieveling.
1: Nou ja, zometeen.
0: Nu al eigenlijk. Nu al. Wil ik zeggen, ja, ik ben heel verslag af, zeg. Maar ook de oude meuk, hè?
1: De oude meuk, ja, die is dit keer wel bijzonder. Het heeft alles te maken met een eeuw.
0: Ja.
1: En ik denk, ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die man niet kent.
0: Oké. Okay. Nou goed, mooie tip weer. Hey, goed, maar nu echt de Love Lieveling Ruislaars.
1: Los Vast, de nieuwe single van de 3J's, ontstond in het programma Onvergetelijke Liedjes, waarin presentator Simon Keizer bekende Nederlandse artiesten elkaars onuitgebrachte liedjes laat uitwerken. Dit zorgde voor een aantal grote verrassingen, waaronder het lied dat de 3J's maakten aan de hand van een demo van Broederliefde. 3J's maakte er een track van die de mannen van Broederliefde niet hadden zien aankomen. Jan Dulles zegt er het volgende over. Na het programma van afgelopen oktober besloten we het nummer niet gelijk uit te brengen, maar doken we de studio in om nog iets langer aan het lied te schaven. We hebben gewacht met uitbrengen tot de temperatuur weer begon te stijgen, want het is een echte zomerse reggae-plaat geworden. Een losvast is een lied over de liefde die de ene na dag complex is en de volgende dag weer zo simpel als het maar kan. En of je nu in Volendam, in Rotterdam of op Curaçao komt, het gaat overal hetzelfde.

0: Justin de Wild was dit en Cheerio.
1: Ja, en dat nummer gaat als een tierlier.
0: Echt waar?
1: Okay. Ja, dat is al zo vaak beluisterd, gedownload. Nou, noem het maar op. En hij is eigenlijk in één klap landelijk bekend.
0: Ja, zo kan het ook.
1: En zo kan het, zo kan het ook. Ja. Ja, maar dat is echt zo. Tegenwoordig gaat dat wel wat makkelijker als vroeger.
0: Dat is wel waar,
1: en dat heeft
0: ja.
1: natuurlijk toch met social media en zo te maken. Vroeger moest je echt eerst bidden en smeken bij een platenmaatschappij om überhaupt een plaatje te mogen maken. Daarna moest je met je platenmaatschappij bidden en smeken bij de radio of die alsjeblieft gedraaid mocht worden.
0: En nu ben je gewoon aan het googelen. Kom je tegen. En het kan zo bingo zijn.
1: Het kan zo bingo zijn.
0: Ja, ja. Ja, zo kan het ook, ja.
1: Maar goed, als we het dan toch over muziek hebben. Aankomende donderdag, Hemelvaart.
0: Ja, zeker.
1: Nou, dan weten we het wel, hè, ja, in Volendam.
0: Groot feest,
1: derde Klaphek-festival. Dit jaar in het teken van Sailing Home. Een thema dat draait om samenkomen, thuiskomen en genieten aan het water. Met invloeden van de haven, muziek en het typische Volendamse gevoel wordt er een warme, gezellige en energieke sfeer tot leven gebracht in het Boelenspark. Het is een feest voor iedereen. Jong, oud, vrienden, familie, muziekliefhebbers. Ze komen allemaal samen voor een dag vol muziek en gezelligheid. En of je nu komt om te dansen, bij te praten of gewoon te genieten, er is echt voor iedereen wat wils. Er zal muziek gespeeld worden van artiesten uit Volendam. Van Kermerzit tot rocknummer en van Jan Smit tot The Cats en alles daartussenin. En daarnaast mogen bands alles spelen wat te maken heeft met zeilen, water, thuiskomen. En zo staan op de setlist bijvoorbeeld Love Really Hurts van Billy Ocean. Ik weet dat dat een favoriet van jou is, Richard.
0: Nou, jawel, zeker. Ja. Jawel.
1: Waterfall van Wendy en Lisa. En een Golden Oldie ondertussen. Fisherman's Blues van The Waterboys. En ook Ik Wil Alleen Maar Zwemmen van Spinvis. Een traditiegetrouwe zal juf Linda ook dit jaar het festival openen met een mooi en gezellig optreden voor de kinderen. Nou, wil je het hele programma bekijken? Surf dan even naar www.pxvolendam.nl. Dan weet je exact wie er en hoe laat gaat optreden in het Boelenspark op 14 mei aanstaande. En kun je er nou niet live bij zijn, maar wil je wel meegenieten? Stem dan gewoon donderdag af op de lof. Want onze omroep is de hele dag aanwezig om u van live beeld en geluid te voorzien.
0: Ja, die jongens hebben het weer druk.
1: Ze hebben het weer druk. En laten we vooral de vingers crossed voor mooi weer.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Want als je daar in de regen moet zitten,
0: dan
1: is het niet te doen. Het was al aangekondigd. Ze staan op de setlist. Wendy en Lisa met Waterfall.

0: Dat was Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now. Een heerlijke rock ballad uit 1987. En ja, ik ben wel benieuwd wat het weer gaat doen vandaag. Dus Richard, kom er maar in.
1: Ja, ik zal me even bijpakken, want vanmiddag blijft het droog met afwisseling van wolken en zon. De matige tot aan zee krachtige wind uit het noordoosten tot noorden veroorzaakt flinke temperatuurverschillen. Het wordt zo maximaal 12 graden op de Waddeneilanden en graad of 18 Overijssel en 20 graden in Brabant en Limburg. Dan gaan we over naar vanavond. Vanavond is het wisselend bewolkt en vooral in het zuidoosten, in Nederland, is het kans op een bui. Ja, dat wordt wel een keer tijd weer dat het weer flink gaat regenen.
0: Nou ja, flink hoeft niet.
1: Nee, maar er moet wel wat vallen, hoor.
0: Ja, want, als er in de avond gewoon lekker wat valt, dus iedereen op bed ligt, ja, dan is mijn tuin tevreden.
1: Ja, dat is wel weer
0: dat
1: waar.
0: Dat scheelt weer voor de waterrekening.
1: Dat is ook zo. En nu het verkeer.
0: Tot vrijdag 5 juni vinden er ter hoogte van Kwaadijk 95 in het gelijknamige dorp werkzaamheden plaats. Er worden laag- en middenspanningskabels aangelegd en het transformatorhuisje wordt klaargemaakt voor de toekomst. De werkzaamheden vinden plaats in de berm, dus de weg blijft toegankelijk voor verkeer. Van 11 tot 13 mei is de weg voor de helft afgesloten. Er zijn dan verkeersregelaars aanwezig voor een goede doorstroming van het verkeer. En dan de laatste loodjes wat betreft de werkzaamheden aan de N247. Tot maandag 18 mei 5 uur 's ochtends is de N247 tussen Broek in Waterland en de afrit Bernardlaan naar Monnikendam in beide richtingen nog volledig afgesloten voor verkeer. Voor weggebruikers die normaal via de A10 de N247 oprijden en ten noorden van een van de afsluitingen moest zijn, geldt een omleiding via de A10, A8, A7 en de N244 en uiteraard andersom. Nood- en hulpdiensten en bussen kunnen langs het werk. Fietsers kunnen gewoon langs de N247 fietsen, maar bij Monnikendam is de fietstunnel bij de Bernardlaan wel afgesloten. Fietsers hebben dan daar een lokale omleiding door Monnikendam Noord.

0: Danny Vera en Marlon Pichel en Dry Again. En daarvoor de René Vroger en Welen. Hoe de liefde gaat.
1: Nou, gaat goed.
0: Dat gaat uitstekend, ja.
1: Dat gaat fantastisch. Ja,
0: dat hoef je ons niet uit te leggen.
1: Dat toch? Hoeven we. Ja. Nou, wees blij.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Ja. Ik bedoel, als het rot zou gaan in de liefde.
0: Dan maken we ook geen radio.
1: Dan maken we zeker geen radio samen. Nee, absoluut niet. Dan zeg ik gewoon...
0: We zijn weer lekker bezig.
1: Dan zeg ik gewoon van... pak jij je koffer maar, zoals René de Haan dat ooit
0: zo. Ja, precies. Ja, die kunnen we ook zo even draaien. Maar. Nee, goed, luisteraars. Maar goed, we gaan nu over naar de oude meuk.
1: Ja, en de persoon die ik dit keer in onze rubriek onder het voetlicht wil brengen... werd afgelopen vrijdag een eeuw oud. 100 jaar mogen worden is natuurlijk al een prestatie op zich. Maar wereldberoemd worden met je stem zonder ooit een noot te zingen is eigenlijk net zo bijzonder. En ik weet ook zeker dat de meesten van u zijn stem herkennen. Luister maar.
2: I'm standing in the middle of a frozen ocean.
3: In the Kalahari Desert.
2: 200 miles south of Java. Here in the South American rainforest. And here in Africa.
4: I am David Attenborough.
1: David Attenborough, inderdaad. De man die onlosmakelijk is verbonden met de beste natuurdocumentaires die er te vinden zijn. Hij kwam 100 jaar geleden ter wereld in de Londense wijk Isleworth. Maar groeide op in College House op de campus van de Universiteit van Leicester, waar zijn vader rector was. Zijn liefde voor en interesse in de natuur begon al op jonge leeftijd. Hij was als kind een verwoed verzamelaar van fossielen, stenen en andere objecten uit de natuur. Dat hij later geologie en dierkunde ging studeren, kwam dus niet bepaald als een verrassing. Na zijn dienstplicht ging Attenborough aan de slag als redacteur van Handboeken Wetenschap voor Kinderen. Niet lang, want in 1950 solliciteerde hij voor de functie van radioproducer bij de BBC... maar hij werd helaas afgewezen. Wel kreeg hij een aanbod om een opleiding van 3 maanden bij de omroep te volgen... en deze kans greep hij met beide handen aan. Het leverde hem in 1952 een vaste aanstelling op bij de BBC. Maar omdat zijn tanden te groot werden bevonden voor op tv... werd Attenborough ingezet als producer. Een van zijn eerste projecten in dienst van de BBC werd Animal Vegetable Mineral... waarbij een panel van wetenschappers objecten uit musea moesten zien te identificeren. Het werken voor de camera startte voor Attenborough in 1954... door een toevallige samenloop van omstandigheden. Samen met Jack Lester, een conservator van een reptielenhuis... ontwikkelde hij Zoo Quest, een documentaire programma... waarin naar tropische oorden werd afgereisd... om een dier te verzamelen voor de London Zoo. Lester zou het programma gaan presenteren, maar doordat hij onverwachts ziek werd, nam Attenborough noodgedwongen zijn plaats in. En dat was het begin van de stem die wereldberoemd zou worden en waarschijnlijk ook nog decennia na ons synoniem zal zijn aan natuurdocumentaires. Life of Earth, The Living Planet, Frozen Planet, Planet Earth. Het is slechts een kleine greep uit alle documentaires die deze man door de jaren heen heeft gemaakt. De Indira Gandhi Prize of Peace, de Peabody Personal Award, de International Emmy Award. Slechts een kleine greep uit alle onderscheidingen die hij heeft mogen ontvangen. En wie weet wat er nog zal volgen, want de 100-jarige is nog altijd actief als documentairemaker. Aankomende vrijdag wordt zijn 100ste verjaardag groots gevierd met onder andere een speciaal concert in de Royal Albert Hall in Londen. Zo groot kunnen wij natuurlijk niet uitpakken in onze bescheiden studio... maar met een oudje van de tokens hopen we David Attenborough toch een klein beetje te eren.

0: Ja, dat was de Beatles-luisteraars en Can't Buy Me Love uit 1964.
1: Ja, dat waren weer twee oudjes achter elkaar.
0: Ja, fantastisch.
1: Fantastisch. Hé, hey, maar op de valreep ook nog even wat gemeentelijke informatie.
0: Ah, kijk.
1: Want we hebben een nieuwe griffier. Afgelopen donderdag is Ingrid Karregat-Eerthuizen benoemd tot nieuwe griffier binnen onze gemeenteraad. Ze is geen onbekende binnen de gemeente. De laatste jaren vervulde zij de rol van raadsadviseur en plaatsvervangend griffier. En daarvoor was zij commissiegriffier en communicatieadviseur. Karregat-Eerthuizen was eerder door de werkgeverscommissie van de gemeenteraad voorgedragen voor benoeming. En met het besluit van de raad is haar benoeming nu officieel. En zij volgt die mee Jeannette Hagen op, die onlangs afscheid nam. Nou, ik zou zeggen, proficiat met de benoeming en veel toi, toi, toi. Ja, en ik hoor mensen nu al denken, het is vandaag toch moederdag en jullie hebben niet het welbekende moederdagsplaatje gedraaid. Nee, dat klopt, want daar hebben we nog even mee gewacht, maar hij komt er nu aan. Hier is Jan Smit en Carola Smit met Mama, een live versie uit 2013.

0: Ja, zo toepasselijk weer, hè, dit nummer van mama.
1: Ja, met Moederdag hoort het erbij dat je tenminste één zo'n nummertje draait. Ja. Vind ik wel.
0: Ja.
1: Hey, maar we zijn aan het einde van ons programma gekomen. We gaan straks afsluiten met de winnaar van The Voice of Holland.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb de uitzending weer bekeken. We hadden Niloufar als kandidaat van Willy Warta. We hadden Sanne bij Ilse de Lange. Thijs bij Dinant. En Ruben Hille bij Suzanne en Freek. En ja, ik vond het heel vervelend dat de laatste nummers, de nieuwe singles, dan weer gezongen werden buiten het programma om. Want dan moest je weer naar Umberto kijken.
0: Oh nou, ja, dat was het. Ja.
1: Daar had,
0: ja,
1: ik, helemaal, omslag, ja, ik, dat had ik helemaal geen zin in. Dus dat heb ik overgeslagen. Ik denk, ik hoor het vanzelf
0: maar,
1: wel.
0: Maar goed, de Ruben, dat was wel jouw favoriet ook, of niet?
1: Nou, ik vond ze eigenlijk allemaal goed. En ik dacht dat het zou gaan tussen Sanne en Thijs.
0: Ja.
1: Dus tussen team Ilse en Dinant. Maar ik denk dat het voor Thijs verkloot is door Dinant Woesthof.
0: Okay,
1: want
0: ja,
1: dat duet die zij samen zongen, dat vond ik gewoon drie keer niks. En ja, dat duet van Suzanne en Freek met Ruben, ja, dat was zo fantastisch. Ik denk dat hij daarmee de winst
0: ook, ja,
1: binnen,
0: ja,
1: heb gehaald.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, zijn single is ook niet onverdienstelijk. En daar gaan we deze uitzending mee afsluiten. Hier is Ruben Hillen met 20 Seconds. Tot volgende week.
0: Hey, tot volgende week.
1: Hoi. I've got

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden. Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Startgroup regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op plus 34 666 412 494. Startgroup. Jouw thuis in Spanje.
7: warmte hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Last Man Standing was dat van Bruce Springsteen. En je hoort het natuurlijk aan de muziek. Ook zijn eerste hitband was van de partij. Het stond op het album Letter to You. Dat kwam uit in 2020 en het was het 20ste studioalbum voor Bruce. Daarvoor hoorde je uit het verleden Saturday Night van Elvis Presley. Een hele goede middag. Het is 10 mei 2026. En tot 4 uur is dit het dossier. Bij de LOVA. Nou, we hebben ze weer. Historische nieuwsfeiten, gebeurtenissen op de dag van vandaag in het verleden. We gaan even terug naar 10 mei 1967. Er zijn beroemde mensen op die dag gearresteerd. Op verdenking van drugsbezit. Niemand minder dan Keith Richards, Brian Jones en Mick Jagger van de Rolling Stones. Nou, ik heb even gecheckt. Ze zijn ondertussen weer vrij. Sterker nog, er is nieuwe muziek uitgekomen van de Rolling Stones. Later ga ik die wat nog even draaien. En op 10 mei 1981 is er een fictieve aanslag te zien op tv. De aanslag vond plaats op het Binnenhof in Den Haag. Twee mensen komen om het leven die door het leven gingen als F. Jacobsen en Tetje van Ees van de tegenpartij. De typetjes van Coden en de Bie. En op 10 mei 1997, bij Hoek van Holland, geeft koningin Beatrix de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg officieel in gebruik gesteld. Daarmee zijn de deltawerken voltooid. En het laatste nieuwsfeitje vindt plaats, dat ik even met je wil delen. Op 10 mei 2002, miljoenen Nederlanders volgen via de tv de uitvaartplechtigheid voor Pim Fortuyn in Rotterdam. 30 Europese landen zenden beelden van de rouwplichtigheid uit. Fortuyn wordt begraven in Driehuis. Tot zover de historische nieuwsfeiten. De eerste twee platen die ik draaide, die waren weer eens een keer van de CD. Best leuk om dat weer een keer te doen. Even achter mij uit het archief wat CD's halen en dat dan draaien. Het is trouwens veel meer werk dan simpel een knopje wat je dan moet indrukken op je pc, ja. Nou goed, vroeger was het nog veel minder, want dan moest je nog platen ook scherp zetten en zo. Maar dat even terzijde. We gaan nieuwe muziek voor je draaien. Dit is Stella Levy. Ik ga hem aanzetten nu. Boston.

0: FC Volendam moet in de laatste weken van het seizoen het stellen zonder doelman. Kane van Oevelen. De doelman liep afgelopen weekend een enkel blessure op en is enige tijd uit de rotatie. In de wedstrijd tegen SC Heerenveen verliet Van Oevelen per brancard het veld. De doelman botste tegen een tegenstander aan en ging vervolgens door zijn enkel. Het ziet er niet goed uit, zei trainer Rick Kruijs direct na afloop van dat duel. In eerste instantie had ik de ernst niet echt door. Toen ik zag dat hij met de brancard van het veld ging, had ik wel door dat het moeilijk was. Vanwege de blessure van Van Oevelen viel Roy Steur in tegen Heerenveen. De reserve doelman van FC Volendam maakte zijn eerste minuten in de Eredivisie. Verwachting is dat hij de komende duels ook onder de lat staat. FC Volendam is verwikkeld in strijd tegen degradatie. Het nieuwe oranje staat momenteel op de 16e plaats, wat play-offs, promotie, degradatie betekent. Vanmiddag gaat FC Volendam op bezoek bij Excelsior. En op de laatste spelronde komt Telstar ook nog eventjes op bezoek. Nou, de wedstrijden die vandaag gespeeld worden, heb ik een opsomming van vanmiddag om 16:45. Alle wedstrijden. Go Eagles ontmoet PSV en Feyenoord speelt tegen AZ. FC Groningen ontmoet NEC en Ajax speelt tegen FC Utrecht. FC Twente speelt tegen Sparta Rotterdam en NAC Breda. Die speelt tegen SC Heerenveen. Fortuna Sittard ontmoet PEC Zwolle. En Excelsior speelt zoals gezegd tegen FC Volendam. En de laatste in de rij is Telstar Heracles Almelo. Alle wedstrijden beginnen dus gelijktijdig vanmiddag om 16:45.
1: Elke dag bij jou. Elke dag. LOVA. We're leaving from platform 1.

0: Train Clint Eastwood. Ja, niet de acteur. Maar dat was een reggae band. Met volgens mij maar één muzikaal wapenfeit. En dat is deze plaat.
1: Dit is het laatste muzieknieuws.
0: Ja, we gaan het even hebben over Neil Diamond. Hij is inmiddels 84 en heeft al jaren geen studio meer van binnen gezien. Dat er dan toch een nieuw album met nieuw materiaal van de legendarische zanger en songwriter verschijnt. Danken we aan Rick Rubin. 20 jaar geleden slaagde hij er met 12 songs en Home Before Dark in de carrière van Neil Diamond, die door vele mierzoete albums zijn glans was verloren, weer artistieke impuls te geven. Hij liet hem in de studio met een akoestische gitaar en zijn nieuw geschreven song spelen en voegde waar nodig spaarzaam wat begeleiding toe. Diamond voelde zich duidelijk als een vis in het water, want hij nam veel meer op dan nodig was. Sindsdien heeft hij zijn volledige catalogus verkocht aan Universal, dat nu uit de restopnames van de sessies Wild at Heart heeft samengesteld zijn nieuwe album. Opgewarmde oude hap zou je denken, maar niets is minder waar. De songs zijn aansprekend en smaakvol aangekleed. Nou, oordeel zelf, ga een plaatje draaien van dat nieuwe album. Neil Diamond, You Never Know.

Oude Rot met nieuwe muziek. Neil Diamond, You Never Know. In het volgende uurtje ook weer muziek. En ook nog nieuwe muziek van een andere Oude Rot, Ringo Starr. Maar dat is straks in het volgende uurtje. En dit is ook nieuw. Van het gelijknamige album 24 Hours. De nieuwe single van Sam Mieux.

0: Salmieu, ja, die zijn lekker bezig. 24 Hours, een nieuwe single van ze.
1: Dit is Hit Dossier Regio Nieuws.
0: Van 6 tot 12 september houdt het Prinses Beatrix Spierfonds jaarlijkse collecteweek. De organisatie is op zoek naar collectanten die een paar uurtjes willen inzetten voor dit goede doel. 1 op de 9 Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een spierziekte. Wie dat overkomt, ziet zijn leven ingrijpend veranderen. Steeds minder kunnen, steeds afhankelijker worden van anderen. Directeur Ellen Sternburg van het Spierfonds benadrukt hoe allesomvattend dat is. Een spierziekte is er elke seconde van de dag voor de patiënt en voor diens familie en naasten. Toch is er hoop. Van 80% van alle spierziekten is inmiddels de oorzaak bekend, wat de weg opent naar gerichte behandelingen. Sternburg spreekt van een kindering, wat lang onbehandelbaar leek, wordt steeds vaker wel behandelbaar. De opbrengst van de collecte gaat naar wetenschappelijk onderzoek, naar nieuwe medicijnen en programma's die klachten zoals pijn en vermoeidheid kunnen verminderen. Collecteren kost gemiddeld zo'n 2 uur en kan op eigen wijze met een collectebus langs de deuren of digitaal via mobiel of computer. Waar en wanneer het jou uitkomt, aanmelden kan via spierfonds.nl en daar kun je alle informatie vinden. We gaan even terug in de tijd met muziek van Creedence Clearwater Revival uit 1972. Even gezellige muziek op zondagmiddag. Hello Mary Lee.

van het legendarische album Bloody Buccaneers. One Shot Away from Paradise. Ja, op dat album stond onder andere ook Going to the Run op. Ja, ja, even lekker terug in de tijd. Even kijken. Het is bijna zover. Nog een paar nachtjes slapen. En dan is het Hemelvaartsdag. En traditiegetrouw is er dan weer in het Boerenspark in Volendam één groot feest tijdens het derde Klaphek Festival. Op Hemelvaartdag vierden we samen muziek en het gevoel van thuiskomen met het thema dit jaar Sailing Home. Nou, natuurlijk een knipoog naar Piet Veerman en een ode aan alles wat Volendam zo eigen maakt. Verwacht dus een dag vol muziek van artiesten uit Volendam. Van kermisie tot een rocknummer, van Jan Smit tot de Cats en ja, van alles wat er maar tussen zit. De setlist beloven nu al een feestje te worden. En er is meer dan muziek alleen natuurlijk, tijdens het derde Klaphek Festival. Veel gezelligheid, lekker eten en drinken. En de feestelijke opening is voor de kinderen speciaal door juf Linda. Die dat gaat verzorgen. Nou, het derde Klaphek Festival het Geldveld gaat open om 10 uur. En de LOVJ is er weer live bij. Paul Wanten, die is ook eigenlijk traditiegetrouw weer aanwezig. En zal natuurlijk live verslag gaan doen van de feestelijkheden. Lokaal plaatje is wel op zijn plek natuurlijk, naar zo'n berichtje. En wie weet hoor je deze ook wel voorbij komen tijdens dat derde Klaphek Festival.

Uit 2006, deze van Velzen. Baby Get Higher. Ja, wat doet Van Velzen tegenwoordig, vroeg ik me af. Ik heb even gegoogeld. Nou, hij treedt gewoon op. Hij is bezig met een theatertour, de Curious Piano Collective. En in Purmerend, bij Theater de Purmerijn, is hij te bewonderen op dinsdag 26 mei. Ik weet niet wanneer hij weer nieuwe muziek gaat maken, maar in ieder geval is hij nog bezig als artiest. Nou, dat is dan weer geruststellend. Even rustige muziek deze zondagmiddag. Camille Camille in a song.

0: Even wegdromen op deze zondagmiddag met Camille in de song. Dan nu in de show. Ben je er klaar voor?
1: Dan nu het hitdossier weerbericht.
0: Ja, dit weekend valt dan nog wel mee. Het is best lekker weer, maar dat gaat veranderen. Want ja, er komen meer wolken de komende dagen. En ook valt daar af en toe regen of zelfs buien uit. En de maxima gaat flink naar beneden, naar een graadje of 15. Misschien nog wel wat lager. En hopelijk gaat het met hemelvaartsdag weer wat beter worden. Dat is het weerbeeld voor de komende dagen.

Bolland in Bolland uit 1972. En Wait for the Sun, ja, sorry, kwam gewoon een stukje van een plaat. Begin van een plaat, dwars door Bolland in Bolland. Dat was een beetje Dundee, mocht je het misschien geraden hebben. En Longer the Distance, die plaat ga ik zo in het volgende uurtje voor je draaien. En de laatste plaat die wij in dit uurtje draaien, dat is de nieuwe single van The Rolling Stones, In the Stars. Zometeen tussen 3 en 4, deel 2 van Hit Dossier.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

naar Wim Sibbelen, Café de Volendammer. En daarvoor, ja, ik had het al een klein beetje verklapt in het vorige uurtje. De Longer Distance van de Matthew Dundee Band. Nou, een hele goede middag als je net inschakelt. Dit is het tweede gedeelte van Hit Dossier. En ja, waar is het dan nu tijd voor? Spannend momentje in de show. Want de volgende plaat die zich aankondigt is de nieuwe single van de 3J's. En die single heet Losvast. En ja, die is gewoon weer lekker om te draaien.

0: de nieuwe 3A's.
1: Tijd voor het handbalnieuws van Kras Volendam.
0: Debutanten Twan Klompé en Sten Maas zijn als vervangers opgeroepen bij Oranje voor de beslissende WK-kwalificatieduels van volgende week met Griekenland. De 21-jarige Klompé valt in voor de geblesseerde Kai Gene. De hoekspeler van Volendam heeft nog nooit voor het Nederlands team gespeeld. Maas maakte in maart zijn debuut voor Oranje tijdens de Golden League in Kopenhagen. De 18-jarige rechteropbouwer van WHC Hercules neemt in de selectie de plek in van Tom Jansen, die net als Gene niet fit genoeg is. Nederland speelt aanstaande woensdagmiddag om 5 uur bij Griekenland. Op zondag 17 mei wordt in Rotterdam tijdens de return het WK-ticket vergeven. Tot zover het handbalnieuws. Gaan we even lekker terug in de tijd naar 1977. George Baker en zijn selection.

0: natuurlijk. Eric Clapton Unplugged. En het was Layla.
1: Dit is het dossier Regio Nieuws.
0: Ja, in de periode van 28 juni tot 20 augustus gaat de huisartsenpost Purmerend gedurende 4 nachten per week, dus van maandag tot en met donderdag vanaf 11 uur 's avonds tot 8 uur in de ochtend, dicht. Vanaf 21 augustus zijn beide locaties Zaandam en Purmerend weer volledig geopend. De spoedeisende hulp, de SEH van het Tijdlander Ziekenhuis, blijft de hele zomer zoals altijd 24 uur per dag en 7 dagen per week open, ook 's nachts. De SEH is er voor alle acute medische situaties, van botbreuken tot reanimaties, en ontvangt patiënten via ambulances en verwijzingen. Ze werken maandag tot en met donderdagnacht vanaf locatie huisartsenpost Zaandam vanwege de vakantieperiode. Bij ziekte of uitval van personeel kunnen ze geen twee locaties open houden, en daarom kiezen ze voor er op voorhand om van maandag tot en met donderdagnacht op één locatie te gaan werken. Wel blijft acute huisartsenzorg voor alle inwoners van Zaanstreek-Waterland geleverd. De huisartsenpost vervangt niet de eigen huisarts. De huisartsenpost is alleen voor spoed. Op www.huisartsenposten.nl kan je in 1 minuut bepalen of er een dokter nodig is. En op de website kun je ook zien wat de wachttijd is. Als je in de zomer in de nacht met spoed een huisarts nodig hebt, kun je op afspraak terecht op de locatie in Zaandam. Als het nodig is, kan de huisarts naar de patiënt toekomen. Het ligt aan de medische situatie of de huisarts een visite rijdt. In acute of levensbedreigende situaties blijft het advies ongewijzigd. Bel altijd 112. Tot zover dan dit. En wij gaan even een lokale plaat draaien. Terug naar 19...

lokale faceband. Ja, legendarisch waren ze natuurlijk. Mooi Volendam was een cd die zij uitbrachten. En dit was een glimlach uit 1994. Muziek nu van het 22e studioalbum van Ringo Starr. Ja, die man gaat ook gewoon lekker door met muziek maken. Het album heet Long, Long Road. Een album werkt hij samen met T-Bone Burnett. En dit is de single die van het album is gekomen. It's been too long.

Komende week wordt dat niet veel natuurlijk, twisting bij de pool. Temperaturen zijn daar best wel te laag voor. De Dire Straits, hoorde je. Sportief bericht ga ik een beetje behandelen. Trimgroep Het Kloppend Hart is al 37 jaar een vaste plek voor iedereen die fit wil blijven. Het sporten is afwisselend, laagdrempelig en gezellig en staat onder een deskundige begeleiding van Het Kloppend Hart. Er wordt gesport in sporthal De Seinpaal, dus bij het zwembad. Op woensdag tussen 7:30 en 8:30 gaat dat plaatsvinden. Nieuwe sporters, mannen en vrouwen, zijn altijd welkom om vrijblijvend een keer te komen kijken of gewoon om direct mee te doen. Wie interesse heeft en meer informatie wil, kan contact opnemen met kloppendhart@kpnmail.com. Dat is kloppendhart@kpnmail.com. Nou, fijn dus. LVA toch? Ja, ik denk het wel. Elke dag LVA. Met nu de nieuwe Licky Lee.

kaaspop. Tenminste, ik heb er een berichtje over op dit moment. Want ja, het is alweer over ruim een maand zover. Op zaterdag 13 juni verandert het historische centrum van Edam weer in één groot festivalterrein. Met een kleurrijk en vooral dansbaar programma pakt het gratis openluchtfestival uit met een dag vol muziek en entertainment voor alle leeftijden. Van ruimtereizen met André Kuipers tot een rap workshop voor kids, tot blaaskaak en kwee-kwee op het podium. Op Kaaspop komt alles en iedereen bij elkaar. Traditiegetrouw ontdek je op Kaaspop nieuwe muziek, maar kun je ook uit volle borst meezingen. Op drie vertrouwde locaties: de Kaasmarkt, Jan van Nieuwenhuizenplein, de Beestenmarkt, Jan van Wallendalplein en de Speeltoren. Aan de linkerzijde treden artiesten op, die garant staat voor variatie en kwaliteit. En ook voor kinderen dus is er van alles te doen. Tussen de podia loopt door de smakelijke Food Alley in de Graaf Willemstraat. En vanaf 1 uur in de middag barst het programma los.

zaterdag 13 juni. En dat duurt dan vanaf 1 tot 10 uur 's avonds. Het volledige programma is terug te vinden via www.kaaspop.nl. Ik schrijf vanmiddag wat in mijn cd-collectie. En ja, kom ik toch leuke dingen tegen. Net als ik vroeger dan die cd-koffer naar de studio meenam. En vaak diezelfde cd's dan te lang in die koffer blijven liggen. Als je een hele platenkast achter je hebt, dan kun je wat meer keuze maken. Zoals deze bijvoorbeeld. Oh, even lekker. Michael & Mechanics. En dit is Over My Shoulder. Zondagmiddag.

The Corrs met hun uitvoering van Old Town. En dat stond op hun album Home, dat ze opnamen in... moet ik even kijken hoor. Het was volgens mij 2005. Nou, kan er een jaartje daar zitten. Dat maakt allemaal natuurlijk niet zoveel uit op deze zondagmiddag. Wat ik wel weet dat dit nieuw is. Al een paar keer gedraaid in mijn uitzending, maar ik vind hem zo mooi. Danny Vera en Marlon Pichel, Try Again. You've been

Johnny Cash. Tot zover het dossier. Dank je voor het luisteren. Zometeen bij de LOVJ, Patrick van den Berg en Sander van Montfort. Tussen 4 en 6. Veel luisterplezier erbij. En ik zou zeggen, een hele fijne voortzetting van deze zondag. En ik zeg het tot de andere keer. Nog eventjes de laatste minuten voor wat de zomerse klanken op deze zondagmiddag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Hey. Hallo.
6: Hoor je mij?
5: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
6: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
5: Heel simpel. Adverteer op de LOVE. Zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl.
10: of onze social media.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
12: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Stel je voor, je bent een kind in het ziekenhuis. Je voelt je alleen. En dan muziek! Een gitaar, een piano, zingen, lachen. Dat is muziek is. Wij brengen muziek naar zieke kinderen, zodat de wereld even vrolijk klinkt. Muziek maakt je blij. Ontdek meer op muziekis.nl. Want muziek maakt je beter.
14: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
15: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
16: Nu op LOVE Radio. Patrick en zo. Met Patrick van den Berg.

0: Daar zijn we weer.
1: Hallo.
0: Oh, ben je er ook?
1: Hij doet het niet.
0: Wat hoor je niet?
1: Oh ja, nu. Oh. Ja.
0: Cezanne is er ook. We zijn nog 2 weken weg geweest. Maar we zijn er weer. Lekker zo.
1: Gezellig.
0: Op deze... ik was zeggen zonnige moederdag, maar...
1: Een hele speciale moederdag.
0: Ja, het is wel lekker weer. Gisteren was het beter dan vandaag.
1: Dat
0: volgens mij wordt het de komende dagen iets minder.
1: Het wordt gewoon koud.
0: Maar zometeen hebben we een update over het weer.
1: Zo is het, dat gaan we zo vertellen.
0: Maar gezellig dat je er weer bent.
1: Ja, leuk dat ik er weer mag zijn.
0: Ja, heb je nog een beetje gewerkt met Koningsdag en Bevrijdingsdag en dat soort dingetjes?
1: Ja, met Koningsdag was ik aan het werk in de Prinsenbar in Edam. Mega gezellig.
0: Waren er nog mensen die zeiden, ik ken jou van de radio?
1: Ja, iedereen.
0: Dat ze aan een drankje willen
1: opnemen. Echt iedereen. Nee, grapje.
0: Dat zou ik doen dan.
1: Niemand herkent me. Dat is een beetje jammer. Spreek me aan als je me tegenkomt.
0: Ja, nee, dat zou ik dan doen. Als ik dan hoor dat er iemand lokaal werkt bij een bar of zo. Denk,
1: ja.
0: Ga ik even zeggen, ik heb jou zondag gehoord. En dan hopen dat je gewoon een colaatje krijgt of zo.
1: Nee, ik ga niet zomaar weggeven.
0: Nee, hè?
1: Dan moet je wel heel lief zijn.
0: Moet er gewoon een codewoord afspreken. Als iemand dan jou hebt gezien of gehoord.
1: Ja, dat is een goeie. Wat gaan we dan zeggen? Wel iets normaals, want ik ben gewoon op straat of aan het werk. Of zo.
0: Ja, daar moeten we over nadenken. Maar
1: komen we op terug, komen we op terug.
0: Dus nee, dat. Maar we zijn even 2 weken niet geweest.
1: Ja.
0: Werken. Ik had vorige week, was het ook erg lekker weer. Maar toen dacht ik van, ik kan niet live. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een zomerse platen erin zetten.
1: Oh ja.
0: Maar volgens mij was het zondag was het best wel takken weer.
1: Oh nee, weet je, dan hou je de sfeer er gewoon in. Dat maakt niet uit.
0: Dus nee, was een beetje minder. Maar goed, we zijn er. Gezellig.
1: Zo
0: wat gaan
1: het,
0: we doen? Het volgende uur de Patrick's Choice. Dit uur nog de looflieveling van deze week. En natuurlijk weer het favoriete item. Wie van de twee? En daar hebben we nou sinds kort een dingetje voor.
2: Wie van de twee?
0: Nou.
1: De vraag. We gooien me meteen in.
0: Ja, kom maar.
1: Oké. Wie van ons tweeën... Zo is het. Wie van ons tweeën is afgelopen week... gevallen bij diegene thuis over een bouwlamp en tijdens dat de bouwvakkers, de bouwmensen erbij waren, dus wat een erg ongemakkelijke situatie creëerde.
0: Ik ben benieuwd.
1: Wie van ons twee was dat? Laat het weten. App ons.
0: App ons eventjes 0299-369916. En over 2 platen het antwoord en het verhaal erbij. Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Ik ben ook heel erg benieuwd.
0: Nou goed, voor de rest dus leuk dat je er bent. En 0299-369916. Laat wat van je horen.
1: Ja, doe even leuk.
0: Even met z'n allen meezingen.

0: Faded.
1: En yes. Jij hebt weer geluid.
2: Ja, hij doet het weer.
1: Lekker.
2: Fijn, fijn, fijn.
3: Wie van de twee?
2: Oeh ja.
1: Ja. Oh ja. Ik was wel erg benieuwd. De vraag was, wie was er onderuit gegaan over een bouwlamp?
2: Ja, na Naar zoveel antwoorden die we hebben gekregen, had natuurlijk iedereen het goed, want ik zou nooit vallen. Nee. Patrick!
1: Nee, jij was ook gevallen, heb ik deze week.
2: Ja, ik ben deze week ook echt kaart onderuit. Ik moest zelfs naar het ziekenhuis ervoor.
1: Oh,
2: kijk,
1: ik
2: bij
1: niet.
2: Jou was het alleen je gezichtje, maar ja. Ik moest gewoon naar het ziekenhuis voor een foto van mijn knie. Maar het verhaal ging om jou,
1: ja,
2: hè?
1: Ja, maar ik vind hem van
2: ik
1: jou ook
2: wel heftig. Ik pak hem even over. Ja, nee, ga jij maar eerst.
1: Ja, nee. Ik was... Eén persoon, ze. Hij is aan het klussen bij mij op zolder. Ik krijg dan een studiootje. En ik ging even kijken hoe het ging. En toen ik weer wegging, toen ging ik onderuit over zijn bouwland. Maar gewoon echt vol met mijn bakkers op de betonnen vloer.
2: Ach, heerlijk.
1: Ja, schade? Dus hij schrok zich. Ja, schade. Lippen open, handen. Beschadigd knieën en beschadiging, telefoon beschadigd.
2: En wat zei de bouwvakker?
1: Hoe gaat het met je?
2: Oh, nou, dat is wel lief. Dat is wel lief.
1: Ja, die schrok zich rot. Maar het was eventjes doekie stoppen met bloeden. Maar s'avonds moest ik wel weer werken. Dus ik heb wel zo'n dikke lip.
2: Ja, een botox lip.
1: Botox zich gepakt. Nee, ja. Nee, okay. het gaat weer. Alleen met mijn knie af en toe nog een beetje. Maar jij hebt ook... Met je knie dus, maar iets meer last.
2: Ja, nou, ik was aan het skileren in Monnikendam. En toen ging ik naar beneden, maar ik moest stoppen voor een stoplicht. Maar skileren skileren is hartstikke leuk, maar je kan niet remmen. Nee. Zeg wat je wil, maar je kan niet remmen.
1: Nee, ik ook niet.
2: Dus ik ging naar beneden en toen zag ik een tractor aankomen van rechts. En ik moest rechtdoor. Dus ik dacht, ja, wat moet ik nu? Het is of de tractor of heel snel links afslaan. Vol de brandnetels in, met erachter een hekje. En keihard met mijn knie tegen dat ijzeren hek aan. Waardoor ik het gevoel had dat mijn knie er even uitschoot en er weer in ging. Is achteraf gelukkig niet gebeurd. Maar ik moest wel naar het ziekenhuis voor de foto. Want de huisarts zei van ja, het kan zomaar wel gebroken zijn. Omdat het zoveel pijn deed. Maar het was alleen blauw en stijf en dik. Dus eigenlijk stelde ik me hartstikke erg aan, maar voor
1: maar goed,
2: de zekerheid.
1: Je kan het beter wel even gedaan hebben. Ja,
2: ja, precies, ja. Precies.
1: Nou, tot zover onze
2: valverhalen.
1: Verhalen.
2: Ja.
1: Ja. The Voice was afgelopen weekend, vrijdagavond was daar van die finale die iets te lang duurde. Je hebt het niet gekeken, heb ik gehoord, maar hij duurde echt mega lang. Ik had meteen Davina Michel in mijn hoofd. Het duurt te lang. Ik heb het niet helemaal gezien, want we gingen een beetje gelijk op. Hè? We hebben het wel zo over gehad dat we samen keken, maar ik liep wat achter. Ja. Op een gegeven moment heb ik de knockouts geskipt. Ben ik gewoon alleen even tussendoor gaan kijken wat ik leuk vond.
2: Ja.
1: En toen dacht ik van, nou, die finale, ik ga het gewoon live kijken. Want ik wist toch al wie er in de finale zat, dus kan ik de rest ook wel gaan kijken.
2: Ja,
1: maar
2: tuurlijk,
1: je loopt toch al
2: zin.
1: Achter, heeft geen zin meer. Maar ik vind het heel erg jammer dat die finale niet live was. Dat het gewoon een half jaar geleden al is opgenomen.
2: Ja, en ik hoorde dat de uitslag bij RTL Late Night was.
1: Ja, eindelijk een keer kijkers.
2: Ja.
1: Ja. Maar het was echt heel ingewikkeld.
2: Ja, ik weet
1: dan
2: het.
1: Dan presenteerde Humberto weer en dan hun twee weer.
2: Ja.
1: Nee, het was heel raar. Maar ik vind gewoon, ik snap het aan de ene kant wel. Want ze willen natuurlijk een goed seizoen neerzetten na alles wat er gebeurd is.
2: Nou, goed seizoen. Noem je dit een goed seizoen?
1: Nou ja, ze willen... Geen misstanden.
2: Oh, op die manier is het wel een goed seizoen. Ja, het was heel, heel lief allemaal.
1: Ja, het was allemaal goed gegaan. Maar volgend jaar gewoon absoluut gewoon weer live.
2: Ja,
1: want dan
2: sowieso.
1: Is het ook leuk voor die kandidaten. Want als het misgaat, gaat het mis. En dan kunnen ze het niet opnieuw doen. En je hebt als kijker een beetje de kans om die mensen te leren kennen. Dit is een half jaar geleden opgenomen. Niemand kende ze.
2: Nee, en het publiek. Als je bij die opname
1: bij
2: was van de finale. Dan werd er gewoon op het einde gezegd. Ja, weet je, over een half jaar bij RTL Late Night. Dan weet je pas wie er gewonnen heeft.
1: Ja, precies.
2: Nou,
1: dat dus.
2: Nou, dus ik vind het raar.
1: Maar aan de ene kant wel leuk, want als ze het toen al hadden opgenomen met de winnaar, die had gewoon een half jaar zijn mond moeten houden.
2: Ja, maar de mensen in het publiek ook, en dat kan je niet doen.
1: Nee, kan niet.
2: Al
1: dan
2: die moet
1: je net als bij Masked Singer eruit sturen. Daarbij heb ik een paar keer gezeten.
2: Ja, dat kan niet. Heb je daarbij gezeten?
1: Ja, met Masked Singer. Dat gaat echt heel raar.
2: Echt?
1: Ja. Oh. Dan gaan ze die onthulling doen, want wij weten wel wie eruit gaat.
2: Ja.
1: Welk karakter.
2: Ja.
1: En dan is het, loopt die karakter weg. En dan moet je al doen alsof je heel enthousiast bent. En dan nemen ze wel op, want dat laat ze zien. Maar de onthulling is alleen met de mensen die echt naast de jury zitten. Aan de tafeltjes. Dat zijn twee rijen.
2: Yeah.
1: En die moeten het op mobieltjes inleveren. Een quitclaim tekenen, dat soort dingen.
2: Echt,
1: er zijn echt maar een paar mensen bij. En voor de rest is iedereen weg.
2: Oh, dat is wat raar.
1: Ja,
2: Ja, nou ja, weet je.
1: Zoiets zou je dan ook daar kunnen doen. Maar ja. gewoon weer lijf is veel leuker.
2: Precies, precies. Dat hoort erbij.
1: Ja, dan tot zover de Voice of Holland. Er komt wel een nieuw seizoen trouwens.
2: Ja, dat zal wel, ja.
1: Ja.
2: Niet met Ali B, hè? Die moet 3 jaar zitten.
1: Nee, wel met dezelfde coaches die nu zijn. En ik vind het leuk voor Suzanne en Freek, want ik vond ze leuk.
2: Ja, Ilse ook, maar, en Willy ook, maar Dinant?
1: Nee, we zijn toch niet.
2: Zou vast een aardige kerel zijn, maar wat is die vervelend.
1: Ja, nou,
2: hij was
1: niet
2: hartstikke onaardig, tegen Willy ook.
1: Ja.
2: Hij draaide voor niemand. Denk dat hij verstand van heeft. Nou, nee. Ik vond het gek. Maar ja, ik ben sowieso niet mee eens wie er gewonnen heeft.
1: Nee, jij was voor iemand anders?
2: Ja, ik was voor Rafael, die Elvis Presley song.
1: Maar die was eruit toch al?
2: Ja, die was er meteen uit. Toen ben ik ook gestopt met kijken.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ik was echt die zat niet bij deze laatste vier.
2: Nee, zeker niet. Nee, die was er
1: nee,
2: al...
1: Nee, van deze laatste vier was ik dan voor Niloufar.
2: Hoe?
1: Denk ik. Niloufar. Dat meisje van Willy, volgens mij.
2: Oh, die met dat bruine haar. Of met die blonde haar.
1: Nee, bruin. Want
2: bruin haar.
1: Die blonde Sanne.
2: Ja, Sanne, ja. Ja. Nee, mee eens. Ja, of die, dan toch wel die van Dinant.
1: Ja.
2: Die jongen achter de piano was ook leuk.
1: Ja.
2: Maar goed.
1: Ze waren hartstikke leuk.
2: Genoeg geluld.
1: We gaan weer naar de muziek.
2: Ja.
1: Zometeen dus, Suzanne Freek. Maar nu eerst, Antoon. En die zat op de hotelschool.

0: Nooit vergeten kan Suzanne en Freek met goud. En binnenkort staan zij 10 keer in het Gelredome.
1: 10 keer.
0: En hun winnaar doet het voorprogramma.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Wel leuk. Ja, zo. Toen met de finale werd het toch... Ja, daar kunnen we niks over zeggen. Maar dan is het, weet je, gewoon dat moet gewoon goed komen dat Ruben erheen gaat.
1: Ruben,
0: en dan,
1: ja.
0: En hij gaat naar Concert at Sea.
1: Hoe?
0: Concert at Sea, dat heeft hij gewonnen.
1: Oh, hij had toch dat hij een plaat moest maken?
0: Ja, een plaatcontract krijg je bij Cloud9.
1: Oké.
0: Okay. Ja. En dan hij mocht optreden bij Concert at Sea.
1: Nou, wat fijn.
0: Ja.
1: Geen idee.
0: En nog een keer even snel over Suus en Freek. Ik mag Suus zeggen.
1: Jij mag Suus.
0: Ik mag Suus zeggen. Over Suus en Freek.
1: Ja, is het zo'n close friend.
0: Zijn besties.
1: Ja.
0: Ze gaan hun zoontje Seth meenemen naar het optreden.
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Ik hoop wel dat ze zo'n oordopjes op doen.
1: Ja,
0: voor
1: dat
0: hem.
1: Was ook het eerste wat ik dacht.
0: Zo'n bouwvakker.
1: Ja. Nee, dat zal wel toch?
0: Ja. Maar wel leuk. Misschien nemen ze wel de oppas mee of zo achter het podium.
1: De oppas, 12-jarig meisje.
0: Ja, ja, die moet ook op tijd thuis zijn. Nou, volgens mij hebben we wel meerdere mensen dat wel eens een keer gedaan. Dat ze dan...
1: Hun kind meenemen?
0: Ja, achter het podium.
1: Ja, achter het podium. Maar deze gaat op het podium.
0: Ja, maar eventjes gewoon net zoals Simba zo laten zien.
1: Dat is echt zijn time to shine dan. Die moet hij pakken.
0: Ik zie echt Freek, dat moet het gewoon doen zo. Als Suzanne gaat zingen...
1: Zo ben je.
0: Ja. Als we het gaan doen, dan wil ik geld voor het idee.
1: Dat. En terecht.
0: Ja, nee.
1: Ik ben de eerste die het bedacht heeft aan.
0: Nee, wel hartstikke leuk, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Nou, ik wou eigenlijk vragen, heb je de Vlaamse Voice wel eens gekeken? Maar waarschijnlijk niet.
1: Alsjeblieft niet.
0: Nee, hè? Je bent niet zo...
1: Maar is het leuk of zo?
0: Nee, kijk het ook niet. Kijk het ook niet. Maar ik weet in ieder geval dat Koen Wouters, die ook meedoet aan de Beste Zangers dit jaar...
1: Amai.
0: Dat hij er 10 jaar in zit als jurylid.
1: Nee.
0: En zijn dochter deed mee aan de Blind Auditions om hem te verrassen.
1: Dat had ik gezien.
0: En nou, dat vond ik wel heel mooi en hij had haar niet herkend. Ja, dat vind ik echt knap.
1: Vind ik best
0: dat je gewoon je dochter niet herkent.
1: Maar hoe heet die, zit ook in die jury toch? Europapa.
0: Joost. Ja, die zit er ook in. Ja.
1: Nee, nooit gezien.
0: Nee, maar dat stukje is gewoon een moeite waard voor iemand die dat, als je denkt van, nou,
1: ja,
0: wil
1: dat
0: kijken,
1: leuk.
0: Dat is wel leuk.
1: Ja, gelukkig.
0: En toen deed ze
1: die.
0: Olivia Dean, ja. Man I Need.
1: Die we nu gaan luisteren.
0: Ja, waarom? Bruggetje bouwen.
2: LOVE Radio met Patrick en zo.
1: En zo.
0: Ja, die komt zo meteen. Ik zit te denken van, volgens mij had ik hem klaargezet, maar...

0: De temperatuur blijft steken op 10 tot 13 graden en door stevige noordwester voelt het nog iets kouder aan. Van tijd tot tijd trekken buien over het land. Naast buien zijn er ook periodes van zon. In de avond in het noorden kans op zware windstoten. Ja, er staat een typfout in, dan raak ik afgeleid. Maar goed, dat was het weer van vandaag.
1: Oké, het wordt dus koud morgen.
0: Het wordt ijskoud. 2 tot 8 graden. Elke dag
1: bij jou. Lekker fris.
0: Nou, gewoon koud.
1: Zometeen de loflieveling van deze week.

0: Oeh, Shakira, Shakira. En Wakka 2.0, zeg maar.
1: Wakka.
0: Maar ik zal even kijken. Wakka Wakka, dat is echt 2010, hè?
1: Ja, dat was nou echt
0: dus lang geleden. Ja. Ja.
1: 16 jaar.
0: Maar?
1: Nee. Wel.
0: Ja.
1: Jawel.
0: Maar, ze komt met een nieuwe versie voor het aankomende WK. En dat heet Dai Dai.
1: Dai Dai.
0: Als we het zo goed uitspreken.
1: Dai
0: ze heeft
1: dai.
0: Al een klein stukje gepost op haar Instagram. Ik weet niet of jij Shakira volgt.
1: Nee.
0: Maar daar staat al een stukje op van Dai Dai.
1: Ik ga zo luisteren.
0: Ja, en weer met die iconische rare beweging. En dansen en zo.
1: Rare bewegingen.
0: Ja, ze doet af en toe een beetje van die...
1: Is zijn toch juist sexy bewegingen, moet dat voorstellen?
0: Ja, maar dat wou ik niet op de radio zeggen.
1: Oh, sorry. Dat heb ik ook niet
0: gewoon
1: gezegd.
0: Gewoon normale... Ja, nee, gewoon die
1: gewoon
0: leuke bewegingen.
1: Normale
0: ja, ik kijk altijd aandachtig naar de clips van Shakira.
1: Dat is nou weer raar.
0: Nee, maar ik bestudeer dat gewoon.
1: Je bestudeert dat gewoon.
0: Ja, en niet dat ik dan denk van thuis ga ik ook een TikTokje opnemen of zo. Want dat ben ik niet, want ik ben geen Gen Z'er.
1: Nee, maar Shakira kan dat maken. Ik denk als jij dat gaat doen.
0: Ja, dat is wel grappig. Als

0: Shakira. Als ik Shakira ga dansen, dan.
1: Laat je het.
0: Dan laat ik het weten.
1: Oh, laat je het weten. Oké, heel fijn.
0: Zover is dat voorlopig niet.
1: Nee. Misschien met een paar wijntjes.
0: Ja, oké. We gaan even naar de Love Lieveling voor deze week. We zitten alweer in week 20. En die komt van een lokale groep, de 3J's. Deed natuurlijk mee aan onvergetelijke liedjes van Simon Keizer. Waarin andere artiesten met een demootje kwamen die ze nooit hebben uitgebracht. En zo deed de 3J's aan de hand van de demo van Broederliefde het liedje los vastmaken. En daar hebben ze eventjes mee gewacht om het uit te brengen. Ze hebben nog een beetje aan geschuurd en geschaafd. En het is deze week de Love Lieveling, dus geniet ervan. Hij is wel lekker zomers.
1: Nou, dat...

0: Walker en Ava Max. En zo gaan we naar de historische feitjes. Er is een hoop gebeurd in het verleden.
1: Ja.
0: Op de kalender staat 10 mei, vandaag in 1967. Wordt 6-7.
1: Je moest
0: voetbalclub
1: het
0: AZ 6-7 wordt opgericht als fusie tussen Alkmaar 54 en FC Zaanstreek. Maar sinds 1986 kennen we natuurlijk gewoon als AZ.
1: En in 1969, Get Back van de Beatles bereikt de bovenste plaats in de top 40. En het blijft er 2 weken staan.
0: Vandaag in 1978 wordt het spookslot in de Efteling geopend door Ted Hazekamp. Hij is staatssecretaris van Economische Zaken. En het slot ziet eruit als een vervallen oud Keltisch kasteel.
1: En in 1980, Sun of Jamaica van Goombay Dance Band bereikt de bovenste plaats in de top 40. En die blijft daar 3 weken staan.
0: Wie kent ze niet? 1985. Vandaag wordt Johan Cruijff technisch adviseur bij Ajax.
1: En in 1997, bij Hoek van Holland, heeft koningin Beatrix de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg officieel in gebruik gesteld. Daarmee zijn de deltawerken voltooid.
0: Nou, dankjewel daar nog voor.
1: Bedankt, hè.
0: Ja. In 2002, vandaag, miljoenen Nederlanders volgen via de tv de uitvaartplechtigheid van Pim Fortuyn in Rotterdam. 30 Europese landen zenden de beelden ook uit. En Pim Fortuyn wordt uiteindelijk begraven in Driehuis.
1: En in 2010, het CDA heeft sinds vandaag een eigen radiostation van start gegaan. Op de website van het CDA kan de bezoeker kiezen tussen 3 muziekstijlen. Pop, rock, top 40 en easy listening. Elke muziekstijl zal worden onderbroken door veel CDA-nieuwsblokken en interviews. Dat is vervelend.
0: Dat is
1: ben je
0: vervelend.
1: Muziek aan het luisteren?
0: Krijg je even een CDA-berichtje erdoor.
1: Ja, wordt iedere keer doorheen getetterd. Ja.
0: Nou, tot zover de historische feitjes van vandaag, 10 mei. Nu, tijd voor een nieuw duo. Paul de Leeuw, samen met Jan Smit.
1: Met Zeg Me. Maar.

0: van de beste zangers dit jaar. Hè?
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd of er het komende seizoen ook weer hele mooie samenwerkingen gaan komen.
1: Dat zou toch een feest zijn.
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Ik ook.
0: We zijn er bijna doorheen. We gaan afsluiten zometeen met Donnie. Maar Donnie heeft het foute ente gemaakt van Cube Music. Dat is natuurlijk weer foute maand volgende maand. Ook het foute feestje. Daar ga ik heen trouwens. Voor de mensen die denken van, oh, dat is leuk.
1: Ik ken dat niet.
0: Zitten we in het Philips Stadion.
1: Leuk.
0: En dan gezellig met allemaal foute artiesten. Mel C, K3 komt ook optreden.
1: Oh, zo, dat is wel leuk.
0: Ja.
1: En met wie gaat, ga je heen?
0: Met een vriendin.
1: Met een vriendin.
0: Ja.
1: Gewoon oh, gezellig. Dat was dit waar we nog een oproep voor gedaan ja. hebben.
0: Nou, oproep is vervuld.
1: Jongens.
0: Maar Donnie gaat dus samenwerken met K3 daarvoor. Dus we krijgen vanaf morgen wordt het bekendgemaakt. Het nummer heet Schaduw in ieder geval. Maar vanaf morgen wordt die geprimeurd. K3 samen met Donnie. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat klinken.
1: Wat een topcombinatie.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd.
1: Ik ook.
0: We gaan nog even naar de laatste samenwerking met Senna. Die vind ik ook wel leuk.
1: Ja.
0: Grap, wat blijf je nou?
1: Maar dat was dan nu het eerste uur, toch?
0: Ja, tot zover zijn we dan het eerste uur.
1: Nou, helemaal prima.
0: Dus we gaan even een reclameboodschap.
1: Plaspauze,
0: koffie drinken. Nee, er schenk nog een wijntje in misschien.
1: En dan komen we weer terug.
0: En dan komen we zo meteen weer terug.
1: Helemaal leuk.
0: Voor een tweede uur.
1: Tot

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
3: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
6: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
7: Een cadeautje geven aan een jarig kind dat anders geen cadeautje krijgt. Jij kan helpen. In Nederland zijn er veel kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat daar thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt door het geven van een verjaardagsbox waar alles in zit voor een verjaardag. Thuis en op school. Doe jij ook mee? Kijk wat jij kunt doen op stichtingjarigejob.nl.
8: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en winkelcentrum Havenhof.
11: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op plus 34 666 412 494. Start Group. jou thuis in Spanje. Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
0: Hey. Hallo.
12: Hoor je mij?
0: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
12: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
0: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
13: Op LOVE Radio. Patrick en zo. Met Patrick van den Berg.

0: Daar ja, zijn
1: ze
0: zegt, we weer.
1: Heel blij dat ze een meisje is, volgens mij. Dat is de vertaling, denk ik.
0: Nou, gelukkig maar.
1: Nou ja, ben je er ook blij mee?
0: En anders kan je het veranderen. Alles is mogelijk.
1: Ja, alles kan. Ja, oké. Nou, wat gaan we doen het tweede uur? Ik weet niet, want ik ben door mijn likes heen, zag ik net.
0: Dus... Oh, ga je dat gewoon zeggen hier?
1: Ja.
0: Oké.
1: Jij hebt onbeperkt
0: likes.
1: Door
0: je happen likes.
1: Ja, ik ben door mijn likes heen, mensen. Dus
0: daarom
1: ik kan niet
0: moet
1: meer.
0: Je Tinder nemen. Dan kan je onbeperkt swipen.
1: Nou, ik ben er wel een beetje klaar mee.
0: Ja? Dat lieg je.
1: Laten we het even over een moederdag hebben. In plaats van over date.
0: Ik vind dit een veel interessanter onderwerp.
1: Hoe is het met je moeder?
0: Met mijn moeder? Gaat hartstikke goed.
1: Ja, gaan we nog wat doen voor moederdag?
0: Ja, volgend weekend.
1: Oké, nou ik ga niet
0: zondag.
1: Vragen wat, want dat mag niet.
0: Nee,
1: maar,
0: dat is een verrassing. Dat heb ik al gezegd.
1: Ja. Nou, verrassend.
0: Ja, maar ik heb vandaag ook een bloemetje gegeven.
1: Toch wel?
0: En lekker snoepje, ja, tuurlijk. Het is vandaag
1: oh,
0: de moederdag.
1: Oh ja, leuk.
0: Dat hoort erbij, hè?
1: Ja.
0: Ja, en jij? Wat ga jij aan je moeder geven, hè? Leuk, hè? Zo'n cadeautje aan je moeder geven.
1: Is het moederdag vandaag dan?
0: Oh, joh.
1: Oh ja, helemaal gemist.
0: Jij vindt jouw aanwezigheid voor jou een cadeau genoeg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mama gaat koken.
0: Oh, je moeder gaat nog koken ook.
1: Ja, dus het is gewoon moederdag. Heerlijk.
0: Is het niet Patrickdag dan?
1: Een beetje. Heerlijk. Zometeen gaan we weer eens eventjes drie vragen op Susanne afvuren. In Millennial versus Gen Z. Ik ben benieuwd. De stand is 10 punten voor Susanne uit 15 vragen.
0: Oké. Dus. Nou, ik vind het prima.
1: Kom maar door met ideetjes. 0299 36 99 16. Je hoort het zometeen.

0: Niet gek. Aparte duo. Leeuw Kleine samen met Samuel Welten. Die opgepakt is bij jachtseizoen.
1: Oh jezus.
0: Ja, ik denk dat het heel iets anders. Nee, maar ja.
1: Wie? Samuel?
0: Samuel. Oh. Samuel daarmee. Die gingen gewoon even lekker in een cafeetje zitten.
1: Ja, snap ik.
0: Ja. Dus.
1: Zoek jouw vrouw je vrije dag.
0: Ja, daarom. Was de Patrick's Choice van vorige week. Oh, en vorige week waren we er niet. Dus vandaar dat we hem nu eventjes doen. Deze week is de week van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Op 12, 14 en 16 mei. 70ste keer. Gefeliciteerd allemaal.
1: Congrats.
0: Ja, Nederland doet natuurlijk niet mee. Maar andere... Wat?
1: Hoezo niet?
0: Nou, vanwege...
1: Oh, door Joost. Klein.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, dat voor Israël.
1: Nou, dat scheelt. Hoef ik niet te kijken.
0: Ja, hoef ik niet te kijken. Maar goed, de quiz, zeg maar. De Gen Z Millennial quiz.
1: Oh, die gaat hierover.
0: Staat wel in het teken van het Songfestival.
1: Oké, dan. Eén antwoord is sowieso ABBA. Of niet?
0: ABBA!
1: ABBA!
0: Waterloo! Oh, nou, gewoon herder. Nou, we gaan beginnen.
1: Is het zo?
0: Nee.
1: Oh. Dat is jammer.
0: Komt-ie aan. We gaan het hebben over Linde Wagenmakers.
1: Geen idee.
0: Zij deed in 2000 mee aan het Songfestival in Stockholm, Zweden. Daar heb je hem weer. Op het podium staat zij in een mega grote zwart-witte jurk. En tijdens het zingen doet zij de jurk in één keer open.
1: Nou.
0: En dan?
1: En dan?
0: A. Komen er een stelletje strippers onder vandaan?
1: Nou, lijkt me sterk.
0: B. Het is een kinderkoor wat tevoorschijn komt. Of C. Het zijn dansers en danseressen.
1: Wat? Er komen sowieso mensen onder die jurk vandaan?
0: Ja.
1: Hoe groot was die jurk?
0: Dat zou ik zo meteen laten zien. Het is een hele grote jurk en er komen mensen onder vandaan. Maar wat voor mensen? Dus A. Strippers. B. Een kinderkoor. Of C. Dansers en danseressen.
1: Nou ja, weet je, 3 is het logischst. 1 is het leukst.
0: Ja.
1: 2. Nee, ik denk niet dat het 2 is. 1 denk ik ook niet. Ja, doe maar dan... Nou, ik denk toch dat het 1 is. Nee, doe maar 3. 1 of 3? doe maar... 3, weet je. Gewoon een beetje safe.
0: Dansers en danseressen.
1: Ja. Het is 1, hè? Oh!
0: Ja, dat was goed.
1: Dat is goed van mij. Ja,
0: lekker bezig. Maar dan... Op welke plaats eindigden we deze avond? A. Als 3e.
1: Wij als in Nederland of
0: ja,
1: deze vrouw?
0: Ja, Nederland.
1: Oké.
0: Ja, deze vrouw dus.
1: Was dit een Nederlandse?
0: Een Nederlandse vrouw, Linde Wagenmakers.
1: Oh, sorry, ik was niet aan het opletten.
0: Het ging om Nederland, hè?
1: Oh, sorry. Oh, ga door.
0: Op welke plaats eindigden we met Linde Wagenmakers? Op de 3e plek, is A. Op B, de 13e of C, de 23e?
1: Nou, 3 vind ik wel gewaagd. 13 of 23.
0: Maar er kwamen wel dansers en danseressen vandaan.
1: Ja, zo is het. Laat maar gewoon lekker 3 doen. 3 is mijn lievelingsgetal, dus doe maar 3. Ja, 13?
0: 13.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ook mooi getal.
0: Dan de laatste vraag over deze avond.
1: Over haar?
0: Ja, allemaal over haar.
1: Oh.
0: De tv-uitzending van het Songfestival werd in Nederland afgebroken. Maar waarom?
1: Omdat er strippers onder de jurk vandaan kwamen.
0: A. Door een grote stroomstoring in Hilversum. B. Door brand in de uitzendtoren van de tv. Of C. Door een vuurwerkontploffing.
1: Wat was 1?
0: Stroomstoring in Hilversum.
1: En 2?
0: Brand in de uitzendtoren.
1: En 3?
0: En 3, een vuurwerkontploffing.
1: Nee, dat gebeurt alleen bij voetbal.
0: Wat?
1: Vuurwerkontploffing.
0: Stadion.
1: Wat was 2 ook alweer?
0: Brand in de uitzendtoren.
1: Nee, gewoon stroomstoring, denk ik. De eerste. Nee, is niet goed, hè? Nee.
0: Nee.
1: Wat is het?
0: Vuurwerkontploffing.
1: Nou... In de op haar?
0: Nee, een opslagruimte bij SE Fireworks in Enschede ontplofte.
1: Ja.
0: En tijdens de grootste explosie gingen er 177 ton vuurwerk de lucht in.
1: Wat?
0: En was de rookwolk in tot wel 70 kilometer ver te zien. Er vielen 23 doden onder weer 4 brandweerlieden. En ongeveer 950 mensen raakten gewond. 200 woningen werden vernield. En nog eens 1500 woningen buiten de wijk raakten beschadigd.
1: Echt?
0: Dat was middags gebeurd. En op een gegeven moment zeiden ze, we gaan het niet meer uitzenden. Omdat het zo groot werd.
1: Maar was dit die grote vuurwerkbrand? Dat nog
0: ja,
1: wel
0: dat was 2000. Ja. Maar... En dat was het Songfestival. Dat...
1: Oh my god.
0: Tinnen, tot zover de vragen.
1: Wat heftig.
0: Ja.
1: Nou, ik heb er één goed, weet je. Dat...
0: Bekijk het positief.
1: Ja, jeetje, echt?
0: Ja, dus het Songfestival 2000 was ook de vuurwerkramp in Schede. Linde Wagenmakers deed mee met een zwart-witte jurk. En er kwamen dansers en danseressen onder vandaan. En die heb je dan wel weer goed.
1: Ga ik even opzoeken.
0: En dit is het liedje.

0: Lekker afgeteld dan.
1: Hallo.
0: Maar eventjes kijken. Ik denk, ik was helemaal in noodvondsting dat jij in een partycafé werkte. Maar het schijnt wel heel erg dode boel te zijn.
1: Nou, het is geen dode boel. Nou zeg. Nee, de Prinsmar is hartstikke gezellig. Alleen ik sta er overdag. Dus dan is het gewoon even wat rustiger.
0: Ja,
1: maar wel gewoon leuk. Gewoon met vaste klanten.
0: Vaste suipers.
1: Nee, ja. Mag je niet zeggen.
0: Klaverjassers.
1: Ja, hoe heet dat? Biljarten. Die ander. Biljarten en...
0: Snoeker.
1: Nee, biljarten en... Nee, gewoon dezelfde tafel, maar dan zonder gaten.
0: Poelen.
1: Poelen.
0: Ja, dat ken ik wel.
1: Poelen is met gaten, biljarten niet.
0: Nee, hartstikke leuk. Ik had het ook vroeger gedaan.
1: Gepoeld.
0: Ja.
1: Maar zo ben je goed in.
0: Ik was er wel goed in. Maar hoe meer drank, hoe leuker het was natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Maar ja, dat is met alles. Goed. Ja. We gaan door naar het weer.
0: Ja, nee, dat doen we zo meteen. We gaan dus eventjes Maxima. Heb je dat wel eens gezien van Videoland?
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké.
0: Wat vind je ervan?
1: Ja, ik heb het wel een beetje gekeken. Ik vond het wel leuk.
0: Ja, ik
1: heb
0: het ook
1: niet helemaal
0: grappig
1: gevolgd. Maar ik vond wel... wat ik gezien heb, was wel leuk.
0: Ja, ze zijn op zoek naar nieuwe actrices.
1: Nou, kom maar door.
0: Ja, wie moet misschien
1: spelen?
0: Is het bij jou.
1: Wie moet
0: ze zijn op zoek naar prinsesjes. Dus Ariane, Amalia of Alexia.
1: Patrick, ga je?
0: Het derde seizoen komt eraan. Dus ze zijn op zoek naar nieuwe prinsesjes. Je kan je aanmelden tot en met 18 mei.
1: Lijk ik op een van de drie?
0: Nee.
1: Oh.
0: Moet je kijken hoe schattig die prinsesjes. Ja. Nee, jij lijkt er niet op. Nee, sorry.
1: Gewoon zonder moeite. Gewoon, nee.
0: Nee, goed. Ik weet dat je een diva bent af en toe op de radio.
1: Maar... Een diva? Jezus. Oké. Okay. En toen?
0: Wat doen we nog meer? Even andere dingen, want deze stoort een beetje.
1: Oh nee.
0: Patricia Pai, die komt terug op tv. Ja, echt, je dacht dat ze er vanaf was, maar ze komt weer terug. Samen met dochter Christina gaat zij in een nieuwe reality-serie spelen.
1: Oh god.
0: Bij RTL is dat. En vroeger hebben ze ook al eens een serie gehad. Toen was zij te zien met haar ex Adam. En ook Adam schijnt in het nieuwe reality-programma te zien te zijn.
1: Adam's Family.
0: Ja, dat heette dat vroeger, ja. Adam's Family. En dan volgden ze dus Adam Curry samen met Patricia en dochter Christina.
1: Adam Curry, is die Amerikaans of zo?
0: Ja, hij zit nou weer in Amerika.
1: Oh, ze heeft zij met een Amerikaan gehad?
0: Ja, dat is hun
1: daar
0: dochter.
1: Daar is zij uitgekomen?
0: Ja.
1: Oh,
0: en zij was, en Christina was volgens mij van de vrouwen. Maar tegenwoordig is zij dus met een man.
1: Oh.
0: En zij is ook zwanger.
1: Oh.
0: En was... Laatste onthulling, dat zij een dochtertje gaat krijgen. Ze is ondertussen 30 weken zwanger.
1: Enig.
0: Dus ik denk dat dat ook in die serie te zien zal zijn.
1: Ja, dat zal wel.
0: Ja. Over reality gesproken. André Hazes krijgt er ook een, hè?
1: Echt?
0: Ja.
1: Junior?
0: Bij RTL5, ja.
1: Ja, natuurlijk junior. Sorry,
0: ja.
1: Stom.
0: Ja,
1: stom. Oké.
0: Ja. Dus,
1: met wie dan?
0: Met zijn nieuwe vriendin.
1: Oh, dat gaat hard.
0: Ja.
1: Zo.
0: Zijn een jaar samen ondertussen.
1: Zo,
0: dus
1: laten we er geen gras over groeien.
0: Dat vriendinnetje mag nu ook kleine dreetjes zien. Want ze zouden eerst een jaar een relatie moeten hebben. En dan pas zou hij zijn zoontje voorstellen aan zijn vriendin.
1: En hij krijgt meteen een nieuw kind erbij.
0: Nee.
1: Dat zeg je?
0: Nee, dat zei ik niet.
1: Jawel, je zei dat zijn nieuwe vriendin zwanger is.
0: Nee, dat zei ik niet.
1: Dat zei je wel. Daarom ben ik zo verbaasd.
0: Nee. Dat is Christina Curry is zwanger.
1: Maar wat heeft André Hazes ermee te maken?
0: Die krijgt ook een nieuwe show, een reality programma.
1: Ja,
0: ook
1: je zei je nieuwe kind.
0: Oh,
1: spoel maar even terug, jongens.
0: Ik wil een far momentje.
1: Even replay. Oh, oké, die krijgt
0: replay,
1: ook een show.
0: Over replay komt zo meteen ook nog voorbij.
1: Wat een goed bruggetje. Onbewust.
0: Ja. Nou,
1: oh,
0: goed.
1: Die krijgt een reality show.
0: Ja,
1: en, okay,
0: ja met zijn nieuwe vriendin.
1: Ja, en
0: ze zijn een jaar samen. En na een jaar hadden ze afgesproken dat we dan het kindje samen... Ja.
1: Oké, ik snap hem weer.
0: We zijn weer bij.
1: We zijn weer bij.
0: Nou.
1: En toen?
0: En zometeen het weekend weer. Ja, en replay. Komt er ook nog aan straks. Maar dit is even... Oh ja, dit is even speciaal voor Moederdag. Of mama's die er natuurlijk niet meer zijn.
1: Van Gerard Joling.
0: De nieuwste.
1: Mama, waar ben je?

0: Dan nieuwe Gerard Joling.
1: Zielig.
2: Ja. De VAR heeft gebeld.
1: Ach, houd toch op.
2: Het ging gewoon te snel. André Hazes is niet zwanger. Zijn vriendin ook niet.
1: Nee, André Hazes is zeker niet zwanger.
2: Nee. Ik wil geen Yvonne Kolderweijer zijn. En dat ik dan morgen klachten krijg of zo.
1: Staat André Hazes in één keer voor je deur. Ja. Zo, dan baal je.
2: Ze krijgt gewoon een real life soap. Ja. Er gaat niks over baby's.
1: Nee, ja, alleen dat zij dan het kind mag zien. Ja. Weer.
2: Daar waarschijnlijk gingen we gewoon te snel doorheen.
1: Ja.
2: Dat zou best kunnen.
1: Is niet erg, kan gebeuren.
2: Ja, goed. Hè? Klaar.
1: We gaan door naar het weer van Weerplaza. Even kijken. De nacht verloopt op de meeste plaatsen droog met een minima van 2 tot 8 graden. Morgen is het een stuk kouder dan vandaag. De temperatuur blijft steken op zo'n 10 tot 13 graden. En door een stevige noordwesterwind voelt het iets kouder aan. Van tijd tot tijd trekken buien over het land. En naast buien zijn er ook periodes met zon. In de avond is het in het noorden kans op zware windstoten. Het weer van komende dinsdag. Het is dinsdag op de meeste plaatsen droog. Slechts lokaal valt een buitje en ook de zon zien we af en toe. Het is wel fris voor de tijd van het jaar. Het wordt slechts 11 tot 14 graden. Gebruikelijke waarde voor de tweede...
2: Ja, periode.
1: Periode van mei. is 15 tot 19 graden.
2: Kijk, het scheelt nog wel eventjes, zeg.
1: Ja. De wind is meestal matig van kracht en komt uit het westen.
2: Nou, het is gewoon fris.
1: Het is gewoon koud.
2: Kleed je lekker warm aan.
1: En lekker dan, laagjes.
2: Lekker laagjes aan. En dan als het wel... Ja, ik ben benieuwd. Zetten we ook een beetje... Donderdag is natuurlijk hemelenvaart.
1: Hemelenvaart? Ja. Tamelijk fris, dik gedrukt. Nou,
2: tamelijk fris, ja.
1: 12 tot 13 graden.
2: Oh, ik hoop echt gewoon dat het voor welk festival of evenement je ook heen gaat... dat het wel droog blijft. Kijk, ja. Koud kun je opkleden.

0: Collective en The Key and The Secret. Patrick en Susanne nog ruim 17 minuutjes op de radio. En dan zometeen weer de jukebox van Joyce. Volgende week is het trouwens voetbal. En ik ben werken, dus zijn we er weer niet.
1: Ik ben er ook niet. Ik heb moederdag.
0: Je hebt moederdag, hè?
1: Ja.
0: Nou, wordt het weer saai voor de mensen. Het is net weer gezellig.
1: Ja, is het net weer leuk? Komen we er gezellig, net lekker in?
0: Zijn ze er weer niet? Ja.
2: Dames en heren, dit is de nieuwe Patrick's Choice van deze week.
0: En we zitten al in week 20, mensen. We gaan echt supersnel het jaar door. En dankzij de hit Never Nooit Meer ontstond er in 1999 een vriendschap tussen Gordon en de mannen van Replay. En daarna volgden er nog successen met de singles Weet Dat Ik Van Je Hou en Zo Lang. Terwijl een gezamenlijk album zelfs de top 10 bereikte. 23 jaar geleden namen zij het laatste liedje op. En nu komt er met Me Lobby You dan uiteindelijk een nieuwe opvolger tevoorschijn. We zijn elkaar nooit uit het oog verloren. En door alles heen zijn we altijd vrienden gebleven. Het is nog steeds lachen, gieren, brullen. Maar destijds maakten we ook serieuze muziek. Met Me Lobby You verspreiden we opnieuw de liefde. Iets wat in deze tijd niet meer vanzelfsprekend is. Al dus de verklaring van de mannen. Replay viert dit jaar hun 30-jarig bestaan. En doen ze met een concert op 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. En tada, Gordon zal daar ook optreden.
1: Surprise.
0: Surprise, surprise. Ja, in de jaren 90 was dit echt een leuk opzetje. Gordon samen met Replay. En Gordon heeft ooit beloofd, ik ga nooit meer zingen. Maar ja, die moet je ook niet geloven, die man. Want hij is er gewoon weer terug.
1: Hij is er weer.
0: Hij is er weer, samen met Replay.
1: Alsof hij nooit van weg geweest.
0: Milo Biu.

0: een beetje gasolina voor iedereen die moeite heeft bij de pompen met tanken. Ik denk, we doen gewoon eventjes dan... Weet ik.
1: Ja.
0: Ja, dat is kermis in Purmerend.
2: Feest. Koop uw penningen aan de kassa voor de volgende rit.
0: Nou, ik heb even gekeken op de prijzen. Het is maximaal 4 euro per attractie. Dus ja, als je met de kinderen gaat, ben je zo blut.
1: Maximaal of minimaal?
0: Maximaal 4 euro mogen ze vragen. Dus waarschijnlijk, meestal is dat dan wel...
1: Is dat dan maximaal 4 euro, ja.
0: Ja. Precies. En vroeger had je nog wel eens piekendag, of kortingsdag heet het tegenwoordig. Want maar voor een euro of een gulden doen ze tegenwoordig niet meer.
1: Nee.
0: Dus,
1: niet normaal.
0: Nee. Tot en met volgende week zondag staat de binnenstad van Purmerend vol met 50 attracties. Terrasjes, horeca, nou noem het maar op. Wat is er te doen? De kortingsdag komt eraan. Prikkelarme kermismiddag. Tekenfilmfiguren komen er langs. En er is vuurwerkavond vanaf het dak van het Willem Egert Centrum. En er kan worden gestemd op de favoriete attractie. Dat kan via purmerend.nl/kermis. En dan de winnaar per categorie mag dan binnen 3 jaar een onderhandse kermisplaats. Dan mag je met voorrang volgens mij terugkomen in de gemeente.
1: Oké.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Leuk.
0: Wat is jouw favoriete kermisattractie?
1: Geen één. Ik word kotsmisselijk van die dingen.
0: Oh, nee, ik doe elke mailerace.
1: Oh, je bedoelt ook zulke attracties. Ja, ik dacht echt van die arm of die.
0: Nee, ja, met je balletje.
1: Ja, dat is wel leuk. Nee, oké, dat is wel leuk.
0: Ja. Ballen rollen.
1: Ook leuk. Eentjes vangen, dat was echt mijn lievelings.
0: Okay.
1: Dat is echt mijn lievelings.
0: Maar voor de rest geen over de kop of die crazy mouse.
1: Ja, de Miami trip vind ik wel leuk.
0: Ja, dat is ook wel leuk.
1: Ja, en de achtbaan die in Volendam stond er een keer. Een groene achtbaan. Die vond ik ook wel leuk, ja. Okay.
0: En niet die ronddraait?
1: Nee, mij niet gezien.
0: Die is leuk.
1: Ja, of die jumping jump of zo.
0: Ja.
1: Ga je alleen maar heen en weer.
0: Ja.
1: Nee, is ook leuk. Ja.
0: Nou, oké. En donderdag is er trouwens nog veel meer te doen natuurlijk.
1: Het Klapbeek Festival.
0: Applaus.
1: In Volendam.
0: Ja.
1: Moet ik het doen?
0: Ja, dat doe jij maar.
1: Aankomende donderdag natuurlijk. In het Boelenspark in Volendam is weer het derde Klapbeek Festival. Dit jaar staat hij in teken van Sailing Home. En dat thema draait om samenkomen, thuiskomen en genieten aan het water. Met invloeden van de haven, muziek en het typische Volendamse gevoel wat je erbij krijgt. Het wordt een warme, gezellige en een energieke sfeer tot leven gebracht in het Boelenspark.
0: Nou, gezellig.
1: Heel erg leuk. Het is altijd wel heel erg leuk. En het is voor alles en iedereen. Gratis entree is ook wel fijn.
0: Ja, ik hoop echt dat het mooi weer blijft.
1: Ja, dat is wel heel fijn. Anders is het echt helemaal bagger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik denk, door Sailing Home. Dat is toch thema.
1: Wat dat betreft zou het wel kunnen gaan regenen, ja.
0: En als je wil weten wie er optreden, kun je kijken op pxvolendam.nl. En als je er niet bij kan zijn, LOVJ Radio is er wel bij.
1: Dat meen je.
0: Met beeld en geluid.
1: Wat leuk.
0: Dus je kan de hele dag gewoon vanaf 11 uur of zo luisteren naar Paul Banten.
1: Oh.
0: Ja.
1: Het begint om 2 uur volgens mij.
0: Ja. Maar volgens mij is Paul er altijd heel vroeg al.
1: Oh, leuk.
0: Dus,
1: de opbouw en zo.
0: Ja, gezellig.
1: Leuk.
0: Het volgende liedje. Ja, we moeten even mijn oren dicht doen. Want ik dacht ook, hoe jij nu kijkt. Zo zat ik ook toen ik hem voor het eerst hoorde. Dacht ik, jeetje, waar komt deze man vandaan? En hoe komen we van hem af?
1: Maar jij gaat
0: op een gegeven moment kom je er niet meer onderuit.
1: Jij gaat hem gewoon draaien.
0: Ja, schaamteloos.
1: 2 minuten 26, jongens, dan ben je er vanaf.
0: Ja.

0: Heb je het overleefd?
1: Nou, het viel best mee eigenlijk.
0: Ja?
1: Het viel best mee.
0: De eerste keer dacht ik ook van jeetje, maar op een gegeven moment ja.
1: Het is wel lekker kermissfeertje.
0: Het was wel meteen een kermissfeer inderdaad. Ja. Tot zover deze aflevering. Volgende week zijn we niet, want het is voetbal.
1: De week daarna ben ik er ook niet.
0: De week is ze dan op vakantie.
1: Ja.
0: Dus dan ergens daarna
1: de 31ste.
0: 31ste zijn we er weer. Oh, het duurt weer even een hele maand weer voorbij.
1: Kunnen jullie er weer naar uitkijken ja, om weer lekker naar ons te luisteren?
0: Dat is waar.
1: Zet het in je agenda. Ja. 4 tot 6 zijn we er weer.
0: Nou, ik zou zeggen, wagen over een dansje. Zometeen heel veel plezier met Italiaans eten.
1: Dankjewel. Jij veel plezier bij je moeder.
0: Ja, die gaat asperges maken.
1: Ook lekker.
0: Ja. En tot wat... Ja, ik weet niet wanneer ik er ben. Of, volgens mij ben ik er wel over 2 weken. Maar anders, over 3 weken zijn we er samen.
1: Zijn we er weer samen.
0: Nou, hele fijne dagen. Geniet van je vrije dagen. Pinksteren, hemelvaart en iedereen die gaat feesten. Have fun.
1: En een fijne moederdag nog, alle
0: moeders. En een fijne moederdag nog, ja.
1: Oké.
0: Doei.

0: goedemorgen.
1: Voor een goede nachtrust. Good night.
0: U vindt ons aan de Spaarneweg 18, Woonboulevard Krukius. En online op goodnight.nl.
2: Zo, even boodschappen doen. Even de hond uitlaten. Even langs de buren. Even een ijsje halen. Even terrasje pakken hoor.
3: Even dit, even dat. Even is ook wat inbrekers nodig hebben om even je voordeur open te krijgen. Maak het ze niet te makkelijk. Doe altijd ramen dicht en de deur op slot. Ook als je maar heel even weggaat. Kijk voor meer tips op maakhetzenietetemakkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen hoor.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

I Need You To Hate Me, JC Stewart. En daarmee zijn we deze Joyce's Jukebox afgetrapt op deze zondag 10 mei. Leuk dat je er weer bij bent. En ja, natuurlijk zit ik weer voor jou klaar met een heerlijke playlist. Ja, ik merk toch wel dat ik ook weer wat meer zomerse liedjes erin gooi. Omdat het weer doet natuurlijk gewoon mee. Ja, met weinig regen maak ik me soms wel een beetje druk. Hè, wat het voor de natuur kan doen. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer heel erg lekker hoor. Dus het is een beetje een dubbel gevoel. Maar goed, we gaan gewoon genieten dit uurtje. Jij en ik samen. En ja, laten we gewoon verder gaan met wat ik voor je heb uitgezocht. Want we gaan nu luisteren naar Macy Gray met I Try.

weet je dat een artiest gewoon een goede artiest is. En niet zo eentje met heel veel autotune. Nou, laten ze dan maar een akoestische versie maken. Ja, live maakte dat van They Stood Up For Love. En het klinkt gewoon heerlijk. Ja, en de live decay natuurlijk volgens mij nog wel van The Dolphins Cry. Ja, en ze hebben natuurlijk wel wat meer nummers gemaakt. Ja, tegenwoordig hoor je er niet zoveel meer mee, maar ja. Het komt en het gaat natuurlijk met artiesten. Maar goed, welke artiesten nog steeds ontzettend aan de weg timmeren? Zijn natuurlijk de 3J's. Ja, die zijn natuurlijk gewoon eigenlijk... kunnen ze gewoon de gevestigde orde noemen. Nick en Simon, ja, die natuurlijk, die zijn ook grote namen. En ja, als je die twee samengooit... dan krijg je gewoon zo'n verrekt lekker nummer als Woodstock.

dat was Don't Matter van Derek Veen op Joyce the Jukebox. Ja, en sommige nummers voelen gewoon alsof ze per ongeluk gewoon op hetzelfde moment langskomen. Wel een beetje alsof het universum dan een beetje denkt van, hier, alsjeblieft, deze had je even nodig. Ja, en weet je wat dan ook natuurlijk heel hard werkt? Een nummer dat gewoon meteen de zon en de power in je hoofd aanzet. Je voelt je gesterkt, je bent er en je voelt je gewoon meer aanwezig en gewoon een stuk vrolijker. Nou, dat is het volgende nummer, die kan dat wel. Gooi je schouders gewoon lekker los en maakt niet uit wat je staat te doen. Of je nou sokken staat te vouwen of thee staat te maken in de keuken, ben je aan het eten. Of misschien nog het eten aan het klaarmaken. Of misschien ben je wel het eten voor je uit aan het schuiven om te maken. Dat ken ik ook wel. Maar dit is een nummer waar jij gelijk wel energie van krijgt. Joss Stone met You Had Me. Yeah.

Better in Time, Leona Lewis en daarvoor Rasputin. Het origineel natuurlijk van Boney M. Ja, en ik had het natuurlijk in mijn beginstuk over dat ik eigenlijk gewoon een beetje neig om heel veel vrolijke zomerse nummers in mijn lijst te zetten. Nou, heb ik mezelf heel erg ingenomen. Maar het volgende nummer, die schreeuwt gewoon die zon. Die lekkere tijd van buiten zijn. Het zonnetje op je bol. Misschien wel een drankje in je hand. Al dan niet met alcohol. Maakt niet uit. Maar gewoon dat zomerse sfeertje en die zomerse vibes. Ja. En dan, wie kan je dan anders en beter hebben dan Shaggy? En die heeft een nummer gemaakt met DJ Flay. En dat is het volgende nummer. Banana.

En met de zachte, softe klanken van Cat Stevens met Morning Has Broken, moet ik jou toch wel weer slecht nieuws gaan geven, want ik ben weer klaar. Het zit er weer op. Nou ja, niet helemaal, want ik heb nog twee nummers voor jou in mijn lijst staan. Onder andere Cloud met La Da Da en The Carpenters met We've Only Just Begun. Nou klopt die natuurlijk niet helemaal, want het is het eind. Maar ja, ik moet wel stoppen. Volgende week zit ik er natuurlijk weer voor jou klaar. Zelfde tijd, zelfde zender. En dan beloof ik jou dat ik gewoon weer een hele mooie, nieuwe, lekkere lijst voor jou maak.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdichtste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
5: Hey, pst. Hallo.
6: Hoor je mij?
5: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
6: Maar ja. Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
5: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
7: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius is overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de vijfde plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles, maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Taxi. Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
12: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
14: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
15: Wat zei jij nou?
14: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
16: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
17: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
18: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Deze lente ontvang je op DAB+, 106.6 FM,
1: via smartphone, smartspeaker of via Siri. Zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondi is overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666
3: BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die met aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondi is overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
2: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Ja, welkom terug bij Stukken Zorg. We hebben natuurlijk eerst even het momentje voor het club- en buurthuiswerk. Maar ik wil ook even een momentje voor de zangertjes van Volendam. Want die zoeken namelijk papierophalers. En ze zoeken niet alleen mensen die het papier, zeg maar, als meerijders. Ze zoeken ook chauffeurs voor het busje. Die dan in heel Volendam papier gaan ophalen. Frans Schuttel driftig nee, maar er zijn vast mensen die dat wel heel leuk vinden om te doen. Dus als u dat wilt, kunt u zich melden bij de zangertjes van Volendam. En dan maakt u die vereniging heel erg blij. En dan kunnen ze weer een paar liedjes zingen. Dan hebben we natuurlijk ook nog sporten op donderdag tussen 9 en 11 in Sporthal de Opperdam. Wordt er gevolleybald met een zachte bal. U kunt vanaf 9 uur starten met de warming-up op de plaats. Dan wordt er gevolleybald. Tussendoor is er even pauze om koffie te drinken. En daarna wordt er nog een potje gevolleybald. En de eerste 4 keer is kosteloos. En daarna zit er wel een kleine vergoeding aan. Als u het leuk vindt om mee te doen, neem dan contact op met Henk Muren 0623-088-901. Of ga even langs bij het club- en buurthuiswerk in Volendam. En dan kunt u zich aanmelden om lekker te volleyballen met een gezellige club. Want ja, anders dan zit je misschien achter die geraniums. En dat wil je natuurlijk ook niet. Dan is er ook nog Invident voor mensen die een visuele beperking hebben of blind zijn. Elke vrijdagavond om 7 uur in het Karmaarhuis in Volendam. Invident is een club voor mensen met dus een visuele beperking. En iedere vrijdagavond organiseren vrijwilligers een gezellige avond in het Karmar op de tweede verdieping. En er worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Als u het een beetje spannend vindt om daarheen te gaan, dan kunt u van tevoren even contact opnemen met José Jonk. En zij legt u graag uit wat Invident allemaal doet en wat de mogelijkheden zijn. En als u nou zegt van ja, ik kan daar niet komen want ik heb geen vervoer. Ook geen probleem, want de vrijwilligers Jan en Gerard brengen u graag naar het Karmarhuis en daarna ook weer terug naar huis. Als u José even wilt spreken, kan dat ook 0642 43 1749.

0: Welkom terug bij Zulke Zorgen. Vanavond zitten wij hier met Anita de Waard en zij is van Mama Vita. En Mama Vita is er dus voor moeders die een kind hebben met autisme en die het fijn vinden om bij elkaar te komen en zo van elkaar te leren en met elkaar ook af en toe te ontspannen. En hoe kun je lid worden van Mama Vita? Want je wordt een vriendin van Mama Vita, toch?
1: Ja, je wordt een vriendin van Mama Vita. En dat kan via de website. Wat ik al zei, je kan eerst een keertje komen kijken. En daarna kan je je aanmelden via de website. En dan zorgt Claudette, die alles organiseert voor landelijke Mama Vita, zorgt dat ze de mensen bij de goede regio worden aangemeld. En dan neem ik, bijvoorbeeld als het voor Waterland is, neem ik contact met je op. En dan vraag ik of je in de appgroep wil of dat soort dingen. En dan nodig je uit voor de eerste bijeenkomst.
0: Ja. En dan zo rol je er zachtjes aan in.
1: Ja, klopt.
0: En voor dat lidmaatschap betaal je dan 30 euro per jaar, toch? Klopt. Hadden we al eerder benoemd.
1: Ja.
0: En is het ook mogelijk om Mama Vita te steunen gewoon als bedrijf bijvoorbeeld?
1: Ja, dat kan. Onze website staat een bankrekeningnummer waar je ook een donatie kan storten. En wat ik ook al zei, bijvoorbeeld, we lopen ook wel eens, dan nu niet in Waterland, maar bijvoorbeeld in de Zaanstreek, collecteren ze ook bijvoorbeeld voor Stichting Het Gehandicapte Kind.
0: Oh, echt?
1: En dan mag je een deel van de opbrengst mag je houden.
0: Dat is een goede deal.
1: Dus dan,
0: een bepaald percentage ook, of zo dan.
1: Ja. Voor te ophalen en dat soort dingen. En dan krijg je ook wat voor terug. Maar ze organiseren ook van alles, zeg maar, om daar de gelden voor aan te wenden. Maar er zijn ook heel veel bedrijven en bijvoorbeeld clubs en dat soort dingen die ons gewoon steunen met materiële dingen. Bijvoorbeeld op de Landelijke Mama Vita Dag.
0: Oh ja, zoals de bosbloemen of die kleedjes die eerder. Ja.
1: Ja, en dat is ieder jaar wat anders.
0: Nou, dat is wel hartstikke leuk natuurlijk. Dus als u als bedrijf iets wilt doen, kijk dan even op de website www.mamavita.nl. Jij bent natuurlijk regiomoeder.
1: Ja.
0: Moest jij daar nog extra cursussen bijvoorbeeld voor volgen? Of?
1: Nou, wij hebben regelmatig om je ervaringsdeskundigheid te verbeteren. Maar ook als er een nieuw iets is, dan organiseren ze daar bijvoorbeeld een opleidingsdag voor. En dan kan je aan deelnemen.
0: Voor de regiomoeders of voor alle moeders?
1: Nee, voor de regiomoeders. Maar er zijn bijvoorbeeld ook in samenwerking met Balans of met de NVA organiseren ze bijvoorbeeld ook online webinars voor moeders. Om daar aan te sluiten met een bepaald onderwerp. En die worden altijd via de sociale media, maar ook op de website bekendgemaakt. En daar kan je dan gewoon voor inschrijven.
0: Ja. En wat is bijvoorbeeld de laatste cursus die jij nog hebt gevolgd voor Mama Vita?
1: Dat is wel een tijdje geleden. Vorig jaar hebben we een dag gehad over de emotionele
0: regulatie
1: en dergelijke. Dus dan neem je dat mee. En het is vaak een leeftijdsgezien. De leeftijd klopt niet altijd bij de leeftijd die je daadwerkelijk bent. Omdat ze toch een beetje een sociale ontwikkelingsachterstand kunnen hebben. En daar hadden we een training over.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. En jij deelt dat dan vervolgens weer met de andere vriendinnen van Mama Vita, zeg maar?
1: Ja, want er zijn bijvoorbeeld ook een aantal ouders die bijvoorbeeld via Peter van de Blauwe Zon daarmee in aanraking zijn gekomen. En nu de oudercursus doen. Ook om daar meer van te weten en te kunnen inzetten in hun eigen omgeving. Ja.
0: Dat is wel heel mooi. Wat heeft Mama Vita jou gebracht? Want hoe lang zit je er nu bij?
1: Ja, heel lang. Ik ben ook een tijdje weg geweest, omdat je dan... ik denk dat mijn kinderen... mijn dochter zat in groep 2, dat ze haar diagnose kreeg. Mijn zoon in groep 7. Toen ben ik eigenlijk aangesloten als moeder zijn. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. En toen ben ik verder gegaan. En toen kwam, ik denk... In 2023 kwam een artikel in de krant, het Noord-Hollands Dagblad. En met de regiomoeder van Zaan zat hier een hele interview met de Blauwe Zon. En ze zocht een regiomoeder, dus toen heb ik me aangemeld. Dus om ook weer je kennis door te geven.
0: Ja.
1: Je weet hoe belangrijk het voor je kan zijn.
0: Iets terugdoen?
1: Terugdoen, ja. Maar dat, dat zeg ik ook met dat, hoe je dat doet binnen het onderwijs. En hoe je goed beslaagd ten ijs kan komen. ja, daar is ook zo'n ouder- en jeugdsteunpunt voor. En dat je zegt van, hey, ik weet precies hoe de hazen lopen. Dus nou, heb je daar al aan gedacht? Heb je daar al aan gedacht? En dan komen ouders meer beslagen ten ijs bij een gesprek op school.
0: En dan krijg je misschien meer voor elkaar.
1: Dan krijg je misschien meer voor elkaar, ja. Want ik zeg altijd, voorbereiding is het halve werk. Dus daarin...
0: Ja, met dat soort gesprekken kun je meestal niet doorheen bluffen, zeg maar. Daar moet je goed over nagedacht hebben.
1: Ja. En ik kan dan uit eigen ervaring zeggen van, oh, heb je daaraan gedacht of daaraan gedacht? Dus daarin. Zo help je elkaar. Ja.
0: Ja, we gaan nu luisteren naar een liedje van Paul de Leeuw. Voel wat ik voel voor jou. Dit is een bijzonder liedje voor alle Mama Vita vriendinnen, toch?
1: Ja, het gaat over autisme. Op een van de landelijke dagen, dat wordt vaak gedraaid. En het brengt heel veel emoties, zeg maar, ook voor de moeders, omdat ze het herkennen, dat soort...
0: Heeft Paul de Leeuw ook wel eens bij jullie opgetreden?
1: Weet ik niet eigenlijk. Ik ben in ieder geval niet bij geweest.

Meest bijzonder, soms verward. De wereld oordeelt meestal spijkerhard. In andere ogen ben jij heel apart. Voel wat ik voel voor jou. Soms kan jouw wereld kort de mijne zijn. Iets samen delen is ontzettend fijn. Uniek, gescheiden door die starre lijn.

is een diepe wond. En jij die telkens weer de strijd aanbindt met een wereld die je niet doorgrondt.

0: krijgt ons klein. Als morgens vroeg de nieuwe dag begint, voel ik jouw warmte, mijn bijzonder kind. Voelen wij vaak een harde tegenwind, kou mateloos van jou. Kou mateloos van jou.
1: Ja, op de muziek van Make You Feel My Love van Adele. Een liedje van Paul de Leeuw over autisme. Ik neem aan dat hij niet speciaal voor Mama Vita geschreven heeft,
2: nee,
1: toch?
2: Nee,
1: het is
2: nee,
1: gewoon,
2: nee.
1: Maar het past wel heel goed in jullie straatje.
2: Ja.
1: Wel heel mooi. Even kijken. We hebben al heel wat dingen besproken. En we hebben nog geen vragen binnengekregen. Dus als u nou denkt van, nou, ik zou wel een vraag willen stellen. 0299-3699-16. Stel, er komt een nieuwe moeder. Hè? Wat geven die moeders dan de eerste contactmomenten mee? Want het lijkt mij natuurlijk best wel spannend om dan al sowieso te bellen van ik wil hierbij zijn. Maar hoe word je dan meegenomen in zo'n groep?
2: Ik heb eerst van tevoren even contact met je. Om te kijken van, waarom meld je je aan? Dat soort dingen.
1: Wat wil je allemaal weten dan van zo'n moeder? Ja. Wat wil jij weten van zo'n moeder?
2: Nou, hoe heet het? Bijvoorbeeld leeftijd van de kinderen. Waar ze tegen aanlopen misschien. Of waar ze mee te maken hebben in hun omgeving. Waarom je wil aansluiten. Dat soort dingen. En wij hebben natuurlijk een vrij kleine groep, dus je komt ook vrij beschermd binnen.
1: Ja.
2: Als je wil, mag je dan de eerste keer vertelt iedereen, stelt zich voor.
1: Is het dan zo'n kringgesprek zoals je wel eens in die films ziet? Mijn naam is Marieke en ik heb een kind met autisme. Hey Marieke, welkom.
2: Ja, echt?
1: Ja,
2: nee, dat kan. Ja. En dat met een lekker bak koffie en een goede koek. Ook elkaar vragen stellen van, hoe is dat dan? Want voor iedereen is het anders.
1: Ja, is het voor iedereen anders? Of zie jij wel bepaalde patronen, zeg maar, als ouders net komen van dingen waar iedere moeder eigenlijk mee zit? Zijn er dingen waar iedere moeder met een kind met autisme mee zit?
2: Ik weet niet of dat gelijk is. Maar het is ook natuurlijk de manier hoe je ermee omgaat. En het is ook zo dat, hoe lang weet je het al? Waar loop je tegenaan? Dat soort dingen. Dan kom je wel vaak de dingen tegen, want ga je het uitleggen of niet? Ga je het zeggen of niet?
1: Het kind dan?
2: Nee, wel tegen het kind, want ik bedoel, die heeft dat hele onderzoek meegemaakt.
1: Ja, doorlopen.
2: Maar ook bijvoorbeeld tegen je omgeving. Of wie geef je wel wat mee? Dus daarin,
1: maar waarom zou je ervoor kiezen om het niet te zeggen?
2: Ja, misschien schaam je er wel voor. Omdat je kind net even anders doet of zich niet gedraagt op een verjaardag. Omdat het veel overprikkeld wordt. Of
1: Maar is dat, geven jullie dat dan ook mee dat dat oké is? Of raden jullie dan wel aan om het juist wel open over te zijn? Want jullie zijn er als moeders denk ik onderling heel open over.
2: Ja, klopt.
1: Maar misschien door. Ja, ik zit gewoon even hard op te denken. Ja, als je het achterhoudt voor je kind of achterhoudt voor de omgeving, krijg je dan niet juist meer vragen dat mensen zeggen van als je die in huis hebt, kijk maar.
2: Dat
1: is niet goed.
2: Inderdaad, ik ben altijd vrij open geweest. En natuurlijk, naarmate je kinderen ouder worden, stem je dat met ze af, wat wel en wat niet. Maar we hebben het altijd gedaan, bijvoorbeeld als ze naar nieuwe scholen gingen. En het hebben, of de middelbare school of dat soort dingen. Ik zeg, het is wel handig om te melden. Want dan krijg je ook meteen de goede ondersteuning. En dan gaan ze dan in mee. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ook een omgeving hebt dat je denkt van, die hoeven niet te weten. Kan ook.
1: Ja. Maar dan loop je uiteindelijk wel tegen bepaalde gedragingen aan waar mensen dan weer iets van gaan vinden natuurlijk.
2: Ja, maar goed, mensen hebben altijd toch wel een oordeel over elkaar. Als je net niet in het
1: in de gebaande paden zit.
2: Ja, klopt.
1: En geven jullie moeders daar ook nog tips in van hoe daarmee om te gaan? Dat je kind niet hetzelfde is als de rest. En dat oké is ook.
2: Ja, nee, maar daar kan je inderdaad samen over praten. Van hoe je dat dan bespreekbaar kan maken. En hoe je daarmee om kan gaan. Want ja, wat is de moeite om als iemand een vraag stelt, hè, om te zeggen van, nou ja, dat komt daar en daar en daardoor. En daar heeft hij wat meer moeite mee. Ja. Of zij meer moeite mee door de prikkels of het vele geluid of de grote groep waar je in zit. Ja.
1: En dan is het uit de wereld.
2: En dan is het uit de wereld. Ja, klopt.
1: Hebben jullie ook te maken met een stukje rouw soms? Ja. Voor als iemand een diagnose net gekregen heeft?
2: Ja, dat kan. Want ik bedoel, je kan ook dingen opgeven natuurlijk. Daarvoor, hè, dat je denkt van, oh, ik heb de hele wereld voor mijn kind. Ja, gun ik de hele wereld. En dat door bepaalde dingen niet kan. En er worden ook wel webinars gegeven over levend verlies.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Als je echt... Kijk, jouw kinderen zijn eigenlijk heel goed doorheen gekomen, als ik het zo een beetje hoor.
2: Ja, klopt.
1: Maar als je inderdaad een kind hebt die zwaar autistisch is en niet naar onderwijs kan en thuis zit, dan zit er wel ook een stukje verlies in.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: En acceptatie in het proces.
2: Ja, zeker weten. Maar daar is ook oren en oog voor. Dus, dus daarin gaan we ook mee om. Dus daar, die zitten ook in ons netwerk allemaal. Dus dan kan je dat mooi uitnodigen en kijken. Maar we nodigen ook wel eens mensen van scholen uit of dat soort dingen. Hoe zit passend onderwijs nou in elkaar? Ja. Dat soort dingen. Ja.
1: Dus eigenlijk genoeg redenen om eens een kijkje te nemen op de website van Mama Vita.
2: Klopt.
1: Om te zien wat er zoal geboden wordt en wat de mogelijkheden zijn.
2: Zeker weten. En kom gewoon een keertje langs. Bel me, hè? Stuur me een mailtje.
1: En ze neemt heel snel contact op.
2: Ja, ik neem heel snel
1: contact op. Binnen een dag heb je een reactie. Ja, dus dat gaat echt heel snel. Dus schroom absoluut niet om contact op te nemen met Mama Vita.
3: I am what I am. I am my own special creation. So come take a look.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag. Met Klaas Bont Folks.
1: Klaas Bont Folks, yay! Welkom terug bij Zulke Zorgen. Ja, Anita, jij, naast dat jij je inzet als regiomoeder voor Mama Vita, zit jij ook bij het ouder-jeugdsteunpunt.
2: Klopt.
1: Wat is dat? Nou, want dat zit ook hier, hè? Dat is ook voor mensen in Edam Volendam.
2: Ja. Nou, het is zo dat toen in 2014 passend onderwijs werd ingezet, hebben ze ook, dan kon je meepraten als ouder over het beleid, wat er nodig is voor passend onderwijs. Nou, dat heb ik 5 jaar gedaan. En Marjan, en op een gegeven moment werd in de wet verplicht om een ouder- en jeugdsteunpunt als samenwerkingsverband te hebben. Het samenwerkingsverband beheert de gelden, zeg maar, die extra ingezet kunnen worden. En toen zei ze tegen mij al voordat het wettelijk verplicht werd van, goh, niet, wil jij dit niet voor ons doen? Je hebt zoveel jaren meegelopen in die...
1: Jij weet hier wel wat van.
2: Jij weet hier wel wat van. Dus ik heb in mijn telefoon een extra simmetje. Ja. Dan kunnen ouders mij bellen om inderdaad vragen te stellen over passend onderwijs. Om ze te steunen als ze bepaalde gesprekken hebben. We hebben daarnaast in het voortgezet onderwijs een heel goed loket voor waar ouders en jongeren ook naartoe kunnen bellen. Dan krijgen ze orthopedagogen aan de telefoon. Voor extra ondersteuning, dat kan ook. Ouders kunnen mij gewoon bellen op de site van het samenwerkingsverband. VO Waterland, vind je daar ook voor het telefoonnummer en mijn mailadres. En dan, wat ik
1: dus
2: ook...
1: eigenlijk voor allerlei vragen rondom begeleiding, zeg maar, op school.
2: Ja, passend onderwijs, hoe heet het? Een van de eerste vragen die ik altijd stel van, goh, is het samenwerkingsverband al betrokken? Nou, dan moet je helemaal uit gaan leggen wat een samenwerkingsverband is. En toen zei ze, nou, die heb ik volgens mij nog niet gesproken. En dan is voor mij een heel makkelijk linkje om te zeggen van, nou, hier is het nummer van het loket.
1: Ja.
2: Ga even bellen en dat soort dingen. Dus dat kan. En ik sta dus ook ieder jaar, nu de laatste 3 jaar... bij iedere open avond van de middelbare scholen hier in de regio. Dus ook bij
1: dan
2: de
1: heb je
2: Bosco.
1: Druk meestal.
2: Ja, ja.
1: Die
2: ja, zijn er altijd een beetje één.
1: Maar wel alle scholen dan.
2: Ja, ja. En dus de Monnikendam, maar ook de Triade in Edam, daar sta ik ook. En vaak samen met het zorgteam. Aan de ene kant om ouders van de ouderraad te motiveren om in de ondersteuningsraad te komen zitten. Om mee te praten over passend of inclusief onderwijs. En aan de andere kant mensen uit te leggen wat een samenwerkingsverband doet. En daar een stukje bekendheid. Neem ik ook altijd Mama Vita in mee en andere dingen als de NVA. Om daarin meer bekendheid te genereren.
1: En komen er dan ook veel mensen naar je toe, zeg maar?
2: Of, nou, kijk,
1: want het is dan ook natuurlijk spannend.
2: Mee, ja. Want het is ook wat spannend en dat soort dingen.
1: Je hoopt eigenlijk dat je niet met jou te maken krijgt,
2: nee,
1: natuurlijk.
2: Nee,
1: hè? Ja.
2: Nee, dat hoop ik niet. Maar het zijn toch ook wel dat je iemand even kan helpen als je een gesprek in moet en daar geen uitweg in meer ziet. En dat je kan denken van, heb je daaraan gedacht? Heb je daaraan gedacht?
1: Schrijf je vraag even op. Ja.
2: Schrijf je vragen even op. Een stukje voorbereiding. Dat heb je gewoon nodig ook om het goede gesprek aan te gaan met school. Die de hulp kunnen bieden.
1: En doe je dat 5 dagen in de week van 9 tot 5? Of word je daarin afgewisseld? Hoe gaat zoiets?
2: Nou, ik heb gewoon een fulltime baan. Dus bij Evian. Dus dat is. Maar hij zit gewoon in mijn eigen privételefoon. Dus als er gebeld wordt, dan neem ik op. Als het kan natuurlijk. En anders bel ik je terug.
1: Word je nou heel veel gebeld?
2: Nee, dat valt heel erg mee.
1: Ja, hierna natuurlijk wel.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, misschien wel, ja. Ja,
1: ja dan...
2: dus dat, maar dat is niet erg, hè? Want ik bedoel, best wel ook mensen die kinderen die thuis zitten, dat soort dingen. En die misschien nog wel onder de radar zitten.
1: Ja.
2: Die wij nog niet kennen.
1: Ja, wat wil je die mensen meegeven? Want dat onder de radar zitten, dat is een ding, hè? Dat zie ik als wijkverpleegkundige ook.

0: bij bijvoorbeeld mensen met dementie. Ja. Die komen heel laat pas op de radar, waardoor je eigenlijk te laat bent om alles te kunnen inzetten.
1: Ja, klopt.
0: Maar dat is in, in jouw werkgebied eigenlijk ook zo, hè?
1: Nee, dat is ook zo. En en daarom ben ik ook aanwezig op die open avonden van continu communiceren,
0: zichtbaar zijn
1: en dergelijke. En dat is gewoon heel belangrijk. En mensen moeten net even de brug over. En daar wil ik graag bij helpen om die brug, om die stap te nemen.
0: Ja, want er is gewoon hulp.
1: Er is gewoon hulp. En ook bij ons netwerk in Waterland voor Mama Vita. We hebben enorm veel lol met elkaar. En dat is gewoon ook leuk. Om daar naar te
0: kijken. Jullie kunnen gelukkig ook nog wel lachen om de situatie,
1: daarom. Dus dat je echt denkt van, wie heeft dit nu weer verzonnen? Of dat soort dingen.
0: Ben je nog wel eens verbaasd over verhalen? Ja, of dingen dat je denkt van, jeetje.
1: Ja, maar het is ook, ik werk in HR. Dan kom je wel eens bij bedrijven dat je denkt van, nemen ze het over diversiteit en inclusie. En dan heb ik het over neurodiversiteit, want daar en dan moet ik nog helemaal uitleggen wat het is. Terwijl ook heel veel mensen op de werkvloer toch ook wel kenmerk van autisme hebben. En hoe kan je dat beter faciliteren? Kijk, mijn eigen zoon werkt bij de provincie, maar wel met een stuk begeleiding. En hij doet gewoon 4 dagen in de week werken. Leuk werk wat bij hem past. Ja, dan is die extra ondersteuning, waar werkgevers ook weer geld voor kunnen krijgen. Dat is natuurlijk heel mooi dat ze ook participeren in het werk. Want veel van deze jongeren zitten gewoon thuis.
0: Doodzonde. Terwijl ze eigenlijk misschien heel veel kunnen doen. En heel veel kunnen betekenen ook voor de maatschappij. Ja. Als ze gewoon op de juiste manier geholpen en ingezet worden.
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Dus schroom niet, neem gewoon contact op met het oudere jeugdsteunpunt. Als u zit met problemen rondom autisme. Maar ook andere problemen. Ja, ik denk niet dat het alleen voor autisme is.
1: Ja, het is voor passend onderwijs. Dus dat kan net zoiets voor dyslexie zijn. Of
0: hoogbegaafdheid.
1: Al die dingen meer. Ja,

0: Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Zulke Zorgen. Maar we willen natuurlijk nog wel eventjes zeggen hoe u... Ja, Anita, waarvoor kunnen mensen bij Mama Vita terecht? Laten we nog even één keer even kort doornemen.
1: Ja, nou, als je behoefte hebt aan een moedernetwerk van kinderen met autisme, dan kan je je bij ons aanmelden via de website www.mamavita.nl of naar waterland@mamavita.nl. Dan komt de mail direct bij mij terecht en dan neem ik contact met je op. De eerste bijeenkomst in Waterland is op 20 mei in de Blauwe Zon.
0: Purmerend.
1: In de Weidevennen. En vanaf 19:30 ben je Frans van harte welkom. Staat de koffie en de thee klaar. Al zijn wij wel theeleuten over het algemeen. Maar hoe heet het? Met de lekkere koek. En dan ben je van harte welkom.
0: Ja, en als je het dan spannend vindt om echt heen te gaan. Jullie hebben ook digitaal kun je elkaar ontmoeten. Dan zet je gewoon je camera uit. Dan ziet niemand dat jij het bent. Maar dan kun je in ieder geval meeluisteren, meepraten.
1: Ja, klopt. En dat wordt dan door de landelijke organisatie georganiseerd. En zijn daarmee al bij een aantal regio's actief. En dat kan je allemaal op de website vinden. En daarnaast hebben ze ook Mama Vita actief. Een soort dat je een date kan afspreken met een andere moeder. Misschien in een andere regio met dezelfde interesse. En dat je iets actiefs gaat doen.
0: Kan wat ook. Leuk. Oh, dus ja, dan kan je gewoon één op één, zeg maar.
1: Met een klein groepje of die daarin geïnteresseerd is.
0: Wandelen en dan praten tegelijk.
1: Ja, klopt.
0: En dat werkt vaak natuurlijk ook heel goed, hè? Want dan hoef je niet elkaar steeds aan te kijken. Dan kun je gewoon lekker voor je uitstaren en ondertussen praten over je problemen.
1: Zeker weten.
0: Dus neem een kijkje op die website www.mamavita.nl. En wij zijn er volgende week weer. En dan hebben we een heel heftig onderwerp, namelijk wie gedood. Tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, ons onze zorg.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Zo luisteraars, hartelijk welkom hier bij Muziek van de Straat op deze 10 mei, het jaar 2026.
1: En het is natuurlijk moederdag vandaag.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Dus bij deze alvast alle moeders van harte met deze prachtige dag. En we willen natuurlijk ook altijd even stilstaan bij mensen die graag moeder hadden willen worden, maar dat om welke omstandigheden nooit hebben kunnen worden. En alle mensen die natuurlijk vandaag hun moeder moeten missen. Want die heb je er ook
0: Ja, dat tussen. Zeker. Ja, oké. Okay. Hey, goed, maar welkom luisteraars hier bij Muziek van de Straat. Wat gaan we allemaal doen? We hebben ook zometeen Peter Nierop.
1: Die heeft weer een hele leuke column. Eentje waar ik altijd om sta te springen. Want het gaat weer over de diertjes.
0: Ja. Ah, de diertjes, ja. Dat kan hij best wel goed volgens mij ook, hè?
1: Ja, ja, ik hou ervan. Ja, ja. Ik ben een dierenvriend.
0: Oké. Okay. En natuurlijk in de tweede uur, luisteraars, jullie weten, de Love Lieveling.
1: Weer lokaal. En we blijven voorlopig ook nog wel even lekker lokaal doorgaan. Dus,
0: Goed. Je hebt alweer wat binnen alweer.
1: Nou ja, er staan er nog steeds een stuk of 2, 3 in de wacht. Okay. Dus we gaan gewoon lekker gestaag door met de lokale lovelievelingen.
0: En de oude meuk?
1: De oude meuk, ja, die is dit keer ook wel een beetje, zeker, beetje speciaal. Ah, het heeft iets met een eeuw te maken.
0: Ah, oké. Okay. Maar goed, ook de Heelse muziek niet te vergeten.
1: En we gaan meteen terug naar de jaren 70. Naar 1978 om precies te zijn. Hier is Wings with a Little Luck.

0: Cloud was dit en Shaptitude uit 1977. En goed, we gaan nu over naar de agenda van deze week.
1: De muziekagenda wel te verstaan. En we beginnen in de kerk van Kwaadijk met een optreden van Bodhi en Titus. En dat is een optreden van entertainen en zingen. En dan vooral meezingen. Van Ierse en Schotse ballads tot bekende popsongs. Met veel passie en enthousiasme gebracht en waar het plezier vanaf straalt. Alles in de sfeer en gezelligheid van een echte Ierse pub. Bodhi zingt en begeleidt zichzelf op gitaar. En daarnaast speelt zij op de bodran. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat is een Ierse trom en spoons. En Titus zingt met onvervast Iers accent en begeleidt op gitaar, Ierse bouzouki, banjo en mandoline. Zondag 17 mei, dit duo dus tussen 3 en 5 uur in de kerk van Kwaadijk. Kaarten kosten €15 en zijn te bestellen door te mailen naar info@kerkkwaadijk.nl. En dan hebben we ook nog een optreden in de Harmonie Edam. En wel van Quintos del Sur. En tijdens het optreden van het kwartet Quintos del Sur, onder de bezielende leiding van zangeres Esther Veldhuis, scheert het publiek in een vogelvlucht langs de kusten van Zuid-Spanje voor vurige flamenco. Over de daken van Lissabon vol melancholische fado tot diep in de hartslag van Latijns-Amerika. Van de uitgestrekte Argentijnse pampa's tot de dampende clubs van Havana vervaagt bij elke noot de afstand tussen wat je hoort en waar je bent. Door de oorspronkelijke teksten in poëtische Nederlandse vertalingen te verweven met spoken word wil Quintos del Sur het publiek deelgenoot maken van universele thema's als verlangen, heimwee, zodade en levensvreugde. Een mozaïek van klank en woord zal zonder taalbarrière de luisteraar in vervoering brengen tot de laatste snaar geklonken heeft. En dat doet Quintos del Sur dus op donderdag 14 mei om 4 uur 's middags aan de Voorhaven 94 in Edam. En voor meer informatie en kaartverkoop kun je terecht op www.harmonie-edam.nl. En we gaan ook naar haar luisteren. Hier is Esther Veldhuis met Conmigo. MUZIEK

0: Ja, je hoorde de drie J's en Cuca Rosetta en E. Lisboa en Nombarar. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
1: Bijna.
0: Bijna.
1: Het is Anomarar.
0: Ah, kijk, ja, oké.
1: Maar
0: okay, ja.
1: Hey, ja? Applaus. Want
0: ja, vind je dat fantastisch?
1: Ja, ik weet hoe pittig jij dat altijd vindt,
0: ja, dit soort
1: die
0: dingen,
1: vreemde
0: ja,
1: talen
0: ja.
1: En
0: nee,
1: zo.
0: Maar goed, dus... ja, oké. Okay. Nou, het ging,
1: het ging goed.
0: Het ging, ja, dat ging weer goed zo, ja. Ja.
1: Hé, hey, maar even over naar iets serieuzers. Want het is dit jaar 25 jaar geleden dat tijdens Oud en Nieuw brand uitbrak in Café Het Hemeltje. Hierbij kwamen 14 jonge mensen om het leven en raakten ruim 200 mensen gewond. En ja, dat heeft behoorlijk zijn sporen zo nagelaten in Volendam. Rond de 25-jarige herdenking was er opnieuw veel aandacht voor de brand. Er zijn herdenkingen geweest. In het Volendams Museum is er een expositie aangeweid, getiteld Onderbroken Tijd. En er zijn diverse podcasts over gemaakt. En een van die podcasts is Het Meisje op de Brancard, waarin oud-politieagent Linda op zoek gaat naar een slachtoffer dat haar nog altijd bezighoudt. Deze podcast, gemaakt door Geri Smit, maakte behoorlijk wat los. En Geri kreeg er ook best veel reacties en vragen op van hulpverleners. Maar ja, ze wist eigenlijk niet zo goed hoe ze daarop moest reageren. Nou, Denise Biesterveld die is haar toen te hulp geschoten. Biesterveld is ervaringsdeskundige op het gebied van posttraumatische stressstoornis. En zij bood een luisterend oor aan. Maar ze besloot meer te doen. Namelijk een bijeenkomst te organiseren speciaal voor hulpverleners die er toen op welke manier ook bij betrokken zijn geweest. Om zo elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen of gewoon te luisteren. De bijeenkomst vindt eind deze maand plaats in het Krasstadion. En wil jij hier nu meer over weten of was je er als hulpverlener bij betrokken? Twijfel je misschien nog of je wel of niet bij de bijeenkomst aanwezig wilt zijn? Schroom dan niet om contact op te nemen met Denise Biesterveld. En dit kan door haar een bericht te sturen via haar LinkedIn-pagina.

0: En dat was Nieuws Buis met Arcadia, een nummer uit 2024. En daarvoor hoorde je Maroon 5 met het prachtige Memories uit 2019. En we gaan nu over naar het weer met Richard Toornstra.
1: Ja goed, dus gaan we eens even kijken, luisteraars. Want vanmiddag blijft het droog met het afwisselen van wolken en zon. De matige tot aan zee krachtige wind uit het noordoosten tot noorden veroorzaakt flinke temperatuurverschillen. Het wordt maximaal 12 graden op de Waddeneilanden en een graad of 18 Overijssel en 20 graden in Brabant en Limburg. Vanavond is het wisselend bewolkt en vooral in het zuidoosten in Nederland is kans op een bui. We gaan over naar Monique met het verkeer.
0: Tot vrijdag 5 juni vinden er ter hoogte van Kwaadijk 95 in het gelijknamige dorp wegwerkzaamheden plaats. Er worden laag- en middenspanningskabels aangelegd en het transformatorhuisje wordt klaargemaakt voor de toekomst. De werkzaamheden vinden plaats in de berm, dus de weg blijft toegankelijk voor verkeer. Vanaf 11 tot en met 13 mei is de weg voor de helft afgesloten. Er zijn dan verkeersregelaars aanwezig voor een goede doorstroming van het verkeer. En dan de laatste loodjes wat betreft de werkzaamheden aan de N247. Tot maandag 18 mei, 5 uur 's ochtends, is de N247 tussen Broek in Waterland en de afrit Bernardlaan naar Monnikendam in beide richtingen nog volledig afgesloten voor verkeer. Voor weggebruikers die normaal via de A10 de N247 oprijden en ten noorden van één van de afsluitingen moet zijn, geldt een omleiding via de A10, A8, A7 en de N244 en andersom. Nood- en hulpdiensten en bussen kunnen langs het werk. Fietsers kunnen gewoon langs de N247 fietsen. Bij Monnikendam is de fietstunnel bij de Bernardlaan dan wel afgesloten, maar fietsers hebben daar een lokale omleiding door Monnikendam Noord.

0: Ja, Miss Montreal was dit en Schuilen. Het was een nieuwe single ook. En wat ook een nieuwe single was, was Tino Martin. En Jong en Dom heeft hij het over.
1: Ja, en we weten dat Steven uit Velsenbroek, die is wel een beetje fan van Tino Martin. Ja. Dus deze draaiden we speciaal
0: die
1: voor
0: weer
1: hem.
0: Helemaal happy.
1: Die is weer helemaal happy.
0: Maar goed, is Peter Nierop ook happy, denk jij?
1: Nou, hij was in ieder geval blij dat onze uitzending vorige week niet doorging.
0: Oké.
1: En dat heeft dan weer alles te maken met een hele hoop huisdieren.
2: Afgelopen week moest uw favoriete radioprogramma wijken voor het voetbal. Het andere Oranje probeerde tevergeefs in de achtertuin van de studio de punten van Heerenveen af te snoepen. Het verlies van 0-2 dompelde de club in rouw. Want de 16e plek betekent spelen van de nacompetitie. Dus vandaag moeten ze weer vol aan de bak tegen Excelsior, de concurrent die 3 punten meer heeft. Telstar, de club uit Velsen, staat gelijk met Volendam, maar speelt tegen het al gedegradeerde Heracles. Als Excelsior wordt verslagen, wacht volgende week de ultieme klapper, de laatste wedstrijd.

En dat is meteen een dingetje, want hoewel dat vliegveld niet zo erg ver weg is, ben je alles bij elkaar toch flinke tijd van huis. Gelukkig hebben wij buurman Jeroen. Hij heeft ook een jong hondje en zit af en toe ook met het uitlaten. Heather zijn vrouw was naar Amerika om een paar weken voor haar vader te zorgen. En als Jeroen dan de hele dag van huis is, zit Luca met geknepen billetjes voor het raam. Elkaar helpen wordt dan een win-win situatie. En dus was er, voor het vertrek naar het vliegveld, een ontmoeting tussen Jeroen en Moof, de hond van onze dochter. Moof is een grauw-grijze keeshond. Ik heb al eens over haar verteld in mijn jubileumcolumn nummer 700. Moof, niet genoemd naar de failliete fietsenmaker, maar naar de hond uit Dagboek van een Poes van Remco Kampert. Van de aandoenlijke pup uit die tijd is Moof opgegroeid als een forse hond van het formaat Wolf en ook een beetje met die uitstraling. Moof heeft veel haar. Heel veel haar. Met een pluimstaart die de omvang heeft van 3 grote plumeaux. En het haar zit niet al te stevig vast. Een uurtje in huis en de stofwolken vliegen je om de oren. En dat zijn we helemaal niet gewend, want Badger, onze kernterrier, die valt helemaal niet uit. Dus 3 keer per dag stofzuigen, het houtje van de straat. En hoewel Moof een kleine 30 kilo zwaar is, heeft ze het idee dat ze elke keer op schoot moet zitten. Voordeel is dat ze een beetje lui is. Ze springt dus niet zomaar op je, maar doet halfbakken pogingen om erop te klimmen. En dan kijkt ze je aan met zo'n blik van, zou je niet eens helpen? Ik dacht het niet, Moof. Beteuterd druipt ze af, kijkt nog eens verwijtend en gaat naast me op de grond liggen. Om 5 minuten later haar kop tussen de leuning door weer op je been te leggen in een nieuwe poging. 'S Morgens als ik beneden kom, dan ligt Moof in de leunstoel. Ze springt eruit en ze is heel blij me te zien. Ze kwispelt zo hevig dat de hele achterkant heen en weer schudt. Met 1 hand aai ik haar over de kop om met de andere Badger op een afstand te houden. Want die is wat jaloers en duwt zijn kop er steeds tussen om de aandacht te grijpen. Volgens mijn ene zusje kunnen die honden niet jaloers zijn, maar daar heeft Badger kennelijk geen weet van. En dan het uitlaten. Ik zei al, ze is een beetje lui. In een vertraagd tempo schokt ze met je mee. Voordeel van haar is dat ze maar 1 keer plast. En ook het poepen is voorspelbaar. Maar dat sjorren aan die lijn, je krijgt er een schouderverrekking van. En 2 honden tegelijk is dan helemaal geen optie. En als je dan ook zo af en toe Luca van de buurman meeneemt, dan voel je jezelf net een hondenuitlaatservice. En dat is duidelijk een vak waarvoor ik niet in de wieg ben gelegd. Luca had wel een stimulerende werking op Moof. Ze renden samen om de salontafeltjes heen met een snelheid die het risico op blijvende schade serieus vergrootte. Dus na 3 keer net op tijd de kandelaars te hebben behoed voor het ter aarde storten, heb ik Luca maar weer even afgevoerd naar zijn eigen huis. En bij al dat geweld keek Betje met zo'n blik van, wat een uitslovers. Hij ging in zijn mand liggen en deed zijn ogen dicht. Op vrijdagavond kwam Knoet bij ons. Knoet is een kruising tussen een kooikerhondje en een markiesje. Onze andere buren gingen naar een concert en waren heel blij met ons. Ook Knoet is een makkelijk beestje. Maar 3 honden bij elkaar, dat zorgt toch wel voor wat onrust. Het blijft een beetje om elkaar heen draaien. Het speelt wat met ballen die her en der over de vloer liggen. En ga je dan hoopvol aankijken zonder dat je een idee hebt wat ze daarmee bedoelen. Alleen Betje had zijn eigen belang goed in de gaten. Als het tijd wordt voor een drankje, staat hij vooraan om ons eraan te herinneren dat hij zijn kleine hondenworstje verwacht. En die 2 anderen mochten best een stukje, daar deed hij niet moeilijk over. Maar wel vlot een beetje. Daarna uitlaten dat spul. Knoet eerst en die vervolgens geparkeerd in zijn eigen huis. De baasjes waren onderweg na, zoals ze schreven, een fantastisch concert. Dus die missie was geslaagd. Vervolgens Betje een rondje om de kerk en als laatste Moof. Moof sjokt op haar dode akkertje mee naar het grasveld. Even zoeken naar de juiste grasprieten en hup, daar gaat de kont omlaag. 10 seconden later is ze klaar. En kennelijk was het genoeg voor haar, want in hetzelfde bedaarde tempo liet ze terug naar huis. De volgende dag rond het middaguur kwam haar familie door de poort de tuin binnenlopen.

0: Jackie was dit en Boombastic uit 1995.
1: Nou, dat was toen een behoorlijk grote hit.
0: Jazeker, jazeker.
1: Ik heb er nogal op gedanst.
0: Echt?
1: Ja, toen was ik nog een stukje slanker. Dus toen zag het er ook nog allemaal goed uit.
0: Oké, okay, nou goed. Ja, dat wil ik dan weer niet zeggen. Nu zal ik dat niet meer zo snel doen.
1: Want dan gaat... Nou. Nee joh, dat vet van mij gaat alle kanten op, joh. Oh, ja, goed, het is geen gezicht meer.
0: Nou goed, ik win het van je. Luister, als dit nog steeds muziek van de straten.
1: 3 juli aanstaande verschijnt overigens het nieuwe album van Madonna. Getiteld Confessions 2. En op dit album vinden we ook een duet met Sabrina Carpenter. En met Bring Your Love hoopt Madonna een beetje verzoening de wereld in te rollen. Nou, hier in onze thuisstudio, nou, we lachen nog steeds. Is het gelukkig al peace en vrede. Maar wij rollen graag met Bring Your Love naar het nieuws.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
0: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
8: Ladies and gentlemen.
9: Dit is muziek van de straat. Richard Toornstra.
10: Oh my god!
9: Monique Bonneveld.
11: Oh yeah! Now, here comes the music.

0: Wat een heerlijke muziek dit hoor. Fleetwood Mac was dit en Everywhere. En daarvoor hoor je Pet Shop Boys Heart. Uit 1988 waren deze.
1: Alle twee.
0: Heerlijk. Heerlijke muziek dit.
1: Ja, Fleetwood Mac is ook wel een favoriet van mij. En jij bent dan weer net iets meer van de Pet Shop Boys.
0: Ja, klopt inderdaad, ja.
1: Dus dat komt mooi uit.
0: Ik heb nog niet zo'n zwaailicht op mijn hoofd. Net als die Gerard Ekdom. Ja.
1: Dat heb je ook niet nodig, want je bent aardig rood.
0: Dat klopt inderdaad. Ik heb een kleurtje gekregen. Ik heb gisteren heb ik verkeer geregeld, zeg maar, hier in Warder.
1: Ja, want dat was bij de rommelmarkt, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja. Het was best wel behoorlijk druk, ja.
1: Ja, en dan sta je in zo'n veld.
0: Ja, er moest echt
1: in
0: het veld op.
1: Zon,
0: ja.
1: Dus geen boom te bekennen.
0: Ik ben toch wel blij dat ik mijn petje mee had genomen.
1: Nou, en dat je je ingesmeerd had.
0: Ja, precies. Ja, we waren wel heel goed verzorgd. Drinken, eten, alles hoor. Dat moet ik wel zeggen.
1: Maar volgend jaar weer?
0: Nou ja, als dat gevraagd wordt, wil ik het dus doen.
1: Nou, oké.
0: Ja, toch? Ja.
1: En andere vrijwilligersorganisaties, heeft u verkeersregelaar nodig?
0: Nou.
1: U kunt zich altijd melden in Warder.
0: Nou, oké. Okay. Even wat anders. Dit is muziek van de straatluisteraars. Ze had ook welkom hier weer 2 uur. Wat gaan we doen? We hebben zometeen de Love Lieveling.
1: Nou ja, zometeen.
0: Nu al eigenlijk. Nu al. Wil ik zeggen, ja, ik ben heel verslag af, zeg. Maar ook de oude meuk, hè?
1: De oude meuk, ja, die is dit keer wel bijzonder. Het heeft alles te maken met een eeuw.
0: Ja.
1: En ik denk, ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die man niet kent.
0: Oké. Okay. Nou goed, mooie tip weer. Hey, goed, maar nu echt de Love Lieveling Ruislaars.
1: Los Vast, de nieuwe single van de 3J's, ontstond in het programma Onvergetelijke Liedjes, waarin presentator Simon Keizer bekende Nederlandse artiesten elkaars onuitgebrachte liedjes laat uitwerken. Dit zorgde voor een aantal grote verrassingen, waaronder het lied dat de 3J's maakten aan de hand van een demo van Broederliefde. 3J's maakte er een track van die de mannen van Broederliefde niet hadden zien aankomen. Jan Dulles zegt er het volgende over. Na het programma van afgelopen oktober besloten we het nummer niet gelijk uit te brengen, maar doken we de studio in om nog iets langer aan het lied te schaven. We hebben gewacht met uitbrengen tot de temperatuur weer begon te stijgen, want het is een echte zomerse reggae-plaat geworden. Een losvast is een lied over de liefde die de ene na dag complex is en de volgende dag weer zo simpel als het maar kan. En of je nu in Volendam, in Rotterdam of op Curaçao komt, het gaat overal hetzelfde.

0: Justin de Wild was dit en Cheerio.
1: Ja, en dat nummer gaat als een tierlier.
0: Echt waar?
1: Okay. Ja, dat is al zo vaak beluisterd, gedownload. Nou, noem het maar op. En hij is eigenlijk in één klap landelijk bekend.
0: Ja, zo kan het ook.
1: En zo kan het, ja, maar dat is echt zo. Tegenwoordig gaat dat wel wat makkelijker als vroeger.
0: Dat is wel waar,
1: en dat heeft
0: ja.
1: natuurlijk... toch met social media en zo te maken. Vroeger moest je echt eerst bidden en smeken bij een platenmaatschappij om überhaupt een plaatje te mogen maken. Daarna moest je met je platenmaatschappij bidden en smeken bij de radio of die alsjeblieft gedraaid mocht worden.
0: En nu ben je gewoon aan het koekelen. Je komt je tegen. En het kan zo bingo zijn.
1: Het kan zo bingo zijn.
0: Ja. Ja, zo kan het ook, ja.
1: Maar goed, als we het dan toch over muziek hebben. Aankomende donderdag, Hemelvaart.
0: Ja, zeker.
1: Nou, dan weten we het wel, hè, ja, in Volendam.
0: Groot feest,
1: derde Klaphek Festival. Dit jaar in het teken van Sailing Home. Een thema dat draait om samenkomen, thuiskomen en genieten aan het water. Met invloeden van de haven, muziek en het typische Volendamse gevoel wordt er een warme, gezellige en energieke sfeer tot leven gebracht in het Boelenspark. Het is een feest voor iedereen. Jong, oud, vrienden, familie, muziekliefhebbers. Ze komen allemaal samen voor een dag vol muziek en gezelligheid. En of je nu komt om te dansen, bij te praten of gewoon te genieten, er is echt voor iedereen wat wils. Er zal muziek gespeeld worden van artiesten uit Volendam. Van Kermerzit tot rocknummer en van Jan Smit tot The Cats en alles daartussenin. En daarnaast mogen bands alles spelen wat te maken heeft met zeilen, water, thuiskomen. En zo staan op de setlist bijvoorbeeld Love Really Hurts van Billy Ocean. Ik weet dat dat een favoriet van jou is, Richard.
0: Nou, jawel, zeker.
1: Ja.
0: Jawel.
1: Waterfall van Wendy en Lisa. En een Golden Oldie ondertussen. Fisherman's Blues van The Waterboys. En ook Ik Wil Alleen Maar Zwemmen van Spinvis. Een traditiegetrouwe zal juf Linda ook dit jaar het festival openen met een mooi en gezellig optreden voor de kinderen. Nou, wil je het hele programma bekijken? Surf dan even naar www.pxvolendam.nl. Dan weet je exact wie er en hoe laat gaat optreden in het Boelenspark op 14 mei aanstaande. En kun je er nou niet live bij zijn, maar wil je wel meegenieten? Stem dan gewoon donderdag af op de Lof. Want onze omroep is de hele dag aanwezig om u van live beeld en geluid te voorzien.
0: Ja, die jongens hebben het weer druk.
1: Ze hebben het weer druk. En laten we vooral de vingers crossed voor mooi weer.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Want als je daar in de regen moet zitten,
0: dan
1: is het niet te doen. Het was al aangekondigd. Ze staan op de setlist. Wendy en Lisa met Waterfall.

0: Dat was Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now. Een heerlijke rock ballad uit 1987. En ja, ik ben wel benieuwd wat het weer gaat doen vandaag. Dus Richard, kom er maar in.
1: Ja, ik zal me even bijpakken, want vanmiddag blijft het droog met afwisseling van wolken en zon. De matige tot aan zee krachtige wind uit het noordoosten tot noorden veroorzaakt flinke temperatuurverschillen. Het wordt zo maximaal 12 graden op de Waddeneilanden en graad of 18 Overijssel en 20 graden in Brabant en Limburg. Dan gaan we over naar vanavond. Vanavond is het wisselend bewolkt en vooral in het zuidoosten, nee, in Nederland, is het kans op een bui. Ja, dat wordt wel een keer tijd weer dat het weer flink gaat regenen.
0: Nou ja, flink hoeft niet.
1: Nee, maar dat moet wel wat vallen hoor.
0: Ja, want, als er in de avond gewoon lekker wat valt, dus iedereen op bed ligt, ja, dan is mijn tuin tevreden.
1: Ja, dat is wel weer
0: dat
1: waar.
0: Dat scheelt
1: ja.
0: weer voor de waterrekening.
1: Dat is ook zo. En nu het verkeer.
0: Tot vrijdag 5 juni vinden er ter hoogte van Kwaadijk 95 in het gelijknamige dorp werkzaamheden plaats. Er worden laag- en middenspanningskabels aangelegd en het transformatorhuisje wordt klaargemaakt voor de toekomst. De werkzaamheden vinden plaats in de berm, dus de weg blijft toegankelijk voor verkeer. Van 11 tot 13 mei is de weg voor de helft afgesloten. Er zijn dan verkeersregelaars aanwezig voor een goede doorstroming van het verkeer. En dan de laatste loodjes wat betreft de werkzaamheden aan de N247. Tot maandag 18 mei, 5 uur 's ochtends, is de N247 tussen Broek in Waterland en de afrit Bernhardlaan naar Monnikendam in beide richtingen nog volledig afgesloten voor verkeer. Voor weggebruikers die normaal via de A10 de N247 oprijden en ten noorden van een van de afsluitingen moest zijn, geldt een omleiding via de A10, A8, A7 en de N244 en uiteraard andersom. Nood- en hulpdiensten en bussen kunnen langs het werk. Fietsers kunnen gewoon langs de N247 fietsen, maar bij Monnikendam is de fietstunnel bij de Bernhardlaan wel afgesloten. Fietsers hebben dan daar een lokale omleiding door Monnikendam Noord.

0: Danny Vera en Marlon Pichel en Dry Again. En daarvoor de René Vroger en Welen. Hoe de liefde gaat.
1: Nou, gaat goed.
0: Dat gaat uitstekend, ja.
1: Dat gaat fantastisch. Ja,
0: dat hoef je ons niet uit te leggen.
1: Dat hoeven we. Ja. Nou, wees blij.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Ik bedoel, als het rot zou gaan in de liefde.
0: Dan maken we ook geen radio.
1: Dan maken we zeker geen radio samen. Nee, absoluut niet. Dan zeg ik gewoon...
0: We zijn weer lekker bezig.
1: Dan zeg ik gewoon van... pak jij je koffer maar, zoals René de Haan dat ooit doet.
0: Ja, precies. Ja, die kunnen we ook zo even draaien. Nee, goed, luisteraars. Maar goed, we gaan nu over naar de oude meuk.
1: Ja, en de persoon die ik dit keer in onze rubriek onder het voetlicht wil brengen... werd afgelopen vrijdag een eeuw oud...

0: I am David Attenborough.
1: David Attenborough, inderdaad. De man die onlosmakelijk is verbonden met de beste natuurdocumentaires die er te vinden zijn. Hij kwam 100 jaar geleden ter wereld in de Londense wijk Isleworth, maar groeide op in College House op de campus van de Universiteit van Leicester, waar zijn vader rector was. Zijn liefde voor en interesse in de natuur begon al op jonge leeftijd. Hij was als kind een verwoed verzamelaar van fossielen, stenen en andere objecten uit de natuur. Dat hij later geologie en dierkunde ging studeren, kwam dus niet bepaald als een verrassing. Na zijn dienstplicht ging Attenborough aan de slag als redacteur van Handboeken Wetenschap voor Kinderen. Niet lang, want in 1950 solliciteerde hij voor de functie van radioproducer bij de BBC, maar hij werd helaas afgewezen. Wel kreeg hij een aanbod om een opleiding van 3 maanden bij de omroep te volgen, en deze kans greep hij met beide handen aan. Het leverde hem in 1952 een vaste aanstelling op bij de BBC. Maar omdat zijn tanden te groot werden bevonden voor op tv, werd Attenborough ingezet als producer. Een van zijn eerste projecten in dienst van de BBC werd Animal Vegetable Mineral, waarbij een panel van wetenschappers objecten uit musea moesten zien te identificeren. Het werken voor de camera startte voor Attenborough in 1954 door een toevallige samenloop van omstandigheden. Samen met Jack Lester, een conservator van een reptielenhuis, ontwikkelde hij Zoo Quest, een documentaire programma waarin naar tropische oorden werd afgereisd om een dier te verzamelen voor de London Zoo. Lester zou het programma gaan presenteren, maar doordat hij onverwachts ziek werd, nam Attenborough noodgedwongen zijn plaats in. En dat was het begin van de stem die wereldberoemd zou worden en waarschijnlijk ook nog decennia na ons synoniem zal zijn aan natuurdocumentaires. Life of Earth, The Living Planet, Frozen Planet, Planet Earth. Het is slechts een kleine greep uit alle documentaires die deze man door de jaren heen heeft gemaakt. De Indira Gandhi Prize of Peace, de Peabody Personal Award, de International Emmy Award. Slechts een kleine greep uit alle onderscheidingen die hij heeft mogen ontvangen. En wie weet wat er nog zal volgen, want de 100-jarige is nog altijd actief als documentairemaker. Aankomende vrijdag wordt zijn 100ste verjaardag groots gevierd met onder andere een speciaal concert in de Royal Albert Hall in Londen. Zo groot kunnen wij natuurlijk niet uitpakken in onze bescheiden studio, maar met een oudje van de tokens hopen we David Attenborough toch een klein beetje te eren.

0: Ja, dat was de Beatles-luisteraars en Can't Buy Me Love uit 1964.
1: Ja, dat waren weer twee oudjes achter elkaar.
0: Ja, fantastisch.
1: Fantastisch. Hé, hey, maar op de valreep ook nog even wat gemeentelijke informatie.
0: Ah, kijk.
1: Want we hebben een nieuwe griffier. Afgelopen donderdag is Ingrid Karregat Eerthuizen benoemd tot nieuwe griffier binnen onze gemeenteraad. Ze is geen onbekende binnen de gemeente. De laatste jaren vervulde zij de rol van raadsadviseur en plaatsvervangend griffier. En daarvoor was zij commissiegriffier en communicatieadviseur. Karregat Eerthuizen was eerder door de werkgeverscommissie van de gemeenteraad voorgedragen voor benoeming. En met het besluit van de raad is haar benoeming nu officieel. En zij volgt hiermee Jeannette Hagen op, die onlangs afscheid nam. Nou, ik zou zeggen, proficiat met de benoeming en veel toi, toi, toi. Ja, en ik hoor mensen nu al denken, het is vandaag nog Moederdag en jullie hebben niet het welbekende Moederdagsplaatje gedraaid. Nee, dat klopt, want daar hebben we nog even mee gewacht, maar hij komt er nu aan. Hier is Jan Smit en Carola Smit met Mama, een live versie uit 2013.

0: Ja, zo toepasselijk weer, hè, dit nummer van Mama.
1: Ja, met Moederdag hoort het erbij dat je tenminste één zo'n nummertje draait. Ja. Vind ik wel.
0: Ja.
1: Hey, maar we zijn aan het einde van ons programma gekomen. We gaan straks afsluiten met de winnaar van The Voice of Holland.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb de uitzending weer bekeken. We hadden Niloufar als kandidaat van Willy Warta. We hadden Sanne bij Ilse de Lange. Thijs bij Dinant. En Ruben Hille bij Suzanne en Freek. En ik vond het heel vervelend dat de laatste nummers, de nieuwe singles, dan weer gezongen werden buiten het programma om. Want dan moest je weer naar Umberto kijken.
0: Oh nou, ja, dat was het. Ja.
1: Daar had,
0: ja,
1: ik, helemaal, omslag, ja, ik, dat had ik helemaal geen zin in. Dus dat heb ik overgeslagen. Ik denk, ik hoor het vanzelf
0: maar,
1: wel.
0: Maar goed, de Ruben, dat was wel jouw favoriet ook, of niet?
1: Nou, ik vond ze eigenlijk allemaal goed. En ik dacht dat het zou gaan tussen Sanne en Thijs.
0: Ja.
1: Dus tussen team Ilse en Dinant. Maar ik denk dat het voor Thijs verkloot is door Dinant Woesthof.
0: Okay,
1: want
0: ja,
1: dat duet die zij samen zongen, dat vond ik gewoon drie keer niks. En ja, dat duet van Suzanne en Freek met Ruben, ja, dat was zo fantastisch. Ik denk dat hij daarmee de winst binnen heeft gehaald.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, zijn single is ook niet onverdienstelijk. En daar gaan we deze uitzending mee afsluiten. Hier is Ruben Hillen met 20 Seconds. Tot volgende week.
0: Hey, tot volgende week.
1: Hoi.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje. Word glaszetter bij Keestol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Keestol Glas.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: But you're just a boy.
1: Ook in de nacht is de LOVE. LOVE.
2: Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Thank you. It's very much.
1: In de auto, thuis of op je werk. Wij zijn er altijd. 24 uur per dag. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor.